0: ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden.

0: aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arendt legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arends in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: tuinbelichting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: Voor de grootste keuze.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
6: Dit is RTV 4.
7: Met de herhaling van
8: Van Streek
7: van gisteravond.
6: RTV 4.
9: Dat is Vertrouwd. Hartelijk welkom en fijn dat u weer naar ons luistert. Naar onze eerste Van Streek na de zomersport.
10: Ja, stop zelfs. Ja. Vanavond wordt Van Streek zoals vanouds gepresenteerd door Rob en Astrid.
9: Wat voor nieuws was er deze week in onze regio?
10: Het was de week waarin bekend werd dat morgen, zaterdag 12 september, in Ommen, na een lange restauratie, Makkinga's Mullen officieel in gebruik wordt genomen.
9: En ook vernamen we dat er ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan dit jaar van de gemeente Dalfsen een speciale jubileumpuzzel is gemaakt voor de door de 14-jarige Thijs Koster. En die is Nederlands kampioen striptekenen. Het schijnt heel leuk te zijn.
10: Oké. Okay. Ja. En we zijn ook geïnformeerd dat vanaf 5 oktober initiatiefnemers in Overijssel met plannen voor kleine maatschappelijke doelen in hun dorp of buurt 1000 tot 3500 euro kunnen aanvragen bij de provincie.
9: Meer daarover straks in onze regio nieuws overzichten.
10: En wie hebben we in de kijker vanavond?
9: Nou, eerst praten we met Vincent Overgoor van Dekohof en de kwekerijen in Hoornhorst. En het gaat dan over de biodiversiteit en het belang daarvan voor onze voedselketen.
10: Ja, en met Rosanne Jansen, zij is operationeel manager bij Trias Jeugdhulp, praten we over pleegzorg voor kinderen die dat nodig hebben en de dringende behoefte aan gezinnen, koppels en alleenstaanden in onze regio die hun hart en huis willen openstellen voor hun kind.
9: Zoals natuurlijk, ja. Ze is een heleboel weken hier geweest, maar toch weer prima muziek in Van Streek zoals...
10: Ja, we hebben Acta en de Munnik, Gilbert Bécaud, Herman Finkers, Stef Bos, Direct.

0: En we gaan beginnen. Je hoort hem al op de achtergrond.
1: Ja, moet wel. Brian Adams. Tune is afgelopen. Een beetje korter. Ja, Brian Adams. Maar het is wel een heel lekker begin, hoor.
0: Ja, zeker.
1: Just run to you.

0: Excuus. Mooie opening kon je bijna niet mensen, joh.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker.
0: Nou. Live radio. Live radio.
1: Als je dan een pingel doet, dan begin ik met lezen.
0: Is goed.
2: Regio nieuws bij Van Streek.
1: Wie morgen, zaterdag 12 september, door Ommen trekt, hoeft zich geen moment te vervelen. Monumenten openen hun deuren, de molens draaien en gidsen nemen belangstellenden mee op pad. Verspreid over de gemeente zijn verschillende monumenten gratis toegankelijk. En dit jaar is het landelijke thema van Open Monumentendag veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. En in Ommen komt dat thema terug in de verhalen over monumenten en andere plekken die door de eeuwen heen bewaard zijn gebleven of een nieuwe bestemming hebben gekregen. Het Cultuurhistorisch Museum aan Den Oort 7 is morgen het centrale informatiepunt voor informatie over het programma en over de routes.
0: Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de gemeente Dalfsen is een speciale jubileumpuzzel gemaakt. Het is een handgetekende illustratie van de Nederlandse kampioen striptekenende 14-jarige, let op, 14, Thijs Koster, die tekent onder de naam That Guy. Waarom het in Engels moet, weet ik niet, maar het is een leuke jongen misschien. Met zijn kleurrijke tekening brengt hij bekende plekken, gebouwen en activiteiten uit de gemeente samen in één afbeelding. De jubileumpuzzel is gemaakt als blijvend aandenken aan dit aandenken, moet ik zeggen, aan dit bijzondere jaar. Sinds 2001 vormen Dalfsen en Nieuw-Leuzen samen één gemeente met de vijf kernen Dalfsen, Nieuw-Leuzen, Oud-Leuzen, Hoornhorst en Lemelenveld. Dus natuurlijk, daar hebben ze natuurlijk dat die mooie puzzel voor ontwikkeld. Maar het jubileumjaar, dat wordt gevierd hoor. Met activiteiten in alle dorpen.
1: Vanaf 1 juni 2028 is het niet langer toegestaan om met een klein vaarbewijs een commerciële open rondvaartboot of sloep met passagiers te besturen. De Stichting Vechtzon bereidt zich actief voor op deze nieuwe eisen en heeft daarom een uitgebreid trainingsprogramma opgezet. Afgelopen zomer oefende de eerste groep schippers al intensief om volledig klaar te zijn voor het examen. En de eerste drie schippers van de Vechtzon, de Hansestad Ommen, hebben nu met succes het officiële SORB-examen afgerond. Ze werden getoetst op de man overboordprocedure, het veilig uitvoeren van manoeuvres en het naleven van alle veiligheidsregels voor het vervoeren van passagiers.
0: In Dalfsen heeft de gemeente onderzocht of aan de Kiezenbrink een omheind hondlosloopveld. Dat is een mooie woordwaarde ding.
1: Een scrabble.
0: Maar hij heeft opruimplicht moet erbij. Ja. En dat, of die dan kon worden gestart. Nou, daarbij is gebleken, gekeken naar de ruimtelijke mogelijkheden, de wettelijke voorwaarden en de gevolgen voor de omgeving. Uit de onderzoeken blijkt dat deze locatie niet voldoet aan de ruimtelijke en milieutechnische voorwaarden die nodig zijn om zo'n veld te realiseren. Het gaat om meerdere aanvullende regelingen, bijvoorbeeld geluidwerende voorzieningen, aanpassingen aan de inrichting van het terrein en beperkingen in het gebruik. De gemeente begrijpt dat het besluit teleurstellend kan zijn voor inwoners en wil daarom onderzoeken of binnen de gemeente een andere locatie mogelijk is.
1: Een campagne tegen zorgcriminaliteit van Meld Misdaad Anoniem, Overijsselse gemeente, de politie en provincie moet inwoners van Overijssel helpen om signalen van misstanden in de zorg te herkennen en verdachte situaties anoniem te melden. Zorgcriminaliteit bestaat vaak uit een keten van malafide bedrijven en personen. Zo worden valse diploma's, certificaten en verklaringen omtrent het gedrag, de VOGS, de VOG, gebruikt. Ook schrijven criminelen zich bijvoorbeeld in als ZZP'er of richten zelf een zorgbureau op. Verdachte situaties kunnen anoniem worden gemeld bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Gemeenten bieden ook mogelijkheden om een melding te doen.

My Friend was dat. En als het goed is, moet ik verbinding hebben met dit nummer. Maar we horen niks. Misschien nu. Even kijken of die er is. Onze vriend. Even kijken. Deze. Ben je daar? Nee. Hij staat wel open. Hallo? Wacht even. Ik heb de verkeerde. Deze? Verkeerd. Deze moet het zijn. Is hij nu weg? Och jeetje. Klein ogenblikje. Ik zal ook even kijken of ik daar een leuk muziekje onder kan draaien. Dat moet toch kunnen, deze bijvoorbeeld. Nee, niet deze natuurlijk. Deze!

0: Nou, het rustgevende muziekje kan weer weg.
1: Ja, fijn. Ja. Maar het was wel een lekker muziekje.
0: Het was wel een lekker muziekje natuurlijk, maar het is tijd voor iets heel anders.
1: Ja.
2: Van Streek in de Kijker.
1: Steeds meer mensen willen hun tuin vergroenen en iets doen voor de biodiversiteit, maar weten dus niet zo goed waar ze moeten beginnen. Hoe groeit een plant eigenlijk op? En waarom zijn inheemse planten zo belangrijk voor de vlinders, de bijen en de vogels? En hoe werk je met de natuur in plaats van er tegen? Tijdens Kijken bij de Kweker op 19 september, dat is volgende week zaterdag, laten ze bij Dekenhof en de kwekerie in Honorst zien hoe dat allemaal moet. En over die kijkdag en over biodiversiteit gaan wij praten met Vincent Overgoor van Dekenhof en kwekerieën. Goedenavond, ja. Vincent.
3: Ja, goedenavond, ja.
1: Welkom in de uitzending.
3: Ja, hartstikke leuk dat ik even wat mag vertellen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Het was een tijd geleden dat je hier was in de studio. Hadden jullie de prijs gewonnen, de Groene Twinkeling, kan ik me herinneren. Klopt,
3: ja,
0: hè?
3: Dat heb ik goed herinnerd. We hadden van de week nog over. Dat was alweer 5 jaar geleden.
0: 5 jaar,
1: zo,
0: ja.
1: Zo, ja.
0: Ja. Er is veel gebeurd in die tijd. Daar gaan we het even over hebben, denk ik.
1: Ja, nou laten we eerst even de geheugens opfrissen. Want waarom is biodiversiteit in zo belangrijk voor de natuur?
3: Ja, dat is gelijk alweer een gewichtige vraag. Mm-hmm. Terwijl het eigenlijk heel eenvoudig is. Wij streven er hiernaar om alles zo divers mogelijk te maken. Net als de natuur. We doen niet anders dan de natuur kopiëren. En hoe diverser de natuur, hoe stabieler een systeem. Voor ons is dat van belangrijk op de kwekerij, een stabiel systeem. En dan ben je automatisch ook geen bestrijdingsmiddelen en dat soort dingen nodig. Dus we doen niet anders dan de natuur kopiëren en op die manier kunnen we kweken.
0: Het systeem zeg je, hè? Hebben wij daar in Nederland dan, of waar dan ook, wel meer profijt van dan? Als jullie dat doen, of moeten wij het ook gaan doen?
3: Ja, het is eigenlijk, wij doen het hier op, in verhouding met de tuinen die de meeste luisteraars hebben, denk ik op vrij grote schaal. We doen het hier op 10 hectare. Maar goed, je kunt ook in je eigen tuintje kun je al heel wat bereiken. Door bijvoorbeeld planten aan te planten die ook met de natuur meegaan, met ook de oorspronkelijke natuur. En daarmee je insecten ondersteunen. En hoe meer insecten, hoe meer vogels. En alles steekt in elkaar. En dat is eigenlijk belangrijk om dat te kopiëren.
0: Maar dan heb je niet over siergewassen natuurlijk, maar gewoon over planten die je kunt eten, neem ik aan.
3: Ja, je kunt het eten. Als wij het niet eten, dan eten de beesten het, de insecten. Dat is ook prima. Ik wil niet zeggen dat siergewassen per definitie verkeerd zijn. En alles nog beter, liever nog een siergewas dan een tegel op de grond.
0: Zeker. Ja.
1: Ja, je zegt in je eigen kleine tuintje kun je natuurlijk ook helpen om de biodiversiteit te vergroten. Je zegt net al inheemse planten, hè, voor de vlinders en de bijen en de vogels. Waarom zijn die inheemse planten zo belangrijk dat wij die blijven planten, dat we daarmee de natuur kopiëren?
3: Ja, heel simpel gezegd, de inheemse planten die gaan mee met het ritme van de insecten en de vogels die hier al leven. Dus op het moment dat de insecten zeg maar op het hoogtepunt zijn, dat heel veel zijn, dan is er ook voedsel aan boord. En daardoor sluiten de inheemse planten met de insecten en de vogels goed op elkaar aan. En als het niet inheems zijn, kan het best zijn dat op het moment dat een plant voedsel aanbiedt, een besje of stadmeel, maar de insecten die zijn er dan niet. Dus, en daarom is inheems belangrijk.
1: Ja, en zouden dan bijvoorbeeld bij niet-inheemse planten, zouden insecten dat dan misschien ook niet eten?
3: Dat kan. Als niet-inheemse planten vaak is het voedsel aanbod daarvan minder. Ik denk met name aan stuifmeel. Ze eten het ook wel, maar het sluit gewoon minder goed op elkaar aan.
1: Oké. Okay. Nou zag ik in jullie in dit persbericht een prachtige, maar voor mij onbekende term, agroforestry. En ja, dat passen jullie ook toe op de Dekenhof. Maar kan je ons uitleggen wat dat is?
3: Ja, nou, misschien is dat handig om te weten. Agroforestry is een heel breed begrip. Voor ons is het eigenlijk een kapstok waar we alles aan ophangen. Dat betekent dat we vaste structuren hebben van bomen, van water, van ruigtes, van kruiden. En daartussen kweken we de vaste planten in de volle grond. Maar het gaat ook nog verder, want ik denk niet alleen in in beesten, want de koeien en de varkens en de kippen, die lopen hier ook rond met het doel dat ze ondersteunen zijn in de kwekerij. Maar we denken ook in mensen. Dus sinds 2 jaar zit ze kwekerie op ons erf. En zij kweekt vaste planten, inheems en eetbaar. En dat deden we zelf nog niet. Dus op die manier is het echt heel breed. Ja, agroforestry is weer zo'n vervelende Engelse term. Ik probeer het liefst
0: ik zou zeggen boeren en bomen, maar dat is niet helemaal juist.
3: Ja, boeren en bomen, dat komt dichtst in de buurt. Je kunt het grasland, akkerbouw prima combineren met boeren. En dat beide systemen daar voordeel van hebben. Met name in Overijssel is de Voederhagen is eigenlijk wel best wel interessant, omdat de meeste boeren in Overijssel die hebben veeteelt. En je kunt prima hagen aan planten waar de koeien van kunnen eten. Als een soort van medicijnbank.
0: Kunnen we daar ook de strijd tegen stikstof een beetje aanbinden dan? Door op deze manier te gaan werken? Of is het een moeilijke vraag?
3: Dat is een gevaarlijke vraag.
0: Je hoeft geen gevaarlijk antwoord te geven hoor. Het is jouw beroep tenslotte.
3: Nee. Ik zeg, agroforestry heeft overal wel een oplossing op. Ik wil niet zeggen dat de oplossing is voor iedereen.
1: Maar wel een oplossing voor iets.
0: Net
1: zoals
0: biologisch boeren. Voor veel mensen een oplossing zijn.
3: Misschien
0: een hele andere bedrijfsvoering.
3: Ja, misschien kan ik een voorbeeld geven van hoe wij het doen. Dat is misschien het handigste. En ik wil echt absoluut niet zeggen dat iedereen dat moet doen. Wij telen veel. We hebben in een singles veel elzen staan. En elzen die nemen stikstof op. En die bladeren die waaien vervolgens op onze kwekerij.
0: Dat is dan een voorbeeld van hoe je om moet gaan met dit soort zaken. Om het eigenlijk een beetje beter te krijgen. Want we zitten tenslotte vast met z'n allen. Dat is al het grote probleem. Zijn jullie dan een klein schakeltje waarvan je kan zeggen, nou, kunnen we die ketting niet wat groter krijgen? Is dat je bedoeling ook? Of je laat mensen kijken, hè? 19 september, als ik dat uit mijn hoofd weet.
3: Ja, we hebben ook het een heel systeem van agroforestry. En dat is echt heel breed. Dat is ook het aanplant van fruitbomen, notenbomen, walnoten. Alles in combinatie bij ons en met name de kwekerij. Of een andere kwekerij. En dat doen we eigenlijk omdat we ook daarin willen groeien. Ik ben verbonden bij de kennisgroep in Overijssel, waar belangstellenden een advies voor in kunnen winnen. Maar we experimenteren ook heel veel en we hebben ook vorig jaar een plan gemaakt en dat zijn we nu volop aan het uitvoeren.
0: En wat voor plan is dat dan? Want dan vraag je naar. Ja, word ik nieuwsgierig natuurlijk.
3: Ja, nou, het is goed dat je nieuwsgierig wordt.
1: Dat is ook de bedoeling, denk ik.
3: Ja, we gaan voederhagen aanplanten. We hebben al best wel veel fruitbomen staan. Walnoten gaan we planten. Hazelnoten gaan we planten. Klein fruit gaan we doen. En eigenlijk allemaal in. Ik vind het belangrijk om alles past in elkaar. We noemen het zelf ook wel landweven. Als je het een doet, heeft ook gelijk een gevolg voor het andere. En met de bedoeling dat elkaar versterkt. En zo doen we dat. Wij eigenlijk met planten doen we dat al langer. Dieren hebben daar een rol in. De koeien, de varkens en de kippen. Maar ook, wat ik net al aangaf, ook de nieuwe ondernemers. Die passen daar ook goed in. Wat ik ook al zei, de dame die de vaste planten kweekt, kwekerieën. Daar doen we de kijken bij de kwekendag, doen we daar ook samen mee. En de warmoezerij, dat is een stel die teelt groentes, die gaat nu ook hier van start.
0: Dus een stel dat doet groentes, dat is iets...
1: Groente kweken.
0: Gewoon groente kweken op een wat grotere schaal?
3: Ja, echt voor ze doen op dit moment doen ze dat voor markten. Maar het mooie vind ik dan, alles sluit elkaar aan. Je moet een beetje zien, nou, zoals vroeger de boerderij van mijn opa was, die hadden ook alles, niks ging verloren. De slechte groentes ging naar de varkens, dus naar die de varkens lopen. De roggen die werd geteeld ook voor de varkens, voor stro. En voor ons is het weer een prima, hartstikke mooie groentemester. Zo steekt alles in elkaar.
0: Ja, waarom zijn we dat dan kwijtgeraakt, denk jij?
1: Ja, waarom zijn we daarmee gestopt?
3: Ja, waarom we daar kwijtgeraakt zijn, dat is best een goede vraag. Ja, daar kom je eigenlijk bij het plan Mansholt uit na de oorlog. Er was dus nooit meer honger.
0: Ja. Is het iets, als we eerlijk zijn, je hoeft niet te onderschrijven, maar ik zie het meer als een voedselindustrie die we tegenwoordig hebben. In plaats van het gezellige, leuke boeren wat je al op allerlei plaatjes ziet. En wat ook nog steeds er is hoor, overal wel. Is het dat niet een beetje de hoofdoorzaak dat wij een exporterend land zijn geworden qua producten, terwijl we voor onszelf genoeg zouden kunnen hebben?
3: Of we voor onszelf genoeg kunnen hebben, dat is nog maar zeer de vraag. Of daar genoeg land voor is.
0: Maar, als je het biologisch zou doen, bedoel je?
3: Ja, biologisch gangbaar. Ik denk Nederland is niet goed genoeg om onszelf zelfvoorzienend te houden. Maar het is meer dan alleen, ja, we gaan wegzetten als het keurdeboertje.
0: Ja.
3: Maar het is meer dan dat, hè. Het is ook een stukje verbondenheid met je omgeving. Er komen hier veel mensen op het erf, die raken geïnspireerd, die gaan zelf weer met de tuin bezig. Dat is ook belangrijk, hè. De samenhang van het hele platteland. Dan wat je nu steeds meer ziet, de schaalvergroting, dan wordt het steeds afstandelijker.
0: Ja. Minder betrokken bij de producten lijkt het wel. Ja, lijkt het, zeg ik expres.
1: Ja, nou, onze tijd zit er helaas alweer op.
0: Ik zal er naartoe moeten 19 september.
1: Ja, dat wil ik zeggen. Bent u nou nieuwsgierig geworden naar de verhalen van Vincent? Hoe dat allemaal in zijn werk gaat en wat je er allemaal voor kunt doen? Ga dan volgende week zaterdag, 19 september... kijken bij de kweker, bij Dekenhof en de kwekerieën, aan de Tibbersteeg 12 in Honorst. En dat kan van 10:00 ochtends tot 4:00 middags. En er zijn allerlei leuke rondleidingen en dingen zijn er te doen. Wil je nog wat meer weten, dan kan je altijd kijken op www.kijkenbijdekweker.nl. Vincent, dank je wel voor alle informatie. En wij wensen jullie een hele goede open dag volgende week.
3: Ja, graag gedaan en bedankt voor jullie tijd.
1: Geen probleem, fijne avond.
3: Oké, fijne avond.

0: Altijd goede kwaliteit. Stef Bos, wat een monter.
1: Regionieuws bij Van Streek.
2: Mink de Vries verzorgt 18 september op een boot een geschiedenisles over de slag bij Aanen. Hij gaat dan vertellen over de gebeurtenissen die daaraan vooraf gingen en de betekenis ervan voor de plaatsen langs de Vecht. Tussen 1220 en 1230 trok bisschop Otto II van Lippe van Utrecht ten strijde tegen opstandige ridders. Ook de graven van Bentheim waren bij de strijd betrokken. En zij waren onder meer eigenaar van de versterkte boerenhoeve op de plek waar nu kasteel Rechteren staat en steunde de bisschop van Utrecht. Langs de Vecht had de bisschop een verdedigingslinie van forten, kastelen en steden laten bouwen. De boot vertrekt om 10:00 vanaf de Vechtkade in Dalfsen. Aanmelden voor de tocht kan via devriesvrolijk@tiscali.nl.
0: Inwoners van de gemeente Ommen die komende winter een heg met inheemse bloemenstruiken willen planten, kunnen zich melden bij Vereniging Natuur en Milieu, de Vechtstreek. De heggen bestaan uit 13 inheemse soorten die oorspronkelijk in het Vechtal voorkomen, waaronder sleedoorn, tweestijlige meidoorn, wegedoorn en egelantieren. Daarnaast worden bloeiende soorten gebruikt als rode kornoeien, brem, Gelderse roos en wilde kardinaalsmuts. Mooie woorden, prachtige mooie titels. Heggen hebben niet alleen landschappelijke waarde, maar vormen ook een leefgebied voor onder meer egels, weten we, en winterkoningen en hegemussen. Het plantgoed is gratis, mits het binnen de gemeentegrenzen wordt geplant.
2: Jonge mensen in de leeftijd van 16 tot ongeveer 30 jaar uit Dalfsen, die creatief bezig zijn met kunstvormen zoals bijvoorbeeld muziek, fotografie, film, dans of theater, die worden uitgenodigd om 25 september naar de netwerkavond voor jonge makers in creatieve werkplaats XAP in Dalfsen te komen. Anne en Lieke van der Vecht uit Dalfsen, die vertellen dan hoe zij hun weg vonden als professioneel maker en welke rol Factor, het makershuis van cultuurregio Zwolle, daarbij speelde. Daarnaast maken deelnemers kennis met de mogelijkheden die Factor biedt, zoals coaching en begeleiding bij creatieve plannen. Aanmelden voor die avond kan door een WhatsApp-berichtje te sturen naar Irene van der Vechten. En zij is cultuurcoach van de gemeente Dalfsen.
0: Na een lange restauratie is het zover, maar Makkinga's Mulle, spreek ik het goed uit, wordt morgen, zaterdag 12 september, officieel in gebruik genomen. En daarmee krijgt Ommen een bijzonder monument terug. De molen die na lange tijd als korenmolen is gebruikt, gaat nu weer daadwerkelijk doen waarvoor het ruim 2 eeuwen geleden werd gebouwd. Namelijk houtzagen. Roelof Makkinga liet de molen in 1824 bouwen om in de behoefte aan hout voor zijn timmerbedrijf te kunnen voorzien. Inmiddels is de restauratie en ombouw naar de oorspronkelijke zaagmolen afgerond. Burgemeester Annemiek Jetten verricht morgen om 10:00 de feestelijke opening. Makkinga's Mulle is de enige oude, dat is wel belangrijk, zeskantige zaagmolen in Nederland. En die gaat weer op kleine schaal zagen.
2: Boeren kunnen met maatregelen in hun dagelijkse bedrijfsvoering de ammoniakuitstoot flink verminderen. Bijvoorbeeld door meer weidegang, minder eiwit in het voer of het spoelen van roostervloeren. Het is alleen lastig om deze vermindering structureel aan te tonen. In Overijssel is de provincie daarom een pilot gestart om te onderzoeken hoe de resultaten van deze maatregelen aantoonbaar en geborgd kunnen worden. Ammoniak is een stikstofverbinding die in de landbouw vooral vrijkomt uit mest. Een deel daarvan komt als stikstof terecht in de natuur en kan effect hebben op kwetsbare natuur. En daarom richt de pilot zich op het verminderen van de ammoniakuitstoot van melkveebedrijven.
0: Ja, dat is nog een beetje een herhaling van de net eigenlijk. Hè? Ja.
2: Ja.
0: Tijd voor een beetje te lachen, vind je niet?
2: Ja, vind ik een goed plan.
0: Dat doen we met Herman Vinkers.
2: Ja, altijd.
3: Mijn vrouw heeft zich onlangs van mij laten scheiden. Het begon allemaal met een alcoholprobleem. Ik zei op een avond tegen mevrouw: Aaltje, zullen we weer eens gezellig ouderwets naar het café gaan? Ja, zo. Eenmaal in het café nam Aaltje een jenever. En ik zelf nam een cola en een jenever. Dat doe ik wel eens vaker. Bestel ik een cola en een jenever. He, eerst even iets voor de dorst en dan zo'n lekkere cola erachteraan. Een tafeltje verderop zaten onze buren. Die zeiden, die 2 jenevers zijn voor ons hoor. Ik zei, dank u, proost. Maar die buren bleven ons maar jenevers aanbieden. Dus op een gegeven ogenblik zei Aaltje tegen mij, heb jij eigenlijk al een keer wat aangeboden? Ik zei, ja hoor, ik heb net aangeboden om er wat kalmer aan te doen. Ter onnuchtering bestelden we koffie. Wilt u oude of verse koffie? Ik zei, nou, oude koffie is ook al goed hoor. Dan moet u even geduld hebben. Nou, dat geeft niks. Brengt ze ondertussen maar weer twee in even. Of weet u wat, doe die maar een rondje voor de hele zaak. Tenminste, als ik u niet te veel op kosten jaag. Wie rijdt er eigenlijk, vroeg Aaltje. Ik zeg, nou, ik heb me net moed ingedronken. Dat lukt me wel. Even later trap ik het gaspedaal in en de auto rijdt zienderogen achteruit. Zo, zegt de voorbijkomende agent. Maar dat is een beste deuk. Zeker gedronken? Mijn man heeft geen alcohol nodig om zijn auto door los te rijden, zijn hand. De blaaspijpjes waren op en als alternatief moest ik op een witte streep gaan staan. Ik sta zo'n tijdje op die witte streep. Eindelijk zegt de agent tegen mij, zo, kijk eens aan. U staat keurig rechtop. Ik zei, ja, vind gek, ik sta stijf aan de drank. Meent u dat, zegt de agent, meent u dat? Ik zei, nee hoor, dat was maar een grapje. Ja, ik maak altijd een grapje als ik een borrel op heb. Wilt u de bloedproef ondergaan? De bloedproef? Ik heb niks gezegd. Dus, zei de commissaris even later op het bureau, u heeft de bloedproef geweigerd. Ik zei, nee hoor, ik was gewoon te dronken om ja te zeggen. Dan zult u toch een nacht hier moeten blijven. Haal uw zakken maar leeg. Afijn, ik haal mijn zakken leeg. Ja, ik heb net mijn rijbewijs laten verlengen. Ik haal mijn zakken verder leeg. Komt er een aansteker van Jap Jum tevoorschijn. Mijn vrouw wordt ontzettend kwaad. Jij roept weer. En ellendig nog zuiver jou, daar ben ik ook zat, ja? Oh, niet, mijn vrouw niet kwalijk. Weet je, ik ga weg. En ik kom nooit meer terug. Ik kneep hem wel. De volgende ochtend bel ik in paniek naar huis. Ik krijg een wildvreemde kerel aan de lijn. Ik zeg, wat moet jij bij mijn vrouw? Ik moet oppassen. Jij moet zeker oppassen, waar is mijn vrouw? Uw vrouw is er niet, maar ze heeft wel een adres achtergelaten. Blijkt het adres te zijn van het vrouwenhuis. Ik naar het vrouwenhuis. Ik kom daar bij het vrouwenhuis. Ik bekijk het gebouw zo een beetje. Ongewassen gordijnen. Stof op de vensterbanken. Ramen niet gelapt. Ik denk, dit kan geen vrouwenhuis zijn. Maar ja, je kunt nooit weten. Dus ik bel aan, doet Aaltje open. Ik zeg, wat doe jij hier? Ik leer voor mezelf op te komen. Meekomen, dan kun je thuis ook wel. Aaltje bleef wekelijks contact onderhouden met het vrouwenhuis. Op een avond komt er politie bij ons aan de deur. Meneer, de bus met vrouwen waar uw vrouw deel van uitmaakte, is op weg naar een vrouwencongres met alle inzittenden verongelukt. Aaltje! Aaltje, kom eens hier. Waar had jij vandaag naartoe gemoeten? Aaltje kijkt me onthust staan en ze zegt, ik ga nu echt weg, ja. Ik ga nu echt weg. En ik kom nooit meer terug.
1: Van Streek in de Kijker.
2: Opgroeiende kinderen, die hebben een stabiele en veilige omgeving nodig. Maar wat nou als die zorg thuis even ontbreekt? En dan is het heel waardevol dat er pleeggezinnen zijn die een tweede huis kunnen bieden. Trias Jeugdhulp die organiseert samen met de gemeente Ommen en Dalfsen op 22 september een informatieavond over pleegzorg. Rosanne Jansen die is operationeel manager bij Trias Jeugdhulp. En met haar spreken we over de noodzaak van het bieden van pleegzorg en wie dat zou kunnen bieden. Goedenavond Rosanne, welkom in de uitzending.
4: Goedenavond, dankjewel.
2: Wat fijn dat je wat wilde vertellen over de informatie, maar vooral over de pleegzorg natuurlijk. Want kan je even uitleggen wat pleegzorg inhoudt?
4: Uh, Zeker. Pleegzorg is eigenlijk, komt in heel veel verschillende vormen. Maar eigenlijk komt het erop neer dat er een gezin, dat kan zijn al een vader en een moeder met kinderen. Maar dat kan ook zijn gewoon een man en een vrouw of iemand alleen zegt van hey, ik heb een plekje over in mijn huis en ik zou graag wel de zorg willen dragen voor een kindje van een ander en een fijne plek willen bieden.
2: Ja, je hebt het net al over, er zijn verschillende vormen ja. van pleegzorg. Ja. Zijn er een aantal echt te noemen hoeveel vormen er zijn en welke vormen zijn dat dan?
4: Ja, nou, we hebben reguliere plaatsingen, noemen wij dat dan. Dan heb je het over dat een kind bijvoorbeeld alle dagen van de week bij een gezin woont. We hebben ook deeltijdplaatsingen, waarbij een kind bijvoorbeeld één nachtje in de week bij een gezin komt. Of één keer in de twee weken weekend. Of soms ook door de week bij het pleeggezin woont en in de week of in het weekend bij zijn ouders verblijft. En we hebben ook gezinnen die, wij noemen dat dan zeg maar onze crisispleeggezinnen. Dus dat zijn de mensen die klaarstaan op het moment dat het echt nodig is. En dan kunnen zij dus acuut zeg maar een kindje opvangen. Waarbij dat bij een reguliere plaatsing vaak met een wat langduriger proces gaat dat zeg maar. Dus dan is er een match, vindt er plaats. En dan gaan we echt vanuit rust met elkaar kennis maken en wennen. Dus daar gaat echt wel meerdere weken overheen. Maar bij een crisisplaatsing, dan kan het zijn dat je gebeld wordt en dat er vrij snel daarna een kindje bij je komt wonen.
0: Ja, hoe is dat nou om een goede pleegmoeder of vader te worden? En wat heb je daarvoor nodig eigenlijk?
4: Wat heb je daarvoor nodig? Wat in ieder geval heel fijn is, dat je gewoon een plekje in huis hebt. Wij bieden begeleiding. Dus op het moment dat je vragen hebt, kun je altijd bij de pleegzorgbegeleider terecht. Maar eigenlijk kan een kind gewoon meedraaien met wat je doet in huis. Meedraaien met je gezin. Wel belangrijk dat je ook oog hebt voor. Het kindje komt niet alleen. Hè? Het kindje komt bij je wonen, maar heeft ook gewoon ouders die nog betrokken zijn in het leven van het kindje. Dus daar moet je wel ook voor open kunnen staan. En het belangrijk vinden de ouders ook te betrekken bij hoe het met het kind gaat en bij de zorg.
2: Ja, want je vertelde ook dat dat er een vorm is van pleegzorg dat een kind gewoon elke dag van de week ergens anders gaat wonen. Wanneer is dat nodig? Kan je daar een voorbeeld van geven?
0: Is dat voldoende stabiel dan?
4: Sorry, het laatste was?
0: Is dat dan voldoende stabiel voor een kind?
4: Om door de week bij het pleeggezin te wonen. Dat is op het moment dat het dan echt niet gaat voor het kindje bij zijn ouders thuis. Dan kan dat inderdaad de keus zijn van de gemeente of van de jeugdbeschermer. Soms heeft de rechter dat ook besloten, dat een kindje gewoon niet meer thuis kan wonen, omdat de situatie thuis dusdanig onveilig is. Dan kun je wel zeggen dat het heel erg prettig is dat het kindje in een pleeggezin kan gaan wonen en soms kan gaan opgroeien. In een stabiele situatie waar het rust heeft en warmte kan ervaren.
2: Ja, je zegt nu dus ook dat als een kind, als het echt niet meer kan om thuis te wonen, dan naar een pleeggezin. Maar zijn er nog meer redenen waarom een kind naar een pleeggezin gaat? Ook al niet de hele week misschien, maar dus bijvoorbeeld alleen het weekend of één nacht in de week. Waarom wordt daar soms voor gekozen?
4: Soms is het ook de vraag van ouders. Soms hebben ouders ook zelf eigen problematiek of een hele heftige, pittige situatie, waardoor het ze op dat moment eigenlijk niet lukt om de zorg en de opvoeding voor hun kindje te dragen. Dus sommige situaties trekken ouders ook zelf aan de bel en roepen ze de hulp in. En kan dat heel mooi, wij noemen dat ook wel gedeeld opvoederschap. Dus dat een kindje gewoon nog bij zijn ouders kan wonen, maar dat af en toe ouders even op adem komen doordat het kind een nachtje in de pleeggezin kan verblijven. En een pleeggezin kan dan ook meehelpen, het kind ook wat anders zien, laten zien. De opvoeding ook weer deels een stukje overnemen in het weekend. Dat kan soms heel prettig zijn voor ouders.
0: Het kan ook wel zwaar zijn voor pleegouders overigens. En hoe onderhouden jullie dan, hoe geven jullie hulp aan hen om het vol te houden vaak? Want soms denk ik dat het heel moeilijk zal zijn.
4: Ja, zeker kan dat soms inderdaad heel moeilijk zijn. En wij vinden het ook belangrijk dat een pleegzorgbegeleider komt op huisbezoek. Zodat je als pleeghouder ook echt je verhaal kwijt kunt. Soms ook even nodig om stoom af te blazen. Dan kan een pleeghouder altijd tussendoor ook bellen. Tijdens het huisbezoek staan we ook echt wel stil bij de ontwikkeling van het kind. Aanhoren hoe het gaat, tips en adviezen geven. Het is vooral gewoon ook heel steunend eigenlijk, de pleegzorgbegeleiding. Ja,
2: ja 22 september hebben jullie informatieavond over de pleegzorg. Wat kunnen de mensen daar verwachten?
4: Ja. Nou, tijdens de informatieavond geven we eigenlijk dus meer informatie over wat pleegzorg inhoudt. We horen ook wel eens van mensen die zeggen, ja, ik denk daar al wel eens over na, maar ik weet niet of het kan. En ik werk bijvoorbeeld door de week, dus zou ik dan wel iets kunnen betekenen voor een pleegkind? Of mijn huis, heb ik wel ruimte genoeg bijvoorbeeld? Dat soort vragen kunnen mensen allemaal stellen tijdens die informatieavond. En ik zeg ook altijd, er is eigenlijk veel meer mogelijk dan mensen van tevoren denken. Dus mocht je denken, hey, dat zou wat voor mij zijn, dan kan zo'n informatieavond een goede eerste stap zijn.
2: Ja, Rosanne, dankjewel voor alle informatie. Ik wil de luisteraars oproepen. Ja. Denk je nou van, hey, ik wil hier meer van weten, misschien is dat voor mij. Kom dinsdag 22 september naar de informatieavond. Dat is aan de Spiegelstraat nummer 6 in Dalfsen. En de inloop is vanaf 19:30. Rosanne, nogmaals dankjewel en een fijne open avond, informatieavond, de 22e. Ja.
4: Hartstikke bedankt. En mensen kunnen zich opgeven via de website triasjeugdhulp.nl.
0: Triasjeugdhulp.nl. Dankjewel.
4: Ja. Hartstikke bedankt.
5: Les oliviers baissent les bras. Les raisins rougissent du nez. Et le sable est devenu froid.

0: Set on September. Het was in de tijd dat Gilbert Bécaud nog liedjes schreef samen met Neil Diamond. Hij de Amerikaanse versie en hij
1: de Franse.
0: Gilbert de Franse.
1: Ja, prachtige taal.
0: Het is september, dus we gaan. Ja. En we gaan maar gewoon door.
2: Regio Nieuws bij Van Streek.
3: In Ommen is de nieuwe stichting De Twee Vrienden opgericht om de bijzondere geschiedenis van baron Filip van Palland, toen eigenaar van Landgoed Eerde, en wijsgeer Jiddu Krishnamurti in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw levend te houden. In een van de bijgebouwen op het Laar komt er een expositie over. We merken dat het gedachtegoed van baron Filip van Palland en Krishnamurti veel jonge mensen inspireert, zeggen initiatiefnemers Irma Buitenhuis en Martin Schipperus. Van de stichting. Men zegt dat het past in deze tijd en dat het goed is om deze geschiedenis van Ommen op te pakken. Naast de expositie wordt ook gewerkt aan een podcastwandeling en een culinaire route op basis van spreuken van Krishnamurti.
0: Want gegeten moet er worden.
3: Ja, zeker.
0: Ja, zo is dat. De bibliotheek Dalfsen houdt op dinsdag 15 september in Dalfsen natuurlijk het. En, pardon, dat is niet waar wat ik nou zeg. In Dalfsen. En natuurlijk 17 september in Nieuw-Leusen inloopmomenten over het activiteitenaanbod voor het najaar. Daarbij is onder meer aandacht voor digitale vaardigheden, zoals werken met het DigiD en de mobiele telefoon. Medewerkers van de bibliotheek vertellen tijdens de inloopmomenten welke activiteiten de komende maanden op het programma staan. Bezoekers kunnen een programmaboekje meenemen en aangeven over welke onderwerpen zij meer zouden willen weten en leren. Ook wensen en ideeën die nog niet in het huidige aanbod staan, die kunnen worden doorgegeven. De bibliotheek bekijkt vervolgens dan welke mogelijkheden er zijn om hierop in te gaan spelen.
3: Nu moeten fietsers, zoals schoolgaande kinderen vanuit de buurtschappen bij Ommen, over één van de twee viaducten over de N36 trappen naar Dedesvaart. Maar daar kan wellicht verandering in komen, want er zijn plannen om een tunnel onder de weg te maken, zegt Mario den Hoed, penningmeester van plaatselijk belang Ommerkanaal. Het maken van een onderdoorgang bij de N36 en extra werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van een fietsstraat, zorgen voor een kostenplaatje van 7,1 miljoen euro. Het gaat om een eerste schets. En als de gemeenteraad hier positief over is, wordt verder onderzocht wat het precies kost om de grond te verwerven en welke subsidies er mogelijk zijn.
0: Muzikanten en zangers die hun muziek graag eens voor het publiek willen laten horen, krijgen zaterdag 17 oktober de kans tijdens de allereerste editie van Open Podium Dalfsen. Achter het nieuwe initiatief staan Jan van Leur, moet ik zeggen, en Frank Demit, als ik het goed uitspreek,
3: de Mails. Ja.
0: Ze willen met het Open Podium een plek creëren waar muzikanten gewoon het podium op kunnen stappen. Het idee ontstond tijdens een huiskamerconcert bij Jan van Leur en dat kreeg min of meer de vorm van een open podium. Zowel muzikanten als publiek reageerden enthousiast. Voor Van Leur en de Mails reden genoeg om het concept een vervolg te geven en ditmaal in het oude station. Als de eerste proef aanstaat, willen de organisatoren Open Podium Dalfsen vaker op de agenda zetten.
3: Vanaf 5 oktober kunnen in Overijssel initiatiefnemers met plannen voor kleine maatschappelijke doelen in hun dorp of buurt 1000 tot 3500 euro aanvragen bij de provincie. Het gaat dan om initiatieven die inwoners samen bedenken en uitvoeren. Kleinschalige projecten die ervoor zorgen dat mensen zich meer betrokken voelen bij elkaar en bij hun dorp of buurt. Bijvoorbeeld ontmoetingsactiviteiten zoals een dorpskoffie om eenzaamheid tegen te gaan. Maar ook een lokale klussendienst, een buurtmoestuin, vrijwilligersvervoer of gezamenlijke maaltijden. Wel is er een beperkt budget beschikbaar. De provincie adviseert dan ook om de subsidie direct op 5 oktober aanstaande aan te vragen.

0: einde van gesprek.
1: Ja, naast perspublicaties, onze nieuwsbronnen deze week. Onder andere de Stentor, Vechtdal Centraal, RTV Oost, Dalfse Maskramer en Dalfse Net.
0: En Van Streek werd gemaakt deze week door Astrid Jutte en Rob Nievaert.
1: Ja, en dan zeggen wij gewoon tot volgende week voor weer een nieuwe Van Streek.
0: Oké, tot dan.
1: Tot doei. Dan.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers...

0: jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar er werd er geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen-Europa-Park lag daardoor stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
7: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, 1 adres.
8: Valdorpelshop.nl.
1: Het weekend van RTV 4
9: met Gert-Jan Hoekman.
10: RTV 4.
11: Ben jij er klaar voor?
12: Ja?
11: Ja.
12: Ja. Ja,
11: ja.
12: Ja. Ja.
11: Dan ben je hier op de juiste plek.
13: Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
9: Gert-Jan Hoekman.
15: Het was oprecht een hele goede morgen. Al een beetje wakker aan de andere kant. Hey, we gaan vandaag weer leuke muziek draaien voor jou. In ieder geval tot 9 uur. Vandaag een beetje korter gebeuren, zeg maar. Niet dat er andere uitzendingen vandaag plaatsvinden. Zo onder andere Music Memories. Is vandaag niet te horen. In verband met andere gebeurtenissen krijg je straks alles over te horen. Vandaag in ieder geval leuke muziek die ik ook heb binnengekregen. Ga ik heel graag weer voor je wegdraaien. Blijf er gewoon gezellig bij, want we draaien ze allemaal speciaal vandaag voor jou.
16: Welkom bij Goedemorgen met Gert-Jan Hoekman. Een uur lang om heerlijk bij wakker te worden. RTV 4.
15: En misschien ken je deze nog wel van Brad. Ze hadden een hele grote hit in 1972 met The Guitar Man. En je mag meespelen als je gitaar kunt

0: Heerlijke muziek van Boudewijn de Groot en Jimmy uit 1974. Hè? Heerlijk man. En daarvoor hadden we Brad met de Guitar Man. Goedemorgen, als je later bent afgestemd. Dit is Goedemorgen met Geertje Roeman. Elke zaterdag tussen 8 en 9 uur. Lekker vroeg, hè? Ja. Ik heb mijn eerste bakje koffie alweer op. Dus ik hoop dat jij het ook al hebt beleefd, zeg maar. Want dat is even van groot belang natuurlijk, hè? Ja. Hey, leuke muziek, dat heb ik al gezegd. En we hebben echt wat leuks weg te draaien. En ik wil je dat allemaal niet onderhouden. En dat gaat allemaal gebeuren, mensen. Echt wel. Vandaag ook leuke evenementen. Ook op de radio. Daar krijg je straks alles over te horen. En daar gaan we straks allemaal live mee overschakelen. Dus ik zou zeggen, gewoon de oortjes erbij houden bij de radio. Dan mis je helemaal niks.
1: Het weekend begint hier. Met Goedemorgen met Gert-Jan Hoekman.
0: Ken je deze nog van de Easy Beats? Oh, dat was een hele mooie hit uit 1968. Ze hebben het over Hello, how are you? Nou, hoe is het?

In 1969 kwam deze van de Beach Boys en Breakaway. Welkom bij Goedemorgen met. We hebben vandaag mooie muziek, dat heb ik al een paar keer gezegd, maar dat is echt waar, hè? Niet al. Zeker voor de oudere jeugd onder ons die het leuk vinden, want ja, daar krijgen we ook de muziek weg namelijk. Ja, zelfs in de jaren 60 nog, kun je nagaan. Hey, Johnny Matjes en Denise Willia, die staan ook klaar voor jou te popelen om muziek te brengen. Too much, too little, too late. En dat allemaal hier op jouw radio, RTV 4 Radio. Dat bedoel ik. Straks even een hoogtepunt geven van wat er allemaal gaat gebeuren op de radio vanaf 9 uur hier op RTV 4 Radio.

0: vaak dat ze dat niet hebben gezegd. I love you. Nou, dan moet het volgens mij wel waar zijn niet dan. Hey, Robbie Williams was dat met Nicole Kidman. En Something Stupid. Uit 2001 was het alweer. Ja, zo gaat het nog eenmaal. Hè. Hey mensen, we hadden net nog even de Beach Boys natuurlijk. Maar we hadden daarvoor natuurlijk ook een hele mooie. Van Billy Preston trouwens en Sherita. Met It Will Come in Time. Ja, uit 1980 hè. Had ik even vergeten te vertellen. Ja. Hey, we gaan straks vanaf een uurtje of 10. En dat allemaal via de frequenties van RTV Vechtbel. Gaan we overschakelen naar Proefdalsen. Proefdalsen, ja. Het is een jaarlijks proef- en belevenevenement. Waarbij bedrijven, organisaties, monumenten en andere bijzondere locaties hun deuren gaan openen, zeg maar. Nou, bezoekers kunnen wandelen, fietsen, rondkijken, kennis maken met alles wat de gemeente Dalsen te bieden heeft. Nieuw-Leuzen staat tijdens deze editie extra in de schijnwerpers. Nou, dat is weer even een tweet natuurlijk, hè. Nou, RTV 4 Vechtbel, onthoud even, Vechtbel, ja, is de hele dag verschillende plekken aanwezig. Verslaggevers spreken met de organisatoren, deelnemers en bezoekers. En doen live verslag van wat er in Dalsen en Nieuw-Leuzen gebeurt, mensen. De uitzending is vanaf 10 uur te beluisteren tot een uurtje of 4 in de middag. Dus lekker luisteren via de frequenties eventueel van RTV 4 Vechtbel. En de frequenties zijn 105.9 FM en 106.3 FM. Dus het is weer even dat je het weet. Nou, maar daarentegen hebben we natuurlijk ook nog een ander evenement. Die vanaf 9 uur zometeen begint op de frequentie van RTV 4 Twenteland en RTV 4 Hardenberg. Dat is namelijk het jaarlijkse terugkomende evenement Truckersdag Hardenberg. Het konvooi vertrekt vandaag weer vanaf het terrein van de evenementhal Hardenberg. Hij rijdt door het Vechtdal, Twenterand en omliggende dorpen. De belangstellenden kunnen langs de route zwaaien naar de chauffeurs en natuurlijk naar de bijrijders. Hè. Het evenement is vanaf 8:30, nou ja, zo'n beetje, nou ja, zeg maar nu 9 uur, te volgen via de frequenties van Twenterland en Hardenberg RTV. Hè. Het is weer even dat je weet, gewoon even kijken. Het is een hele mooie route, dus het gaat allemaal van. De ochtendroute begint trouwens om 9:30. Dan gaan we allemaal even aan de weg staan, natuurlijk de koekeloeren, even lekker zwaaien. Ja. Net zoals anders misschien wel dat je dat ook doet. Van 9:30 tot 11:30 ongeveer duurt die route. En dat gaat allemaal door Rezenveen, Dedensvaart, Lutte, Gransbergen. Nou, mooi toch? En ze hebben ook nog een middagroute. En die gaat. Even kijken, we gaan hier maar langs naar Bergentijn, Beerseveld, Geerdijk, Vroomshoop, Den Ham, Marienberg en dan weer terug naar de evenementenhal in Hardenberg, waar de stad zowel als de finish plaatsvindt. En dat is allemaal 's middags vanaf 2 uur tot 4:30 in de middag. Nou, ik zou zeggen, lekker gaan kijken of anders lekker gaan luisteren natuurlijk op deze frequenties. Heel veel plezier en ook de bijrijders natuurlijk, hè, waar het allemaal om gaat. En de vrachtwagenchauffeurs, zet hem op. Laat ze maar eens even flink horen dat jullie er zijn. Even flink even op de toeters. Ter ere van de bijrijders, zeg maar. En natuurlijk het hele comité die het weer organiseert. Even lekker toeteren. Toet, toet, toet, toet, toet, toet. Ja, gaan we weer. Mooi.
1: Samen zijn we RTV 4.
0: Zo is dat. Ga ik voor jullie allemaal even deze draaien van Boney M. Kalimba, Daluna. Uit 1984. Meeswingen.

0: Het was Caro Emerald natuurlijk, die hele mooie met A Night Like This uit 2009 al. Ja. Hey, goedemorgen, als je later bent afgestemd. Dit is Goedemorgen met Ondergetekende. Je hebt geluisterd zo net naar de hele mooie muziek. Onder andere ook Roy Black en Anita kwam voorbij nog. Schön is dat zo of de wereld zou zijn. Ja, tot dit uit 1972 alweer. Zo. Zometeen grote evenementen die uitgezonden wordt via verschillende kanalen van RTV4. Dus ik zou zeggen, oortjes erbij bij de radio. Zometeen ook hele leuke dingen te horen en te zien.
1: TV4, dit is Goedemorgen.

0: Mooie plaat van Henk Wijn gehad. Die kleine deur naar het paradijs. Het was een hitje uit 1990 alweer. Hè?
1: Die ho,
0: ja.
1: Die ho,
0: ja.
1: Het werd dus weer gedaan.
0: Nou, nou.
1: Dan was het dan weer tot de volgende keer.
0: Ja, volgende week zaterdag gewoon weer tussen 8 en 9. Natuurlijk voor jou hier op de radio. Absoluut hoor. Lekker vroeg. En het zijn altijd vroege vogels bij. Dus altijd leuk. Hey mensen, ik neem zometeen afscheid met een hele mooie plaat van Sina Easton en The Morning Train van 9 to 5 uit 1981. Maar even nog even terugkomen op de evenementen die zometeen uitgezonden worden vanaf 9 uur hier op verschillende kanalen van RTV4. Zometeen krijg je natuurlijk Truckersdag te horen. Er wordt live verslag gedaan daar. Dat zelfs dat wordt nog via tv volgens mij nog uitgezonden via de kabelkrant. Ik zou zeggen, gewoon even lekker kijken of ga er even naartoe. Hè? Dat is ook leuk. Gewoon even langs de weg gestaan. De ochtendrit van de Truckerdag begint om 9:30. Tot 10:30 zo'n beetje. En het begint allemaal bij de evenementenhal in Harderberg. Daar is de start en de finish. En dan gaat het allemaal via Gramsbergen, Lutten, Deudersvaart en Rezeveen. En dan hebben we ook nog een middagrit. En die gaat vanaf de evenementenhal beginnen. En dan gaat het naar Bergmeteen, Beerseveld, Vroomshoop, Den Ham. En dan gaat het volgende week nog een keer weer naar Beerseveld. En dan gaat het naar Marienberg. En dan gaat het dan maar weer richting Harderberg. Naar de evenementenhal Harderberg. Waar de finish is. Ja. Nou, ik wens jullie allemaal heel veel plezier vanmiddag. Als je er naartoe gaat. En zeker de bijrijders, want daar doen we het allemaal weer voor natuurlijk. Hè. En zeker ook die vrachtwagenchauffeurs. Hè. Ja, ik vind het tof dat ze weer meerijden. Ik zou zeggen, even voor het hele comité en alle mensen die eraan meewerken, even lekker even toeteren. Even van... Ja, laat maar even lekker gaan. Ik ben benieuwd hoe het gaat daar aan de andere kant. Daar. En straks is er ook een scheiding van de zender. Want namelijk RTV4 Verdal. Die gaat zo meteen live verslag doen van Proef Dalsen. Dat is ook een jaarlijks proef- en beleefevenement. Waar heel veel bedrijven en dergelijke aan meedoen. En daar wordt ook live verslag gedaan tussen 10 en 4 uur in de middag. En dat is allemaal via de frequenties 105.9 en de 106.3 FM. En natuurlijk ook op DAB Plus natuurlijk. Hè. En voor Harderberg, als je naar de evenementenhal of naar de Truckersdag moet luisteren, dan kun je via 105.3. En dat doe je dan via RTV4 Twenteland. Rand. En op 107.2 FM doe je, dan luister je naar de RTV4 Harderberg. En we zitten natuurlijk ook op de DAB Plus. Het is weer even dat je het weet. Ik ga jullie allemaal een hele fijne dag toewensen. Ik ga nog even een mooie plaat draaien, dus van Sina Easton. En je weet, na 9 uur is er geen Music Memories met Henk Stoeten. Die er normaal gesproken tussen 9 en 12 al die voor u zit. Met leuke platen uit de jaren 60 en de jaren 70 en de jaren 80. En dat allemaal op speciaal verzoek natuurlijk. Maar die is de volgende week gewoon weer. En zo zijn er ook andere programma's zoals, even kijken, het weekend van RTV4 met Douwe Smit. Die is er dan gewoon ook volgende week weer. Dus gewoon lekker genieten met elkaar vandaag. En maak er een leuke tijd van. Dan ga ik voor jullie deze plaat nog even draaien. Tot ziens!
2: RTV4.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers.

0: mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zelf meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafo. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Dit is RTV 4.
7: Het weekend van RTV 4.

0: Zometeen meer.
1: Het weekend van RTV 4.
0: RTV 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen. RTV 4 Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis.

komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: van RTV 4
1: met Erik van den Berg.

0: Ja, wat een prachtige opening. Deze zaterdag, proef Dalfsen. De week van de amateurkunst. En
1: nee,
0: nog
1: nee,
0: veel.
1: Nee, nee, nee. Week van alle kunsten.
0: Week van

0: Over het voorheen was het de week van amateurkunst.
1: Nee, volgens mij hebben ze het een paar jaar geleden omgeturnd tot de week van alle kunsten.
0: Nou, dankjewel Rick. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Erik.
0: Er is van alles te doen. Overal en nergens. In Dalfsen en omgeving. In alle kernen is er wat te doen. De open bedrijvendagen zijn er natuurlijk ook.
1: In Dalfsen, ja, klopt. En er is echt van alles te doen. Er is in Nieuw-Leuzen zijn alle verenigingen open. Kan je even proeven hoe het is? Want de proef Dalfsen, dat is ieder jaar een terugkerende ding op het tweede weekend van september.
0: Ja.
1: En daarin kan je gewoon kijken en ervaren hoe het is bij organisaties, bedrijven. En dit jaar is dat dus in Nieuw-Leuzen ook.
0: Ja, dat is natuurlijk wel heel uniek eigenlijk.
1: Ja, precies. Vorig jaar was Leemuwenveld aan de beurt. Dit jaar dus Nieuw-Leuzen. Daar kan je kijken hoe organisaties en bedrijven daar te werk gaan. Er is op dit moment een opening gaande, dat weet ik wel.
0: Ja. Bij het oude gemeentehuis.
1: Bij het oude gemeentehuis in Nieuw-Leuzen. Daar gaat de burgemeester Michael Seibom gaat daar een openingsspeech geven, precies. En alles wat erbij hoort. En dan begint officieel deze dag.
0: Ja, en we hebben ook twee reporters onderweg.
1: Klopt.
0: Douwe in Dalfsen.
1: Douwe in Dalfsen.
0: En Gert in Nieuw-Leuzen.
1: Precies. Dus je hoeft vandaag in ieder geval niks te missen van alles wat er gebeurt.
0: Daarom. En voor de rest hebben we natuurlijk heerlijke muziek.
1: Zeker.
0: Zoals deze van Miley Cyrus. Hoewel zegt de peetdochter van Dolly Parton.
1: Dat geloof ik.
0: Ja, wist je dat niet?
1: Is het echt zo?
0: Ja, dat is echt zo.
1: Oh joh.
0: En het schijnt nog hele verre familie van elkaar te zijn.
1: Meen je?
0: Okay. Ja, ik heb het helemaal uitgezocht voor je. En dat doen we met het prachtige nummer Flowers. We were good.

0: Ja, ik vind het mooi. Welkom in Utopia, Frank Boeien. Heb je zoiets zo van, nou, ik heb het in Nieuw-Leusen wel gehad voor vandaag, voor vanmorgen. Dan kan je op de paneldienst pakken naar Dalfsen.
1: Precies, als je tijdens proeven Dalfsen en Nieuw-Leusen graag tussen de twee dorpen, de twee kernen wil pendelen. Ja, Gebo Tours die regelt een pendelbus, een pendeldienst.
0: Ja.
1: Dus die dan kan je gewoon lekker opstappen en weer afstappen. En dan ben je opeens in Dalfsen. Of als je in Nieuw-Leusen was of andersom.
0: Wel mooi geregeld.
1: Zeker weten. Dus
0: en heb je helemaal je zin in iets leuks in Nieuw-Leusen, moet je even een treintje bellen stappen.
1: Ja, daarom. Dan kan je nog helemaal een rondje maken door het mooie Nieuw-Leusen heen.
0: Ja, maar Rick en ik die zaten hier gezellig even van alles door te nemen. En onze grote reporter...
1: Gert is er.
0: Gert is online.
1: Ja, zeker.
0: Dan gaan we eens even kijken bij Gert. Gert, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen heren, Erik. En wie hebben we nou? Ja, we zitten er nog. Rick. Er zit er nog eentje bij jou.
1: Rick
2: zit nog bij jou. En Jelle. Ik dacht Jelle nog er ook zat, maar
1: nee, Jelle zit er niet.
2: Ik heb een klein sprintje gemaakt. Van de Tolle Gemeentehuis hier naar de Paltenhof. En daar staat de burgemeester. En die wil zometeen even wat zeggen. Dus,
1: leuk.
2: Heeft hij beloofd, dus als je eventjes geduld hebt...
0: Ja, dat hebben wij.
2: Die heeft zojuist de opening gedaan. En de burgemeester die kan ook heel goed zingen, heb ik net gehoord.
0: Weet je, maar dat gaan we even... Je hebt een heel mooi film, een dingetje opgestuurd. We gaan het even laten horen.
2: Ja, ze laten het een stukje horen. Maar dat was toch goed?
3: Ja.
0: Ik vind dit geweldig.
1: Ja, een oud Westerman samen met
0: de burgemeester.
1: Met de burgemeester.
0: Ja, Gert, hij kan goed zingen.
2: Ja. Hij kan, ja, en ik hoorde in de studio dat u goed kunt zingen. Dus wat dat betreft zit het wel goed. Hij zong samen met Aalt Westerman. Dat is natuurlijk de zanger van Nieuw-Leusen. Gemeente Dalfsen ondertussen al. Want naast mij staat de burgemeester al gezegd van de gemeente Dalfsen, Michael Seibom. U bent hier al hoeveel jaren?
4: Ik ben hier nog ruim een jaar. Een jaar en 4 maanden.
2: Een jaar en 4 maanden. Dat is nog redelijk kort. 13e keer dat de proef Dalfsen is. En 25-jarig jubileum eigenlijk van deze gemeente Dalfsen zoals het nu is.
4: Ja, 25 jaar bestaan we zoals het nu is. En wat je in die 25 jaar hebt gezien is dat we 5 prachtige kernen hebben. En die zijn er alleen maar mooier, sterker en op geworden. Dus ja, die... samenvoeging 25 jaar geleden van verschillende gemeenten. Ik zeg altijd, daar hebben we allemaal van geprofiteerd. En 25 jaar geleden was men bang dat het de identiteit van de verschillende kernen zou aantasten. Nou, ik kan alleen maar concluderen dat de kernen alleen maar sterker in die identiteit zijn geworden. En ja, het is hier gezellig in Nieuw-Leusen. Ik was net in Dalfsen, is het gezellig. En in Oud-Leusen, Honos en Lemenveld is ook gezellig. Dus ja, 25 jaar Dalfsen, dat gaan we vandaag vieren. Maar we vieren vooral dat we gewoon zo'n mooie gemeenschap hebben.
2: Proef Dalfsen heet het dan. Het is niet alleen proeven, maar het is ook de proevende sfeer. Hoe de gemeente in elkaar zit, zoals u net al noemde. Je hebt Hoornos, Lemleveld, Oud-Leusen. Je hebt Nieuw-Leusen en je hebt dan Dalfsen zelf. 25 jaar geleden, u stond net bovenaan bij het oude gemeentehuis. Toen was het nog gemeente Nieuw-Leusen.
4: Toen was het nog gemeente Nieuw-Leusen. En de gemeente Nieuw-Leusen had toen enorme opgaves. Hè? Niet alleen op het sociaal domein, maar ook op het ruimtelijk domein. En hoe gaan we nou al die woningen bouwen waar behoefte aan was? Nou, dat is de afgelopen 25 jaar gebeurd. Vooral de afgelopen 10 jaar. Nieuw-Leusen is enorm gegroeid. Ja, en ik was vorige week hier op de Oranje Week. Wat heel erg bijzonder is, dat ondanks dat dat dorp hier zoveel gegroeid is, die saamhorigheid gebleven is. En ik denk dat is ook de grote opgave waar we voor staan. En dan heb je ook een sterke gemeentelijk apparaat en een sterk politiek apparaat, bestuurlijk apparaat nodig. En dat is wat mij betreft wat we de afgelopen 25 jaar hebben geleerd. En ja, ik ben trots dat ik daar burgemeester in een bescheiden rol, want uiteindelijk doet het de samenleving, doet het de gemeenteraad, doet het college. En ik mag degene zijn die de verbindingen doet. En ja, daar ben ik echt trots op dat ik in die rol mag zijn.
2: En daar mag u ook trots op zijn natuurlijk. En wat u net ook al aanhaalde, dat valt mij dan ook op. Je hebt dan Nieuw-Leusen, feesten, saamhorigheid. Oud-Leusen, ja. Feest, saamhorigheid. Geld voor Hoornos, geld voor Lemleveld. Dus wat dat betreft is het echt wel mooi. Dat je hebt een vrij grote gemeente. Ik dacht iets van 29.000 inwoners.
4: Ja, we en dan, hebben net 30 gehaald. Dus 30.000.
2: 30.000 nu al dus. Maar dan is het wel mooi dat je dan de kern hebt. De dorpskern om het zo maar te noemen. Dat daar de saamhorigheid en eigenlijk als één geheel. Dat het toch heel mooi is om dan zoiets als vandaag 25 jaar Dalfsen... gemeente Dalfsen mag vieren, maar ook de 13e keer proef Dalfsen.
4: Ja, Proefdals is ook zoiets van door de samenleving ontstaan. Er was behoefte om te laten zien in de kerndalsen hoe bijzonder we zijn. Maar men heeft al snel gezegd van ja, dat kunnen we alleen doen in verbinding met die andere kern. Dus ieder jaar staat weer een andere kern centraal naast Dalsen. Dit jaar Nieuw-Leuzen, vorig jaar was het Honos. Vorig jaar en volgend jaar wil men het rond Dalsen concentreren, begreep ik. Maar dat is even de kracht. En vandaag bedrijventerrein zijn alle bedrijven open. Kasteel Rechter open, Monumentendag is open. Voor Rekenhof, een enorm houtbedrijf is open. We hebben een open dag op het gemeentehuis. We hebben een bierfestival, vanavond normaal. Ik kan nog wel een half uur doorgaan. Overal in Dalsen en dus ook vandaag voor een deel in Nieuw-Leuzen is er sfeer. Kunnen mensen dingen bezoeken? Kunnen ze genieten van wat alles deze gemeenschap en deze gemeente te bieden heeft?
2: Wat dat betreft Dalsen die bruist. En ja, het weer zit ook mee. Hè. Het zonnetje schijnt. Het is niet al te warm, niet al te koud. Dus wat dat betreft dan moeten we deze dag wel door kunnen komen met alle activiteiten die u zojuist opnoemde. Dus dat zijn er te veel. Die kon nog wel even doorgaan. Gaat u zelf nog ergens naartoe? Of misschien wel naar normaal?
4: Natuurlijk ga ik naar normaal. En dat doe ik vanuit twee redenen. Allereerst natuurlijk omdat ik verantwoordelijk ben voor openbare orde en veiligheid buiten het gebied, buiten het terrein. Dus ik heb ook belangrijk, ik heb ook het evenement een vergunning gegeven en wil vanavond ook zelf zien hoe dat in de praktijk uitwerkt. En aan de andere kant ook om te genieten, want ik hou ook wel van een feestje. Dat doe je natuurlijk als burgemeester met gepaste, met een glas gemeentepils in plaats van dat andere gesten had. En altijd scherp. En dat is ook iets, en daar kan ik ook van genieten. Dus ik heb vanavond een hele leuke avond, weet ik nu al, als alles goed gaat, maar daar ga ik vanuit. Perfecte organisatie. Ja, eigenlijk is er voor niemand een reden met dit weer om thuis te blijven. En dat is niet alleen de mensen in de gemeente van Dalsen, maar ik zou ook de anderen in het uitzendgebied uit Hardenberg, Ommen en Twenterand oproepen. Kom naar Dalsen. U zult er geen spijt van hebben. En misschien dat de een en ander zegt van gewoon zo'n gemeente zou ik wel willen wonen. Al weet ik ook wel, in de gemeente die ik net opnoemde, is het ook prachtig wonen. In het Vechtdal eigenlijk is dit een van de mooiste gebieden van Nederland om te wonen. En daar moeten we trots op zijn. Want als u mij zou vragen, wat is de opgave voor de komende 25 jaar, is eigenlijk vasthouden wat we hebben. En dat zal in een veranderende wereld, in een wereld die steeds groter wordt, steeds mondialer wordt, waar oorlog en andere ellende is, best wel ingewikkeld zijn. Maar daar gaan we voor als gemeenschap en als gemeente. En dat vind ik ook als burgemeester de grote opgave.
2: Ja, dat is zeker een grote opgave. Dat is allemaal nog toekomst. We gaan eerst van vandaag gaan we genieten. U gaat vanavond genieten van de maal. Ik hoop dat alles in de goede orde, om het zo maar te zeggen, verloopt. En dat maar heel veel publiek mag opkomen. Dat ze kunnen zien hoe Dalsen, de gemeente Dalsen, met de dorpskern in elkaar zitten. Dus het geldt niet alleen voor de inwoners, maar ook voor mensen die hier op het uitzendgebied. En u noemde het al, het mooie Vechtdal. Dat begint bij Zwolle, Dalsen, Ommen. Dan ga je naar Hardenberg, Gransberg en dan ben je bij de Duitse grens. En dat is echt wel mooi hoor. Dus dat is heel goed om te zien. Maar vandaag concentreert zich het op hier Dalsen, Nieuw-Leuzen in dit geval, sta ik. En ik wens je nog veel plezier vandaag.
4: Dank u wel, want ik moet ook weer wat openen. Dus we gaan weer snel verder. Tot ziens en bedankt.
2: Ja, u bedankt voor uw tijd eventjes en veel succes nog.
4: Ja, dank u wel.
2: Tot zover eventjes de burgemeester Michael Seybom. En die is heel enthousiast. Dat zag ik ook al. Hij zong ook mee. En zat echt, die man is echt heel toegankelijk. En zoals je al hoorde, gaat vanavond ook naar normaal toe.
0: Hij is dus eigenlijk van alle markten thuis.
2: Ja, hij is eigenlijk van alle markten thuis. En dat is ook heel goed. En wat hij ook aanhaalt, en dat valt met de zaken op hier. En dat geldt ook voor andere gemeentes in Nederland. Maar vooral hier dan weer de saamhorigheid. En Nieuw-Leuzen, Oranjefeesten. Een week of twee geleden had je in Oud-Leuzen een Oranjefeest. Je had Leemleveld, je hebt Hoornos. En dan zal ik misschien nog een paar van die
0: rond Koningsdag natuurlijk in Dalfsen zelf.
2: Ja, nee, natuurlijk. Wat dat betreft, dat is heel mooi. En dat is hoe het kan. En die burgemeester die staat nu hier bij Paltoff. Hij gaat iets onthullen. Dus ik weet niet of hij dat heel snel gebeurt. Anders laat ik het zo nog even horen. Dat kunnen we nog eventjes meepakken, denk ik. Nou ja, goed. Daar staat een heel groot dingetje naast. Dat is van WAK. Dalsen. Dat is Week van alle Kunsten. En daar staat geen data bij. Maar voor mij duurt die 2 weken, als ik het goed heb. Dus dat durf ik niet helemaal zeker te zeggen. Maar goed, we gaan eens eventjes zo kijken. En ik zie volgens mij, er is nog iemand van de organisatie, denk ik.
5: Nee.
2: Ik kom van Proef Dalsen zelf, nee. Ik zie iemand anders, die ga ik straks even vragen. De organisatie Proef Dalsen, die dat georganiseerd hebben. Dus onder andere een van de dingetjes hier. En nou goed, dat gaan we zo even zien. Wat dan gaat gebeuren. Dus de burgemeester staat klaar. Er komt een heel gesprekje natuurlijk. En dat gaan we zo eventjes horen.
1: Helemaal goed, Gert. Dankjewel voor nu.
2: Ja.
0: Tot straks.
2: Tot straks.
1: Dat was Gert Stegeman. Die staat in mooi in de Leuze.
0: Ja, die staat mooi. Die staat daar goed.
1: Zeker.
0: Het is heel erg in Nieuw-Leuzen. Althans, heel groot opgezet in Nieuw-Leuzen ook. Want als je richting de rotonde rijdt op het Westeinde.
1: Ja.
0: Dan zit daar ook een firm, de Stichting Ora. Je hebt Molenmansier, die zit ongeveer tegenover elkaar. Die doen er ook mee. En als je nog even doorrijdt richting de IKEA, laat ik het zo zeggen. Onze Zweedse meubelgigant. Dus,
1: de Hessepoort, zeg maar.
0: De Hessepoort. Dan kom je ook, moet je... Daar ergens moet je linksaf en dan kom je bij Landjuweel Hoeven. Dat is een zorgboerderij. Die doen ook mee.
1: Leuk.
0: Dus heb je zoiets van, nou, ik wil helemaal even buiten het dorp zijn. Ga even die kant op.
1: Ja, precies. Dat is ook leuk, even in het buitengebied even rondneuzen.
0: Even daarop. We gaan verder met muziek en dat doen we met Symphony, met Sarah Larsson en natuurlijk Clean Bandit. Een van de grotere hits van hunzelf.

0: Ja, Sarah Larsen, Clean Bandit, Symphony. En we gaan eens even kijken waar onze Gouden Douwe is.
1: Douwe,
2: waar ga je
0: dan? Gouden Douwe, waar ben jij?
3: Ik sta in Dalfsen bij de nieuwe locatie van de bierbrouwerij. Maar het is niet alleen de nieuwe locatie van de nieuwe bierbrouwerij. Het is veel meer dan alleen de bierbrouwerij wat hier zit. Ook een kinderboerderij heb ik hier, dus het is van alles. En ik ben aangesproken door twee dames van het Overijsselse... het is de Drentse Overijsselse Delta Waterschap staat hier. Het gaat niet zo goed met het water op dit moment, volgens mij, maar... daarvoor staan jullie hier niet. Jullie staan om iets anders te doen. Wat is het idee?
1: We hebben een boodschap voor jou.
3: En wat is de boodschap?
1: De boodschap is bijvoorbeeld tabletten. Gooi je die, waar gooi je die in? In de toilet, bij het restafval?
4: We willen zorgen dat mensen meer bewust worden. En kijken van, hey, hoe ga je met je afval om? En niet alles kan door het toilet. Dat is wel heel makkelijk.
3: Ja, het is heel makkelijk.
4: Dat is niet de bedoeling.
3: Ja.
4: Dus we dagen jou graag uit om het een keer te proberen.
3: Nou, oké. Ik ga de uitdaging graag aan. Even kijken, wat hebben we hier? Goudvis.
4: Altijd prijs, jongen.
3: We hebben altijd prijs. Dat is leuk voor de studio. Wat voor prijs hebben we eigenlijk?
4: Nou, die mag je straks van tevoren kijken. Die mag je straks uitzoeken.
1: Op de rode stip.
3: Op de rode stip. We hebben hier al een rode stip. Ik zou hem in de wc gooien. Het is goudvis.
1: Zou je in de wc gooien, maar dat mag niet.
3: Nee.
0: Ja, maar als die nog leeft.
3: Waar zou het toch wel in moeten?
1: Bij het restafval.
3: Het restafval?
4: Of netjes begraven in de tuin.
3: Maar als die nog levend is.
1: Nee, dan moet je eerst... Nee, je doet hem toch alleen maar weg als die...
3: Precies.
1: Ja.
3: Dus dat het restafval. Dan ga ik hem... net mis.
1: Bijna goed. Bijna. Een nieuwe kant.
5: Waar gooi je nou mee dan?
3: Verf. Het zijn een soort pittenzakjes die ik in mijn handen heb met een... wat erop staat is verf of poep, vochtige doekjes. En die moet ik dan in de juiste bak gooien op afstand. Verf, ja. We hebben ook chemisch afval. Wat is ook weer chemisch afval doen?
4: Ja, dat is nummer 3.
3: Oh, ja, dat is nummer 3, is een gele emmer. Die gooi ik dan met chemisch afval. Ja, die is raak.
1: De eerste punten zijn binnen.
3: Oh ja, dan druk mevrouw op de afstandsbediening en dan zie ik hier nu 4 punten in beeld. Ja.
5: Nou, kijk.
1: Muziek aan.
3: Kijk, wat hebben we nog meer? Vochtige doekjes. Die doen heel veel mensen in de wc. Dat is allemaal fout, hè?
1: Dat is echt helemaal fout.
3: Ik hoor ook dat dan de malen en zo, die raken dan verstopt.
1: Dat moet echt bij het restafval. En dat moet in box 5.
3: Ondertussen staat hier ook een kleine wc-pot die gaat draaien. Dat is nummer 8. Dus, maar doen we het in nummer 5 gooien we hem. Oh.
1: Ja, nou. Dan kunnen we er nog één doen?
3: Ja, wat hebben we hier?
5: De verbinding die even wegvalt volgens mij, maar...
0: Ik denk dat hij in de draaikolk van de wc zit.
5: Ja, precies. Maar dit is wel grappig, hè? Dat je gewoon... dat je weet waar je... Het afval en zo moet... maar in ieder geval niet door de wc moet, zeg.
0: Nee, een hele hoop dingen niet. Nee, ook geen frituurvet doen.
5: Zou ik ook niet doen, dan zit straks een hele wc vast met olie.
0: Ja. En daarvoor zijn die eerste... Ik ben benieuwd wat hij gewonnen heeft.
5: Ja, precies.
3: Dan gaan we die nummer 1 op de pillen. Ja.
1: Fantastisch.
3: Nu 8 punten. Wat
4: je mag kiezen uit wat leuk.
3: Wat hebben we de prijzen? Oh, we gaan even naar het prijzentafeltje.
0: Ja, en wat kunnen we uit kiezen? Je bent trouwens wel slecht te verstaan, Douwe.
4: Dus we roepen iedereen op om lekker te komen vandaag.
3: Sleutelhangers hebben we.
4: Ja, hier zo.
3: Sleutelhangers hebben we hier. Van een waterdruppel, dat is wel leuk.
4: Ja.
3: Nou, laten we die... ja, en deze ook nog.
4: Hey, veel plezier vandaag.
3: Dankjewel. In ieder geval, het Drents Overijsselse Delta Waterschap is ook aanwezig hier.
5: Ik ga
3: zo even kijken bij de, bij de bier.
0: Je hebt nog geen vriendin, maar dat gaat geheim nog komen. Wat doe je met maandverband?
3: Oh, dat is een goede trouwens, ja. Zal ik even vragen? Was dat,
5: nee, dat is een vraag aan jou, hè, Douwe.
3: Ja, ik zal bij het chemisch afval doen.
5: Nee, ik kan gewoon in de prullenbak, hoor.
3: Oh, precies. Ik heb geen ervaring ermee, dus dat scheelt.
0: Oké. Okay.
3: Ja, ze hebben hier, het is de Poort van Noord, heet het. Dat is een nieuw project hier.
0: Ja.
3: Een beetje aan het einde vals is het. Dus het is de ambachtelijke vechtelbrouwerij zit er. Philadelphia met een zorgboerderij. En dat is eigenlijk een beetje de Poort van Noord, moet ik voorstellen. En dat, is dus... Dat ze mensen ook die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, weer een beetje op weg helpen.
0: Oké.
3: Okay.
0: Nou,
3: we
0: super.
3: We hebben ook een hele moestuin hier, dus het is voor alles te beleven hier.
0: Nou, mooi. We gaan jou zo weer even spreken, Douwe.
3: Ik ga even naar de bierbrouwerij, even kijken of het te proeven is.
0: Ja, dat is goed. We spreken hier zo. Maar dan kunnen we je na afloop gewoon L noemen, hè?
3: Ja, dus ga ik met dubbele tong denk ik praten zo meteen.
0: Ja, oké. Dan zullen we zeggen, you can call me L. Bedankt, tot zo!
3: Tadaa!

0: Ja, Survivor, Eye of the Tiger. En we gaan onze eigen tijger hier in Nieuwleus. En dat is Gert. Gert, zeg het maar.
1: Ja, zeg het maar. Ik sta hier eventjes weer nog steeds voor Paltehof.
0: Oh.
1: En de muziek is niet al te hard, maar er wordt een dansje opgevoerd. Ik heb er niet helemaal meegekregen wat van dansgroep het was. Want ik zat in de tussentijd, had ik even een interviewtje gedaan met de organisatie van Proef Dalsen. Dus die heb ik opgenomen, laat ik zo even horen. Dus maar de burgemeester zat even te kijken en dan... Ik zit even te luisteren, want de muziek is niet al te hard, maar...
0: Het lijkt een beetje op hoe moet ik het zeggen...
1: Ja, misschien zo'n
0: exotische dans of zo?
1: Nee. Ik zit even te kijken hoe dat nummer heet, maar ik kan hem zo niet terugbrengen, dus thuisbrengen. En de burgemeester zit ook al, die filmt al wat, die maakt foto's. Dus, maar goed, dat gebeurt hier nu dus met Paltehof. Ik sprak zojuist eventjes de organisatie, dat is Proef Dalsen, dat is belangrijk. 13e keer was dat en we gaan even luisteren.
2: Ik ben Erik Bos en ik sta hier namens Proef Dalsen.
3: Mijn naam is Ruud Rollema en ik sta hier ook namens Proef Dalsen.
1: Ruud en Erik, allebei van Proef Dalsen. Dit is de 13e keer. Alle 13 keer in de organisatie gezeten of is het van de laatste jaren?
2: Nee, van de laatste jaren. Dit is ons vierde jaar dat wij in het bestuur zitten. Het vorige bestuur kon geen opvolging krijgen. Volgens mij wouden ze bijna de stekker er al van het hele bestuur uittrekken. En toen dat vonden wij toch met een heel aantal zonden. En toen hebben we toch met een heel aantal weer opgepakt. En dan zijn we nu sinds 4 jaar nu met een zestallig man zijn we een nieuwe bestuur van Proef Dalsen.
1: En natuurlijk veel vrijwilligers denk ik erbij. Want het is zonder vrijwilligers ga je natuurlijk niet redden, verwacht ik. Want het is gisteravond al begonnen op het kerkplein in Dalsen. En dat was de bierbingo.
3: Ja, dat klopt. Ja, het voorproeven heet dat. Op vrijdagavond is inderdaad gisteravond begonnen. Wij zijn daar ook even geweest. En de organisatie daarvan die had het over 200 bezoekers inmiddels. Dat doen ze ook voor het vierde jaar, de bingo. En ze waren uitermate tevreden. En vandaag is het echte proeven begonnen, zeg maar. Hè, met allerlei activiteiten. Waar wij de coördinatie van doen als Proef Dalsen en het magazine voor maken. In de hoop dat alle inwoners van Dalsen en omstreken op de fiets stappen. Of in de auto, of in de bus, of in Bello. Om van alles te bekijken.
1: Dat klopt, ik heb het magazine gezien. Het ziet er heel goed uit. Er staat alle informatie in. Maar het is hoofdzakelijk dus, wat ik begrepen heb, gaat het over Nieuwleusen en Dalsen. De rest van de dorpskernen worden niet helemaal erin mee betrokken. Of zie ik dat mis?
2: Dat zie je mis. We proberen elk jaar een nieuwe dorpskern te benaderen en in de picture te zetten. En dit jaar is Nieuwleusen aan de beurt.
1: En in de andere dorpskern gebeurt ook nog wel wat?
2: Er zal ongetwijfeld wat gebeuren, maar dat staat los van Proef Dalsen. We hebben daar geen bekendheid aan gegeven.
1: Het is puur dit jaar gaat het om Dalsen zelf en om Nieuwleusen. En hoe moet je het zoiets zien? Maar kijk, als ik dan denk aan Proef Dalsen, tenminste, dat zou je als je het zo het eerste in oog leest, dan denk je, hey, dat gaat om wat eten en wat drinken. Maar er is meer natuurlijk. Proeven is ook de sfeer proeven. Hoe ziet Dalsen eruit? Hoe ziet Nieuwleusen eruit? Wat gebeurt er eigenlijk allemaal? En als ik het magazine goed doorgebladerd heb, dan is er heel veel te beleven.
2: Ja, dan raak je de spijker gelijk op zijn kop. Dat is ook gewoon zo. Het is echt het proeven van Dalsen en Nieuwleusen dit jaar. Gewoon, wat heeft een dorp te bieden aan en het eten, drinken, maar ook het hier museum waar we nu dan bij staan. Het Grammofoonmuseum, het treintje Bello, Ruud vol aan, waar nodig, ja.
3: Nou ja, vanochtend toen hadden we de opening bij de molen in Dalsen. En ik had als bestuur aangegeven dat wij hebben een gezamenlijke droom gehad. En die droom, daar komen een aantal dingen in voor. Waar Proef Dalsen zich hard voor maakt. En dat is eigenlijk ontmoeten. Dat is plezier maken. Wij willen graag iedereen trots maken in de gemeente. Daar hoort gezelligheid bij. We willen heel graag de saamhorigheid vergroten. Hè, in de verzuilingen die er allemaal zijn. We willen inderdaad proeven van eten en drinken. En we willen eigenlijk iedereen laten dat hij verbaasd weer naar huis gaat van dat er zoveel te zien is in Dalsen en Nieuwleusen dit jaar. Dat is eigenlijk onze insteek.
1: Dat is een hele goede insteek. We staan hier voor Paltehof. Ze doen het doek er weer voor. Maar net werd het doek door de burgemeester onthuld. En het is een foto die ze gevonden hadden. En die is nageschilderd door Geert. De achternaam ben ik even kwijt. Maar die ziet er heel mooi uit. Dat is het Havezaten Oosterveen. Ik had er nooit van gehoord. Misschien een van jullie twee?
3: Nee, ook totaal onbekend. En wij gaan straks opzoeken waar Oosterveen 57 is. En dan er zal nu niet veel meer van te vinden zijn. Geert die had het nog wel over dat er wat fundamenten bekend stonden. Maar boven de grond is kennelijk niks meer te zien. Maar het was ons niet bekend. Maar daar is het proeven ook voor bedoeld. Ja. Hè? Dat je dat soort dingen leert kennen en gaat zien, zeg maar. Hè?
1: Dat je ook nog een beetje gaat kijken. Hoe was het er 300, 400, weet ik hoeveel jaar geleden. Hoe zag het er toen uit? Hoe is het nu? En jullie zeggen er ook heel goed. Hoe kunnen we de samenhorigheid nog verder verbeteren? Ja, volgens mij staat die al heel hoog in het vaandel. Bij al die dorpskennen. Wat ik zo weet. Oud-Leuzen, Nieuw-Leuzen, Dalfsen. Je hebt Hoornos, je hebt Lemelenveld. Als je ziet daar de feesten. Wat daar is. En ook in Dalfsen. Dus daar komt heel veel publiek. En zowel de inwoners. De, bijna het hele dorp, stad stroomt leeg.
3: Ja en ik begrijp... Ik begrijp zo langzamerhand dat de behoefte aan wat kleinschalige feesten, dus dorpsfeesten, die neemt weer toe. Er is een periode geweest, we moesten allemaal naar Biddinghuizen, naar de grootst mogelijke festivals. Maar ze worden bijna onbetaalbaar voor iedereen, voor de organisatie en voor de toegangers. Dus de kleinschaligheid die gaat het weer winnen. En daar zijn wij natuurlijk groot voorstander van, om daarmee de samenhorigheid weer verder te vergroten.
1: Klinkt allemaal heel goed, Erik. Dus gaan jullie vandaag verder nog alleen Nieuw-Leuzen? Of ga je echt overal bij langs en even kijken hoe het loopt, wat er gebeurt en of alles in goede orde verloopt?
2: Nou ja, bij alles aan dat redden we sowieso qua tijd vandaag niet. Omdat er gewoon zoveel te zien en te doen is. Dus we hebben voor onszelf een schema gemaakt waar we langs gaan. En dat is een aantal punten in Nieuw-Leuzen en straks ook richting Dalfsen weer. Dus we zijn een beetje beperkt in de tijd voor vandaag.
1: Nee, dat geeft niet, maar het weer zit je mee. In ieder geval leuk dat jullie me even te woord wilden staan. Proef Dalfsen voor de 13e keer. En als ik jullie zo ook ga, komen er nog wel 13 achteraan.
2: We gaan ons best doen.
1: Ja, nee. Meer als je best doen kun je niet. Dus het ziet er allemaal heel goed uit. Ik wens jullie veel succes vandaag. En dank voor jullie medewerking eventjes.
3: Ja.
1: Tot zover eventjes was het dit interview wat ik zojuist had met Erik en Ruud van Proef Dalfsen. Dus dat klonk allemaal goed. En, ja. En ze zijn hier nog steeds aan het dansen hoor. Dus ik heb de koptelefoon op. Ik hoor niet alles, want de muziek staat niet heel hard. Maar af en toe doen ze een kleine breakdance en weet ik wat. Shakira hoorde ik ook al een keer tussendoor. Dus wat dat betreft, dat gaat al goed. Dus we hebben de burgemeester gesproken. We hebben de organisatie Proef Dalfsen. Dus. En ik ga eens even verder kijken. Paltof is er nog. Het Grammofoonmuseum kan ik wat vragen. Ja, en zijn de balk in, hè?
4: Ja, je kan ook richting de Molenmansier en het Westeinde.
1: Ja, ga ik ook nog even kijken. Dus,
4: Wij gaan in ieder geval... Dankjewel, Gert. Wij gaan in ieder geval door naar Douwe. Douwe.
1: Ja, is prima.
5: Ja.
4: Zeg het maar. Waar ben je?
5: Nou, ik sta nog niet bij de bierbrouwerij. Dat stond net even.
4: Ja?
5: Ik ben op mijn schouder getikt door een meneer. Die heeft iets van een moestuin. Ik heb hier een kruipje met allemaal aardappel zie ik. Ik zie van alle groentes. En ook allemaal proefdingetjes. Wat is het precies?
6: Er wordt hier op een stuk tuin bij de Lindenhoeven wordt er groente gekweekt door een groep vrijwilligers. Enthousiaste vrijwilligers die een idee hebben bij op een zuivere manier groente en fruit kweken. Dus zonder kunstmest, zonder bestrijdingsmiddelen. En we weten gewoon hele mooie producten tot stand te laten brengen. En hier willen we het laten zien binnen de kraam. Je kan zelf nog een rondleiding over de tuin krijgen. Dan kan je het zien groeien, hoe het allemaal tot stand komt.
5: Dat is wel interessant, dat zeker, ja.
6: Wat het belangrijkste voor mij persoonlijk is natuurlijk dat er op een goede manier groente gekweekt wordt.
5: En allemaal biologisch.
6: Biologisch. Maar het sociale aspect. Het zijn een groep van rond de 10 vrijwilligers die met elkaar... gewoon door de week heen hier aan het werk is en die gewoon het sociale aspect laten zegenvieren. Het is gewoon een hele leuke club mensen om samen op heel, het zijn heel verschillende mensen om samen hier bezig te zijn.
5: En het is natuurlijk een nieuwe plek, ook voor jullie denk ik. Het is,
6: Nee, deze plek die is al, ik dacht al een jaar of 8 is die al vormgegeven.
5: Nee, omdat het ook een nieuwe, Poort van Noord heet het tegenwoordig.
6: Ja, het is, qua organisatie is er wel gewijzigd, het is uitgebreid. De bierbrouwerij komt erbij, er zijn wat verenigingen. Die zijn er geweest, die zijn er nu niet. Maar deze moestuin, deze sociale moestuin, noemen we dat dan, die is een jaar of 8, dacht ik, is die actief al.
5: Oké, zullen we even naar de moestuin kunnen erheen lopen?
6: Jazeker, joh. Ja.
5: We gaan een keer volgen, we gaan nu richting de moestuin.
0: Ja.
5: Het is de groene omgeving wel hier.
6: Ja, ja.
5: Moet ik zeggen. Oh, je hebt ook een eigen kast, zie ik.
6: Ja.
5: Moet je voorzien in een klein kastje.
0: Heeft hij ook nog aardbeien?
5: Heb je ook aardbeien nog?
6: We hebben aardbeien gehad. Dat is een vroeg soort geweest.
5: Ja.
6: Die zijn nu afgedragen.
5: Ja, precies.
6: Ja.
5: Het aardbeienseizoen is een beetje voorbij. Erik. Maar hij heeft hier een hele grote moestuin voorzien. Overal staan ook paaltjes met precies wat het precies is. Ik zie lente-ui.
6: Het is bedden van een meter breed en een meter of 8 lang. Beeldplan voor. We maart met planten en zaaien. Wat je hier ziet staan, dat zijn soms al de tweede en soms al de derde teelt die er staat. Hier staan wat bieten, daar staat een veldje spinazie. Dat is nog van venkel van het voorjaar. Er staan wat uitgegroeide lenteuien staan daar. Zo vind je over deze hele tuin een assortiment aan groenten. Nu in de zomer, de nazomer. Daarachterin zie je de palmkool, boerenkool, prei. Dat zijn de winter- en de herfstgroenten.
5: Ja, ik zie ook pompoenen hier.
6: Ja, pompoenen.
5: Ik ben ook weer de tijd voor een pompoen zometeen.
6: Die komen eraan. Wat je ook nog ziet, dat zijn courgettes. Er staat ook een rij met courgettes. We hebben gele, groene, lichtgroene courgettes. Die zijn we ook al een maand of twee aan het oogsten.
5: En mensen kunnen hier gewoon heen voor de groentes? Of kunnen ze het kopen ergens?
6: In het verleden werd er een groentekraam bij de weg neergezet. En daar kon je groenten kopen. En van die opbrengst werd dan het nieuwe seizoen bekostigd.
5: Ja.
6: Dat is van het jaar anders geworden. We werken nu met een groep vrijwilligers. Die een eigen bijdrage leveren, financieel. En zo kunnen wij ons zaad en plantgoed aanschaffen. En we werken ervoor om het te laten slagen. Nou, en dit is het product, zeg maar.
5: En het is echt wel een mooi groot product ook. En, is het plan ook om uit te breiden hier? Want het is natuurlijk hiernaast nog een stukje groen over.
6: Ja, nou, het wordt allemaal wat heringericht. De Groenhof, dat is ook een sociale groentetuin van de Protestante Kerk. Die is hier actief. We hebben een stuk tuin in moeten leveren daar. In feite zouden wij er iets wat meer oppervlakte bij kunnen gebruiken. Maar we gaan het ook weer herinrichten. Er staan zacht fruitsoorten daarachterin. Die gaan we verhuizen naar de gaard. Dus we gaan qua indeling ook...
5: Ja, precies. Nou, ik zou zeggen, heel veel succes. Als je nog wat over hebt, nou, ik kom een keer langs dan, zou ik zeggen.
6: Kom gewoon eens een keer door de week langs. En als er wat over is, dan kan je daar wel wat van krijgen.
5: Helemaal goed, dankjewel.
0: We spreken elkaar zo weer. En,
6: boze en daar zijn blauwe bessen, rode bessen en
5: van alles.
6: Ja, aardbeien hier halverwege.
0: Ja, mooi, hij blijft gewoon door. Lekker doorgaan.
7: Heerlijk.
5: Ja, joh, geef me een muntje en ik ga een half uur door, hoor.
0: Ja, dat is goed. We geven jou even 5 minuten rust.
5: Ja, dankjewel.
0: Hey, tot zo, Nationaal.
5: Kijken waar nu het bier is.
0: Nou, bier drinken en voor de ouwe. Dat is toch altijd hetzelfde, hè? Als het avond is, Suzanne en Freek. Ja.

0: Zometeen meer.
1: Het weekend van RTV 4.
0: RTV 4.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: RTV 4 Nieuws.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke

0: lastige gevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
9: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
10: Het weekend van RTV 4
11: met Erik.

0: gaat als een malle, hè?
1: Ja, en dat doet me even ook denken aan, hè, want dankzij TikTok en andere virale social media's doen me ook gelijk denken aan de nummer van Kate Bush. Wat door middel van Netflix en al dat soort dingen.
0: Ja, precies.
1: Er zijn er wel meer op het ogenblik, hè, van die nummers die, laat ik het zo zeggen, uit mijn tijd, jouw jongere, zeer jongere jaren, die gewoon weer helemaal in zijn.
0: Ja, precies. Deze is ook al 18 jaar oud, hè? Dus,
1: ja, dat klopt, dat klopt. We gaan u luistert naar RTV 4, Vechtal, en wij zijn bezig met de uitzending Proef Dalfsen. En een van onze reporters is in Dalfsen, en dat is Douwe. Douwe?
2: Hoi, ja zeker, ik sta zeker in Dalfsen.
0: En... goedemorgen.
1: Hallo Pierre.
2: Hallo.
0: Waar sta jij in Dalfsen, Douwe?
1: Zo.
2: Ik sta bij de nieuwe brouwerij in Dalfsen en ze zijn hier ook echt letterlijk bier aan het brouwen. Ze hebben een kleine variant van een brouwer hebben ze hier neergezet. Wat voor bier moet het ook weer worden?
3: Wordt een wit bier.
2: Een wit biertje moet het worden. En net was hij al het even de deksel eraf gehaald. En toen rook je de aroma, rook je al van het witte bier. Hij is bijna klaar, hè?
3: Nou, nee, klaar nog lang niet.
2: Oh.
3: Nee, ik ben nu nog met de laatste fase van het maisen, de suikers eruit spoelen, bezig. En daarna moeten we het helder krijgen. En daarna nog 75 minuten koken.
2: Oh, het duurt nog even dus.
3: Dus ik ben nog wel even bezig. Ik verveel me niet.
2: Maar dit is eigenlijk de kleine variant van hoe jullie doen bij de oude gymzaal waar jullie nu zitten nog.
3: Ja, klopt. Ja. Omdat het hier nog niet is.
2: Nee, hierachter staan we nog achter een grote bouwval is het eigenlijk.
3: Nou ja,
2: bouwval.
3: Bouwval.
2: Het is een schuur, maar die nog niet helemaal af is.
3: Nee, klopt.
2: Het is in bouw nog.
3: Ja, het is in aanbouw en daarom dachten we, nou gaan we het in het klein even hier doen.
2: Precies.
3: Dat de grote, als ze er nog niet staan, doen we het zo.
2: Ja, precies. Het is eigenlijk precies hoe je het ook nu in een grote variant doet in de gymzaal.
3: In grote lijnen wel.
2: Ja.
3: Het zijn wat details die wat anders gaan, maar
2: ja.
3: Het proces is bijna hetzelfde.
2: Ja, ja. Precies.
3: Ja.
2: Maar je hebt ook echt al je granen heb je hier ook echt uit de zak gehaald.
3: Uit de zak, ja. Die zijn gisteren geschroot. En
2: die ook nog stiekem
3: vanmorgen om een uur of acht er al in gegooid. Dus.
2: Oké, en doe je ook nog stiekem ingrediënten erbij die niemand mag weten eigenlijk?
3: Nou, precies.
2: Ja, je mag natuurlijk niet het geheim van de smid zijn.
3: Maar er gaan witbier, daar gaat tarwe en daar gaat gerst in. En hier heb ik nog wat hoppen liggen. Oh, ja. Die gaan er straks bij de kook in. In verschillende fasen. Dus.
2: Ja, nee, je mag niet het geheim van de smid natuurlijk vertellen. Nee. Dat snap ik. Ik ga even kijken naar het kraampje. We hebben hier nog meer lekkere bieren. Ik
3: zou... Dat zijn al onze bieren, dus.
2: Heb je verschillende soorten.
1: Douwe, kan je ook eens aan hem vragen of hij een heerlijke RTV 4 Vechtal biertje kan brouwen? Mooi roze van kleur.
2: Nou, ik kan het vragen. Nou, ze maken dus een roze biertje. Jullie zijn bezig ook met een Liefmans biertje, hè?
3: Een beetje Liefmansachtig bier, ja, klopt.
2: Ja, ja. Dat hoorde ik al zoiets van jouw collega.
3: Ja, het is geen Liefmans natuurlijk.
2: Maar
3: recepten die zijn ook geheim, dus ja. Maar dat klopt.
2: Oh ja, ja, we zijn natuurlijk van RTV4, hebben een beetje het roze logo, dus we dachten misschien een soort RTV4 roze biertje. Nou ja, wie weet.
3: Ja, nou ja, daar zijn ook echt wel liefhebbers voor. Dus,
2: ja, toch wel, ja.
3: Ja, er zijn mensen die houden van wat zoeter, dus ja.
2: Ja, en je hebt ook alcoholvrij bier, zag ik ook al.
3: Ja, de nuchter kalf.
2: Echt
3: een lekkere alcoholvrije variant. Ja.
2: Ik ga even kijken bij jullie kraampje. Wat is jouw favoriet? Ik zie hier ook meneer van de Vechtal bij de rij.
4: Ik heb er maar één favoriet tussen zitten. Dat is om een reden, omdat ik dus 4 jaar en 9 maanden clean ben
2: van
4: alcohol en werk in een brouwerij. Ja.
2: Oh, dat is wel bijzonder. Je bent clean van alcohol, maar je bent wel werkt in een brouwerij.
4: Ja, ik haal bij ons, bij de ambachtelijke Vechtalbrouwerij, er zoveel liefde en passie uit.
2: Mooi,
4: dat
2: ja.
4: Dat ik de dagen daar heel leuk doormaak met mijn collega's. En er zo heel veel wat van maken op het werk. En de dagen veel korter maken.
2: De tijd vliegt.
4: De tijd die vliegt, ja.
0: Douwe?
2: Jouw favoriete biertje is denk ik dan Witte Kalf. Hè?
4: Dat is dat nuchter kalf.
2: Ja, precies.
4: Die eigenlijk mij nou aan zit te kijken.
2: Hij zit te kijken van maak me open.
0: Hebben ze daar Douwe ook hoe dat 0.0 biertjes dan? Of is dat een 0.0 biertje?
2: Dat is dus een 0.0 biertje.
0: Ah, oké. Okay.
2: Het nuchtere kalf.
4: Een biertje krijgen we nooit helemaal 0.0.
2: Ze krijgen niet helemaal 0.0.
4: Je zit 0,3 in. Beneden 0,3%.
2: Ja, precies.
4: Dus,
1: eigenlijk
4: een
1: is het dus
4: van onszelf.
1: Eigenlijk is het een alcoholarm biertje.
4: En die laten wij ook brouwen bij een andere brouwerij.
2: Oké.
4: Omdat we daar zelf de technieken niet voor hebben.
2: Ja, precies. Maar het is wel met jullie etiket natuurlijk, want het is jullie recept.
4: Eens.
2: Ondanks dat het.
4: Eens.
2: Niet in jullie brouwerij gemaakt wordt.
4: Het staat erop dat het
2: zijn nog een molen.
4: Wordt het eigenlijk zeg maar dit vechtelbier wordt gebrouwen voor ambachtelijke vechtelbrouwerij.
2: Ja, precies. Oh wauw. Nou, dus
4: eigenlijk zul je hier dan in zien staan.
2: Oh, je hebt nog één naast, dus die is 2%. Dat is iets.
4: Dit is onze Kalleman. En hier hebben wij dus, deze is ook laag in alcohol. Die zit 2,5% in. En hier staat dan ook dat het door ons gebrouwen wordt. Deze wordt voor ons gebrouwen met ons eigen receptuur.
2: Ja, precies. Er is wel verschil in. Maar ik vind het knap. 1,5 jaar zei je nu, hè, dat je van clean bent.
4: Nee, dan heb je het verkeerd verstaan.
2: Oh, excuseer.
4: 4 jaar en 9 maanden.
2: Oh, kijk. Oh. Gewoon tijd al.
4: Ja, dat...
2: Dat is knap.
4: Ik blijf erop op hameren. Ik vind het heel gaaf dat mensen zeggen van dat het knap is. Daar ben ik ook trots op dat ik dat elke keer aan hoor. Maar mijn woorden zijn zelf van het is gewoon doen en gaan. En... Als je het bovenin je hoofdje er maar zo ver naar hebt, dat je de stap kunt zetten. Want anders dan zou je dus elke keer een terugval kunnen krijgen.
2: Ja,
4: je moet dus dusdanig het hoofdje leeg hebben bovenin, dat je vrij bent van alles.
2: Nou, ik vind het nogmaals heel knap. En ik zou zeggen, heel veel plezier nog bij de brouwerij.
4: Ja.
2: En hopelijk kan je snel beginnen bij de nieuwe locatie hier.
4: Nou, daar kijken we met z'n allen naar uit. En het is dus wel zo van, we zijn ermee bezig. Het heeft al een hele poos geduurd. Kunnen we beter een maandje langer erop wachten. En het goed inrichten. Dan dat we later de boel weer om moeten gaan zetten. En ik denk dat we even vooraf goed moeten denken hoe als we de boel neer moeten zetten. En,
2: zeg, heel
4: veel goed mee bezig.
2: Heel veel succes in ieder geval ermee. En
4: ook.
2: Heel veel plezier vandaag.
4: Maar, eens gelijk, jongen.
2: Dankjewel.
1: Maar Douwe, als ik jou een Vechtdal biertje aan mag prijzen. Ik zou het zwarte water.
2: Ja, ik zei voor
1: het zwarte water nemen.
2: Het zwarte water, maar die is heel donker, hè?
1: Ja.
2: Ik heb hem even in mijn handen nu. 9% zie ik hier.
1: Ja,
0: zo.
2: Dat is echt een donker biertje.
1: Dus. Maar goed, hey, Douwe, dankjewel. Wij gaan even
2: Pikzwart,
1: door.
2: Pikzwart, zeggen ze hier.
1: Pikzwart, oké. Dankjewel, Douwe. Wij gaan even door naar Gert. En we spreken je zo, Douwe.
2: Helemaal goed, ik ga een biertje uitkiezen hier.
1: Is goed. Gert!
5: Ja, Erik. Ik sta hier nog steeds bij Museum het Paltof. En er lopen van allerlei mensen rond. Straks ga ik Gert nog even wat vragen die wil zeggen. Maar ondertussen kwam ik ook Irene van de Vechten. Zij is cultuurcoach van Dalsen en zij zit ook bij de organisatie van WAC.
1: Okay.
5: En dat is Week Alle Kunsten. En die heb ik even opgenomen, daar gaan we eventjes naar luisteren. Tijdens de proef Dalsen is het niet alleen proef Dalsen, maar is ook het begin, volgens mij is het begin van WAC.
6: Ja.
5: Week Alle Kunsten. Irene van de Vechten staat mij naast mij en zij is wat van coach?
6: Cultuurcoach binnen de gemeente Dalfsen. En mijn taak is om het hele veld in beweging te krijgen. En deze week gebruiken we om iedereen te laten zien wat er in de gemeente Dalfsen allemaal te doen is op gebied van kunst en cultuur.
5: En volgens mij, als ik het zie, ik sta hier alleen nog maar in Nieuw-Leuzen, bij het Paltenhof. En daar tegenover heb je dan iets verderop, heb je het Grammofoonmuseum. Er is genoeg te beleven hier in Dalfsen.
6: Ja, en ja, mooi dat het met een proefnieuw Leusje dan begint. Veel mensen op de been, je kan overal kijken. Hier bij het museum kan je een mooie expositie bekijken. Nou, dat kan de komende 2 weken nog. En je kan de kunstenaar zelfs ontmoeten. Dus dat is ook wel leuk. We zagen net Studio 6, die met een groep meiden lekker aan het dansen was. Hier op het pleintje. Jong en oud ontmoeten elkaar. Ja, en in het Grammofoonmuseum, nou, daar kun je zo meteen nog naartoe. Want live optreden van muziekvereniging Crescendo Excelsior. En vanmiddag is Jos Jutten daar nog. Die geeft een voorproefje.
5: DJ?
6: Nee, is een zanger.
5: Oh, zanger. Ik meen dat ik hem ook nog zag met een draaitafel of zoiets.
6: Oh, nou, dat weet ik niet. Maar Jos heeft morgen een concertje in het Grammofoonmuseum. En daar kan je kaartjes voor kopen. Dus,
5: dat klinkt allemaal goed. Week alle kunsten. Hoe lang duurt die? Die is vandaag begonnen. En tot hoe lang is dat?
6: Tot zaterdag 26 september. 2 weken, omdat we vorig jaar eigenlijk past het niet in een week. Dus dan ja, dus is het wat meer gespreid. Hebben mensen ook, kun je tussendoor nog ook andere dingen doen, zeg maar. Dus breed programma, 2 weken lang.
5: Een heel breed programma. Dat is de hele gemeente Dalfsen. Dus ook de kernen in Leusen, Oud-Leusen, Hoornhorst, Leemleveld.
6: Ja, en vooral nu in Leemleveld kan je deze week bijvoorbeeld naar een avond waar de fotoclub zich presenteert. En je kan met slijm maken met kinderen en zingen met de herfstklanken. Nieuw-Leusen en Dalfsen presenteren zich. Vanuit Hoornhorst en Oud-Leusen hoop ik dat mensen volgend jaar deze week aangrijpen om te laten zien wat ze doen. Want ook in die kernen gebeurt voldoende.
5: Ja, dat had ik net ook met de burgemeester over, ook met de organisatie van Proef Dalfsen. De saamhorigheid die zit wel goed hier in Dalfsen. En eigenlijk ook wel de gemeentes om Dalfsen heen. En ook wel andere gemeentes in Nederland natuurlijk. Maar daar gaat het nu over. Het gaat nu over Week Alle Kunsten. Dus waar kunnen de mensen nog wat meer informatie vinden? Nu, het is te veel om dat hele papier wat u bij zich heeft. De hele informatiefolder, dat is eigenlijk te veel. Maar er is vast wel een website.
6: Ja, www.wakdalfsen.nl. Daar zie je het hele programma. En kijk even goed, want voor sommige workshops moet je even aanmelden. En andere dingen kan je gewoon naartoe. En wil je echt de folder, je bent vandaag op pad. Bij museum ligt wat, bij het Grammofoonmuseum, bij het gemeentehuis. Dus overal kan je die folders afhalen. Bij de Spil in Nieuw-Leusen, bij de Trefkoelen. Dus mensen, gaan op pad en bekijk en doe mee.
5: Dat gaan we zeker doen. Dus www.wakdalfsen.nl. Dus www.wakdalfsen.nl. Daar kun je alle informatie op vinden. Dus dat gaat helemaal goed komen. Dus je gaat zelf ook nog de ronde maken, weer kijken of alles weer goed verloopt.
6: Ja, zometeen ben ik in het gemeentehuis te vinden met de vlag van Dalfsen. Dan kan je zien wat mensen allemaal aan herinneringen hebben over 25 jaar gemeente Dalfsen. En ik ga nog met wethouder Jan Uitslag op stap naar Rozengade. Daar wordt opgetreden en de Poort van Noord. Daar zijn nog van allerlei dingen te doen, dus daar ben ik vandaag.
5: Klinkt allemaal heel goed. Irene van der Vechten, cultuurcoach van de gemeente Dalfsen. Dank even voor de informatie en veel plezier vandaag.
6: Dankjewel, succes met jullie programma.
5: Ja, tot zover eventjes Irene van der Vechten, zoals gezegd. Cultuurcoach van de gemeente Dalfsen en zij is ook heel druk. WAK, WAK, Week Alle Kunsten. Dat loopt nog tot 26 september. Dus ja, wat dat betreft is er eigenlijk nog heel veel te doen. Eigenlijk te veel om overal bij te zijn. Ja. Ik heb de folder al even doorgekeken, maar er is genoeg te doen. Het is niet alleen in de weekenden, maar ook door de week. Ik zou gewoon even kijken op die website wat ik al gezegd heb. Dus dat moet helemaal goed komen. Ik ga eens even kijken of Geert Zoon nog wat wil zeggen. Want die heeft ook al heel veel aanloop in zijn... dat is een soort schuur. Dat is een expositieruimte wat hij daar heeft. En daar staat sowieso, als je dan binnenkomt, staat het hele mooie schilderij wat hij gemaakt heeft. Naar aanleiding van een foto die gevonden is van de havenzaten Oosterveen. En daar ga ik hem eens wat over vragen. Dus dat hoor je straks eventjes van mij.
7: Nou, is prima. Dan spreken we je straks. Wij gaan verder met muziek. En dat doen we met Reggae Bow Man Human.

0: Ofwel gezegd, Clarence Clearwater Revival.
1: Hoe CCR. Stapte,
0: ja, CCR.
1: Gewoon lekker makkelijk.
0: Nee, je moet een beetje toch even die dit is toch een mooi Clarence Clearwater Revival. Bijna ja, niemand zeker. Krijgt het uit zijn
1: Clarence Clearwater.
0: Precies, daar ga je al. We zijn bezig met een prachtige uitzending van Proef Dalfsen 2026 met Gert en Douwe op pad in de twee kernen.
1: Ik ben heel erg benieuwd of Gert zometeen nog in het treintje Bello gaat.
0: Ik zeg zelf even kijken of hij toevallig aanwezig is. Gert, ben jij toevallig aanwezig?
1: Klinkt niet.
0: Nee.
1: Het is aardig stil aan de overkant.
0: Dus kijk, misschien is dat ook wel wat voor Douwe. Ik vraag waar hij heen gaat.
1: Douwe, die gaat naar het dorp toe, zie ik net. Toch, Douwe?
0: Douwe?
1: Dit is een broekzakgesprek.
0: Ja,
1: gaat
0: goed,
1: lekker, okay. Hè?
0: Ja, gaat mooi, maar goed.
1: Ik zit even te kijken, want het is in het programmaboekje wat we hebben, zeg maar. Want er zit een heel mooi programmaboekje. Ja. Die is huis aan huis gegaan. Met alles wat er in Proef Dalfsen staat te gebeuren. Nou ja, er is... Ik kan wel even een overzichtje doen. Met
0: ja,
1: wat
0: doe
1: er
0: maar.
1: Bijvoorbeeld, er is in een Nieuw-Leuzen heb je bij het gemeentehuis. Daar kan je gewoon kijken. Daar is de open dag daar. Dus daar kan je gewoon rondneuzen. Je kan op plekken komen in het gemeentehuis waar je normaal gesproken niet zo snel zou komen. Zo is ook de Rozengaard, die heeft de deuren open gegooid. Maar wat de burgemeester al zei, Michael Seibel. Ja. De Foreco, die heeft de deuren, de houtzager ja. In Dalfsen. Die net iets buiten Dalfsen, maar daar kan je ook gewoon prima op het fietsje heen.
0: Mooi hoor.
1: Ja, zeker. En dan lekker een stukje fietsen. En Douwe die gaat ook zometeen even naar de grote kerk toe.
0: Ja, want daar is dan ook wat te doen, hè?
1: Ja, want de kerken hebben de deuren geopend. Zowel de grote kerk in Dalfsen als de Rooms-Katholieke kerk. Die hebben beide de deuren open gegooid om daar gewoon even, dat je even binnen kan kijken. Dus dat is ook heel erg leuk. Er is een kunstexpositie in de Trefcure Plus. Kasteel is natuurlijk open. Kasteel Rechteren in Dalfsen. Het is natuurlijk ook open monumentendag. Dus daar kan je kijken vandaag. En in het koetshuis. Ook best wel tof. En in Nieuw-Leuzen is ook nog van alles te doen. Zo kan je naar de Baltenhof bijvoorbeeld. Waar Gert net was. Of het Nationaal Grammofoon Museum. Molenmansier is open. Boek Inn is open. Je kan nog langs bij het verzorgingstehuis de Hulskampen.
0: Ja.
1: Die doen ook mee. En Ora / Vrolijk met Verf, daar kan je ook nog langs. Dus er is van alles te doen in Nieuw-Leuzen en in Dalfsen. Dus, en vanavond wordt er ook nog van alles daar georganiseerd, zie ik. Daar is bijvoorbeeld op het Kerkplein is het Bierfestival.
0: Dat is leuk.
1: En een hapje bij je sapje.
0: Ja, wat staat daarin? Dat is toch wel iets...
1: Dat vind ik ook wel een hele bijzondere. Een hapje bij een sapje. Dat was ook mij nog niet helemaal... Eerst waar ik aan zat te denken van... Oh, dat...
0: Een hapje en een drankje.
1: Ja, precies.
0: Een drankje met verrijking van stimulerende middelen. Laat ik het even zo zeggen.
1: Precies. Ik ben ondertussen even het boekje aan het doorbladen om te kijken of ik daar iets meer over kan vinden. Oh, er zat gewoon bij bladzijde 39. Had ik van tevoren natuurlijk even kunnen opzoeken.
0: Nou, dat geeft helemaal niks, Rick.
1: Even kijken hier. Lekker een hapje bij een sapje.
0: Nou, vertel.
1: Nou, dat is gewoon bij het Kerkplein. Kan je bij zowel Nicky's als het Oude Station en de Rode Hert. Die zijn daar voor je klaar op het Kerkplein. Voor een lekker hapje. Ik zie bijvoorbeeld hier op een plaatje staan. Voor mij is het een broodje Benam met mosterdsaus. Dat soort dingen. Er wordt in ieder geval georganiseerd vanaf 2 uur op het Kerkplein. Een lekker hapje bij het bierfestival. Samengedaan dus door Nicky's, het Oude Station en de Rode Hert.
0: Ik vind dat heerlijk. Maar ja. Gewoon het initiatief van de verschillende ondernemers bij elkaar. Van de bedrijven bij elkaar. En dat je dan met de Week van Alle Kunst en zo. En de Open Monumentendag. Open bedrijf. Dat je dat met z'n allen mag organiseren.
1: Ja, precies. Want dat is ook inderdaad nog in Dalfsen. Dat heb ik nog niet eens gezegd. Maar er zijn dus in Dalfsen zijn er ook nog bedrijven die de deuren opengooien. Het is voornamelijk op het stukje industriegebied wat je daar hebt. Daar zijn meerdere die daar hun deuren opengooien om gewoon ook eens even binnen te kijken. Normaal gesproken wordt er door de week natuurlijk op die bedrijven hard gewerkt om daar mooie producten of diensten te kunnen leveren. En nu zijn daar bedrijven die daar hun deuren opengooien. Dat is nog tot 3 uur, dus niet tot 4 uur. Maar daar staat hij ook bij. Het is geen klassieke open dag, maar een route waar je kunt dwalen en proeven.
0: Kijk, dat vind ik nou mooi.
1: Daarom. Onder andere, nou ja, er zijn allemaal bedrijven. Morrow of Jansen die de deuren opengooien. Aquapaneel. Bouwbedrijf Schitters die daar nog hun deuren opengooien. Classic Job.
0: Ja, ben je er wel eens geweest?
1: Wat is dat?
0: Dat zijn gewoon oude auto's.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Oh, vet. Die hebben dus ook gooien de deuren open.
0: En vooral de oude Franse auto's.
1: Dus de Peugeots.
0: De Renaults, de Peugeots, die ziet gewoon.
1: Oké. Leuk. Dus. Leuk.
0: Ja.
1: Classic Job. Ik heb hem nog nooit geweest. Maar dan kan je dus, als je dat dus ook interessant vindt om oude auto's te kijken, kan je dus er ook heen gaan. En er zijn nog allemaal andere bedrijven die daar een bedrijf open gooien. Om daar eens even, zoals ze er zelf mooi zeggen, te dwalen en te proeven.
0: We gaan even naar Gert.
1: Oké, we gaan naar Gert.
0: Want Gert, die heeft wat. Toch?
2: Ja, ik heb zeker. Ja. Ik heb zeker wat. Ja, dat klopt.
0: Dat klinkt zo leuk, hè? Gert, die heeft wat. Ja, nou.
2: Ja, ik heb wat. Ja, nee, dat had je even helemaal goed. Dus ik sprak zojuist, wat ik al zei, dat schilderij werd onthuld door de burgemeester Michael Seibom. En het was van de havenzaten daar aan het Oosterveen. En de maker van het geheel, dat is Geert Schoenmaker. En die sprak ik even in de kapschuur. Is dat als je dan hier het museumtrein op komt lopen. En niet het grote museum, maar links daarnaast is een expositie. En die gaat even vertellen waarom en hoe hij dat gedaan heeft. Nog steeds hier op het terrein van Museum de Paltehof. Ik sta naast Geert Schoenmaker. De maker van het schilderij Havenzaten Oosterveen. Hoe kwam u zo op het idee om dat te gaan maken?
3: Nou, Jacob Stellingwerf die had een tekening gemaakt. En die is gevonden door René Fokkert in Rotterdam, in de bibliotheek. En toen liep ik er zo een paar keer langs. Ik denk, ach, dat ding is ook wel waard om te schilderen. En zodoende ben ik op het idee gekomen om een schilderij ervan te maken.
2: Nou, dat schilderij ziet er heel goed uit. Ten eerste, schildert u vaker? Is dat uw hobby, beroep?
3: Het is een hobby van mij. En hoofdzakelijk schilder ik stoomtreinen van Nederland. Er zijn er te weinig overgebleven, vind ik. En zodoende heb ik de kwast gepakt en doek. En ik ben er op schilderijen van gemaakt.
2: En mensen die kunnen die hier, als je dan het museum Paltehof binnenloopt, dan aan de linkerkant heb je de kapschuur. Hè? Daar zijn uw schilderijen te zien. We staan hier ook al voor zo'n heel groot schilderij met stoomlocomotieven. En dat ziet er goed uit. Maar even terug weer naar die havenzaten die u zo mooi geschilderd heeft. Over wat van jaartal, of wat van tijd spreken we?
3: Nou, de havenzaten is in 1640 klaargekomen. En daarna kwam Jacob Stellingwerf, dat was ongeveer rond 1700... en die heeft dat ding toen op een tekeningetje gemaakt. Die man die ging vaak het land door om wat te tekenen. En die heeft dus ook de havenzaten Oosterveen en stond erbij nabij Ommerschans.
2: Nou ja, nabij Ommerschans. Maar Ommerschans is nog een stukje van het Oosterveen af, denk ik, hè?
3: Ja, maar goed, dat was bekend. En dan gaan ze het op die manier aan van dat daar in de buurt was.
2: En is daar nog iets van terug te vinden op die locatie Oosterveen? Of is dat eigenlijk gewoon allemaal nieuwbouw of dat is weiland of wat is het?
3: Er staat een boerderij bovenop de fundamenten. En van die mensen heb ik gehoord dat de fundamenten nog in gedeelte nog in de grond zitten.
2: Oké, dus gedeeltelijk is daar nog iets van tastbaars te zien. Dan zou je moeten graven, maar dat gaan ze natuurlijk niet doen. Maar u hebt het heel mooi gemaakt. Hè? Ik heb er een fotootje van gemaakt, dus die missie zetten ze hier nog wel even op de site. Maar u staat hier vandaag ook de hele dag natuurlijk. En u bent ook onderdeel van Week Alle Kunsten.
3: Ja, en dan kunnen mensen komen kijken wanneer het museum open is. En dat is op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdagmiddag.
2: Dus de woensdagmiddag, donderdagmiddag, vrijdagmiddag en de zaterdagmiddag vanaf hoe laat?
3: Vanaf 1:30.
2: Vanaf 1:30 kunnen de mensen komen kijken. En dan kunnen ze hier, als ze dat schilderij willen zien van de havenzaten, dan moeten ze hier naar links, naar de kapschuur.
3: Ja.
2: Maar er is natuurlijk veel meer te zien hier in Paltehof.
3: Ja, er is veel meer te zien. Het is toch een algemeen museum van die streek hier zo. En dat heeft toch ook zijn mooie kanten.
2: Dat heeft het zeker. En dan heb je natuurlijk, zoals je al zegt, Union Fietsen. Dat is bij de meeste mensen wel bekend.
3: Union Fietsen, dat is ook een onderdeel van de Paltehof. En we hebben een bakhuisje en een tramwagen van de tram die hier gereden heeft. En de kapschuur die hebben we dus voor een paar jaar terug nog gebouwd. En dat is ook alweer vol.
2: ik zie het, dat is zeker vol. Het is de moeite waard om te komen kijken. Naar aanleiding van de schilderij. Daar ging het eigenlijk om, de havenzaten. Ja. En dat is ook heel mooi om te zien. Plus wat andere schilderijen. Ik zou gewoon zeggen, als je tijd hebt, kom even kijken. Dan, dat ziet er echt indrukwekkend uit, zoals dat geschilderd is. En is dit er overigens ook uw werkplaats hier?
3: Nee. Ik heb thuis een kamer.
2: Ja, je hebt thuis een kamer. Dus hier schildert u niet?
3: Nee. Misschien als het rustig is, dat ik hier dan nog een schilderij, want daar ben ik mee bezig, dat ik dat hier in aan, dat ik hier weer ga zitten schilderen. Maar dat moet ook echt rustig zijn.
2: Ja, dan moet u niet te veel mensen hebben die u wat gaan vragen en zo. Dus
3: nee.
2: Dat snap ik. Heel mooi dat u mij even te woord wilde staan. Geert Schoenmaker, de ontwerper, of in ieder geval die de tekening nagemaakt heeft van Havenzaten Oosterveen. En die is te bezichtigen, zoals ik al zeg, vandaag nog en op de woensdag, donderdag, vrijdagmiddag en de zaterdagmiddag hier bij Museum Paltorf.
3: 14
2: dagen lang nog bij Museum Paltorf te Nieuw-Leusen. Hartelijk dank voor uw medewerking.
3: Ja, ik graag gedaan.
2: Ja, tot zover eventjes Geert Schoenmaker, die dan niet te ontwerpen was. Maar dat is hij niet, maar hij heeft het nagetekend.
1: Ja.
2: Ik ga richting, ja. Ik loop richting...
1: Mag ik je nog heel even onderbreken?
2: Ja?
1: Want Geert, die kan ook heel mooi treinen schilderen.
2: Ja, dat heeft hij. Dat zie je daar ook in die kapschuur. Hè? Daar heeft hij ook al hangen heel wat schilderijen. Door hem zelf ontworpen. Dus hij is echt een liefhebber van de treinen. Zoals de stoomtreinen en zo. Die heeft hij veelvuldig getekend. Ja, dus dat is, dat is echt mooi. Die moet je gewoon kijken, hoor.
1: Ja, klopt. Ik weet van zijn schilderij af. Ik ken hem ook.
2: Dus. Ik ken hem verder niet, dus ik had hem even gevraagd. Maar ik loop ondertussen bij het Tolde Gemeentehuis. Dat is het Platenmuseum. Ja. En als het goed is, hoor jij Europapa. Gespeeld door Crescendo Excelsior, zie ik achter op dat dingetje staan. Dus ik zal even kijken of er wat van me iets van. Ga ik er even voor staan. Ga ik even mee genieten van dit orkest.

0: Hoppa, leuk ja.
1: Ja, dat zeker. Ja, dat is hier dan voor het Tolle Gemeentesplaten Museum. En het is ook tegelijkertijd de opstapplaats van Bello. Want je kunt hier ook nog met het treintje door Nieuw-Leusden en langs bepaalde bezienswaardigheden of waar wat gebeurt. Dus onder andere de balk in, daar wil ik straks ook nog eventjes gaan kijken. Maar ik ga eerst eens even kijken binnen bij het Platen Museum. Of daar iemand is die mij te woord wil staan. Dus dan meld ik mij straks wel weer.
0: Is helemaal goed, Gert. Leuk.
2: Is goed. Dankjewel, Gert, voor deze bijdrage weer. Wij gaan verder met muziek. En dat doen we met Huey Lewis en de nieuws. This is it. Ja, Rick.
0: Leuk. Ik vind Huey Lewis en de nieuws echt een onderschatte band.
2: Dat klopt.
0: Dat vind ik echt.
2: Het is een band, iedereen die heeft zoiets van... Ja.
0: Ik vind het altijd lekker vrolijke muziek.
2: Dat klopt, een mooie beat eronder.
0: Precies.
2: En daar gaan we ook nu lekker naar luisteren.

0: Huey Lewis en de nieuws. If this is it. Ik zit even kijken. Excuseer. Ja, soms moet je ook even lunchen tussen neus en lippen door. Doe er gewoon even lekker muziekje onder.
1: Wat erg.
0: Ja, erg, hè? Ja, eigenlijk is het gewoon een doodzonde.
1: Ja, ik wou nou zeggen, volgens mij staat er ergens bij de radioregel staat dat je niet mag eten tijdens het...
0: Nee, je mag geen dingen bij, maar ik heb... Laat maar.
1: Lang verhaal.
0: Om een lang verhaal kort te maken, Ruud de Wild die rooit regelmatig een kop koffie over zijn mengpaneel heen.
1: Ja, dat kan je ook doen. Hè? Laten we het hier maar niet doen. Kan je beter eten in de mengtafel gooien.
0: Dan kun je nog opzuigen, maar... Dat haar gelaten. Rick, jij gaat zo even op pad.
1: Ik ga zo eens even ook even op pad. Ik heb een camera mee, dus ik ga even wat fotootjes maken van wat er allemaal te doen is. Dus, en we gaan zo nog even schakelen natuurlijk naar Douwe. Die,
0: je kijkt waar Douwe zich uithangt.
1: Ja, die gaat in ieder geval richting het centrum toe. Dus
0: ja,
1: die,
0: we hadden hem richting de grote kerk gestuurd.
1: Ja.
0: Dus kijk wat hij daar kan vinden.
1: Precies. En Gert die gaat zo het Gamvo-museum in.
0: Ja, en daarna gaat hij richting Balk in.
1: Klopt.
0: En voor de rest, ja, mensen gaan gewoon kijken bij de bedrijven.
1: Ja,
0: bij de bedrijven, alles wat open is. Hè, ook wat de dingen maken met kunst.
1: Cultuur.
0: Ga kunst, cultuur en werk snuiven.
1: Precies.
0: En een hapje eten.
1: En een hapje eten, want dat is vanavond dus ook in Dalfsen.
0: Ja.
1: Zag ik, ja. En nu leuzen ze nog van alles te beleven. Dus,
0: en natuurlijk, ook voor de liefhebbers, er is het vanavond ook nog. Het heel even cycled normaal.
1: Normaal, ja zeker. Dat moeten ze natuurlijk niet vergeten. Ik ben benieuwd hoe ik... Ik ben vanavond niet in Dalfsen.
0: Nee.
1: Ik heb bewust de Dalfsen ontvlucht. Maar dat
0: kan ik geloven. Ik weet dat een paar collega's van mij zich wel helemaal...
1: Ik hoop dat ik niet zeg maar straks weer in een ene hooibaal rijd zoals een jaar geleden. Want Dalfsen was één en al hooibalen.
0: Maar dat hoort er eigenlijk wel bij.
1: Het is wel sfeer, hè? Het is wel sfeer.
0: Het is sfeer. Nou, Rick, wij gaan jou straks vast en zeker horen ook, denk ik.
1: Zeker weten, zeker weten.
0: Maar we gaan nog gewoon even lekker een stukje muziek draaien.
1: Wat voor leuks heb je klaarstaan, Erik?
0: Nou, ik heb de Cranberries klaarstaan.
1: Oh, leuk.
0: Ode to my family. Want ik vind eigenlijk wel dat het een dagje is om met je familie uit te gaan.
1: Zeker. Dus geniet ook vooral wat er in Dalfsen en in Nieuw-Leuzen te doen is. En alle andere kernen. Mocht je trouwens nog willen weten wat er allemaal te doen is. Proefdalfsen.nl kan je het hele programma
0: vinden. Ja, of even goochelen Proefdalfsen 2026.
1: Precies.
0: En anders even wakken. Even wakken Dalfsen.
1: Ja, weken van alle kosten.
0: Ja. Goed. De Cranberries. Ode to my family. Hierop.

Ja, de Culture Club Kamma Chameleon. Gewoon een, toch wel een bijzonder persoon was dat. Boy George. Mijn twee uurtjes zitten zo op. Jari en Wessel die nemen het zo over. Voor het, nou ik heel zeg, Proef Dallassen 2026. De weken van alle kunst. Open bedrijfdag, open monumentendag. Ofwel gezegd, één groot feest hier in het Dallassen gemeente. In de diverse kernen. Ik zou zeggen, tot straks met Jari en Wessel. En bedankt voor vandaag.

0: van RTV 4.
1: RTV 4.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Bouwcenter Schippers is dé specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man, dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor

0: De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Zo. Hebben we dat ook weer gehad? Hebben we ons geld weer? Ben je er klaar voor, Wessel?
3: Ik ben helemaal klaar voor.
2: 4 uurtjes proefdalfse editie 2026 op RTV4.
3: Ze nemen wel de proef op de som.
2: Ze nemen zeker de proef op de som. Zeker weten. Nou, ik ben er ook helemaal klaar voor. Wat mij betreft geven we het startschot.
4: Het weekend van RTV4.
5: Met Jari en Wessel.
2: Zeker. Tot 4 uur dus proefdalfse. We gaan lekker schakelen naar de reporters zometeen. En we draaien de lekkerste muziek om jouw weekend mee goed door te komen. Here I go again dus. 2-4.

0: dat zeggen wij ook, Wessel. Here I go again.
1: Maar niet on my own.
0: Nee, nee, niet on my own. Nee, met z'n tweeën de hele middag. Ik vind het gezellig. Whitesnake met een Nederlands tintje, hè? Weet je waarom?
1: Vertel.
0: Zat Atje van den Berg in. De Nederlandse gitarist, die ook in Vandenberg zat. Burning Heart had hij ook nog. Maar Whitesnake had een Nederlands tintje. Inmiddels niet meer, volgens mij een hele andere bezetting. Maar ja, dit was wel in de hoogtijdagen. Here I go again dus bij RTV 4. In het weekend van RTV 4. Waar je normaal gesproken het zoetsappige stemgeluid hoort van Douwe Smit tussen 12 en 2. Nou, eigenlijk blijft dat een beetje ongewijzigd. Want dat zoetsappige stemgeluid, dat ga je ook echt wel horen vanmiddag tussen 12 en 2 sowieso. Want Douwe, die hebben wij op pad gestuurd vandaag.
1: Ja.
0: Onder andere. En ook Gert-Jan, ja, geloof nee, ik, Gert is erbij. Of Gert. Gert is erbij. Ja, ik moet nog een beetje wennen aan alle namen. Maar dat moet wel goed komen. En wij dus met z'n tweetjes tot 4 uur vanmiddag.
1: Gaat goed komen.
0: Dat denk ik ook wel. Ik moet zeggen, het concept proefdalsen is voor mij volledig nieuw. Dat is ook niet zo heel gek, want ik kom hier niet uit de buurt. Heb jij wel een beetje een idee wat dit is?
1: Ik heb wel een beetje ingelezen. Nou, het zijn eigenlijk een aanvulling op een open monumentendag met allemaal activiteit nog extra. En ja, daar hebben we de verslaggever op pad gestuurd.
0: Ja.
1: Ik lees toevallig net dat Douwe in het gemeentehuis is. Dus,
0: leuk.
1: Daar kunnen we zo naar schakelen in ieder geval.
0: Ja, dat is een goed plan.
1: En,
0: ja.
1: Nou, we gaan ons laten verrassen. Dus ook als je onbekend met proef bent, vooral blijven luisteren. Want we gaan alle ins en outs voor je met je doornemen.
0: Precies, dat komt helemaal goed. Als je er thuis niet bij kan zijn, om wat voor reden dan ook, dan zou ik hem lekker gewoon op de radio laten op RTV 4. Want dan ben je helemaal op de hoogte van proefdalsen. Editie 2026, de 13e editie alweer.
1: Zo. Ja.
0: Ja, dat zijn er aardig wat. Nou ja, blijf er lekker bij. Dan zijn wij er ook bij. En dan moet het helemaal goed komen. Weekend van RTV 4. Met dus zometeen Douwe Smits die in het gemeentehuis rondloopt. En ook muziek van John Wade en The Weeknd komt eraan naar Bruno Mars. Dit is On My Soul.

0: wat is hij lekker, hè? Bruno Mars en All My Soul in het weekend van RTV 4. Proefdalsen, editie 2026. Daar luister je naar bij RTV 4. Mijn naam is Jari de Jong en tegenover mij Wessel. Hallo, hallo.
1: Goedemiddag.
0: Wij zijn de twee mannen die jou er doorheen gaan loodsen door alle randen en standen van wat er gebeurd is. Maar ja, je kunt je voorstellen, als wij hier in de studio zitten, ja, dan kunnen wij weinig meekrijgen van wat er allemaal gebeurd is. En daar hebben wij een goede oplossing voor bedacht. Want wie hebben wij vandaag op pad gestuurd, onder andere Wessel?
1: Niemand minder dan Douwe Smits.
0: Onze eigen Douwe Smits. Ja, zeker wel. Douwe, hallo, hallo.
2: Hele goedemiddag.
0: Hallo.
2: Ik sta in de gemeenteraadzaal van de gemeente Dalfsen. En het is behoorlijk groot. Ik zag net trouwens ook de burgemeester alweer langskomen. Dit is natuurlijk de werkplek van de burgemeester ook, onder andere. Ik sta nu achter de interruptiemicrofoon van de gemeenteraadzaal. En het is een grote zaal. Het behoorlijk druk ook. Mensen die zitten ook te kijken van, wat gebeurt hier in zo'n zaal? Het is... Natuurlijk ook alle mensen van de partijen die hier ook zitten natuurlijk in de gemeenteraad zijn ook aanwezig. Om natuurlijk ook hun werkplek te laten zien. Want wat ben je mee bezig dan, hè? Als gemeenteraadslid? Wat doe je nou precies? Nou, dan kan je dus allemaal hier achter komen. En ieder heeft ook zijn eigen plekje. Ik zit hier nu toevallig bij de burgemeester. Die zit hier ook. Dus... iedereen heeft zijn eigen plekje dus. En niet alleen dat is te zien in de gemeentezaal. Maar er is ook van alles te doen hier. De grootste Dalfsen Mops was hier ook volgens mij. Die heeft de burgemeester afgelopen week gemaakt met Bakkerij van de Most. Ook uit Dalfsen. En er zijn nu ook allemaal dingen te doen voor kinderen, zag ik. Onder andere ook een soort speurtocht wat kinderen kunnen doen. Met allemaal verschillende vragen. Nou ja, dus van alles te doen. Ik ga even kijken of ik zo iemand kan spreken daarvan, van de gemeente. Kijken of die iets leuks te vertellen heeft.
0: Nou ja, als jij in de buurt zit van de burgemeester, wat jij zegt, is hij even paraat om een klein woordje te spreken op RTV 4? Of lukt dat niet zomaar?
2: Ik zag hem net, maar ik denk dat hij even naar zijn kamer gevlucht is. Dat oh, zal, ja. Die is natuurlijk de hele dag druk bezig.
0: Ja, zeker. Die loopt rond voor alle controles natuurlijk. Of alles wel gezellig verloopt en zo natuurlijk ook.
2: Ja, precies. En er is ook een hele trouwzaal hier. Die Jeroen Krabbe trouwzaal. Kan je trouwen. En natuurlijk vanavond.
0: Ho. Douwe, je valt een klein beetje weg, hoor. Ho. De verbinding met Douwe wordt iets slechter.
3: Jazeker.
2: Hier in ieder geval.
3: Ja, dankjewel.
2: Hoe zeggen ze dan? Heuken?
3: Heuken.
2: Ja. Oké, vanavond is het natuurlijk normaal in Dalfsen.
0: Ja, zeker.
2: Die komt nog één keer optreden. En ik had net een meneer, dus met een heel groot shirt aan van met normaal Heuken. Zo zeggen ze dat blijkbaar hier in het Vechthal. Ja, ik moest even een beetje aan wennen, hoor, hoe ze dat zeggen. Maar... het is natuurlijk vanavond nog één keer dat hij op gaat treden hier in Dalfsen. Vorig jaar was het een doorslaand succes. Dus vanavond ook weer. Dat gaan we bekijken. Ook niet alleen de gemeente is hier. Ook andere organisaties. Informatiepunt Dalfsen zie ik hier. Ik zie hier ook mensen van de platform Gehandicapten. Dat is ook belangrijk. Hè? Hoe gaat het met de gehandicapten? Hoe is het met Dalfsen? Ik ga even op zoek naar de burgemeester. Als ik hem zo gevonden heb, kom ik bij jullie terug.
0: Dat is heel goed, Douwe. En ik zal ook even aanraden om op een plek te gaan staan waar de verbinding misschien ietsjes beter is.
2: Ja, het is nog een beetje... Ja, het is een nieuw pand, hè. Dus waarschijnlijk is alles een beetje...
0: Alle leidingen zijn net aangelegd, zeg maar.
2: Ja, precies.
0: Ja, precies. Loop nog even lekker rond. Kijk even of je de burgemeester kan spreken zometeen. En dan komen we ongetwijfeld zometeen bij je terug. Douwe, dankjewel voor je bijdrage voor nu.
2: Ja.
0: Nou, kijk, dat moet helemaal goed komen. Heuken, ja, dat is echt wel zo'n typisch dingetje hier in de provincie. Wat betekent het precies? Je hebt het opgezocht, geloof ik, hè?
1: Ja, ik moet wel zeggen, dit is het AI-overzicht van Google. Maar heuken is een bekende kreet en een levensstijl bedacht door de Achterhoekse popgroep Normaal.
0: Oh, het is ook echt een woord bedacht, hoor. En staat het ook ergens in een boek opgeschreven of zo? Of is het ergens opgenomen? Volgens mij niet, hè, denk ik.
1: Nee. Het is gewoon een kreet van hurken, lekker hurken, weet je.
0: Oh, wat leuk zeg.
1: Feestvieren.
0: Ja. Lekker feesten, ja.
1: Ja, precies. Gewoon zolang je niemand kwaad doet en zo. En gewoon lekker bezig met elkaar.
0: Ja, wat leuk.
1: Ja.
4: Grappig.
0: Nou, het is het weekend van RTV 4. Morgen duidelijk zijn Wessel en Jari tot een uurtje of vier. En met leuke verslagen van de reporters die op stad zijn. En de beste muziek om jouw weekend goed mee door te komen. John Waite zat in de baby's, maar solo deed hij het ook goed. Every time I think of you.

0: The Weeknd. In The Weeknd. Hoe toevallig. Het is In The Night bij RTV 4 in de speciale uitzending van Proef Dalfsen editie 2026. Douwe Smit die is voor ons op pad, maar we hebben er nog eentje op pad, want we hebben ook nog Gert in ons midden tot een uurtje of twee heb ik meegekregen, geloof ik. En wij waren natuurlijk ook een beetje bezig aan het oriënteren in de studio van nou, wat is er allemaal te doen. Er is ook een grammofoonmuseum hier in de buurt van de studio zelfs. En daar is volgens mij ook het een en ander te doen, volgens mij.
1: Ja, dat heb ik wel gehoord. Ja, ik zie sowieso dat er ze zijn geopend vanmorgen met de burgemeester en dorpsmuzikant Alt Westman. Ja, en er zijn allemaal artiesten die erop treden. En we hebben daarin nu Gert hier is een hega voor ons en die heeft spreekt met
0: de directeur.
1: Jan van,
0: ja,
1: van den Berg.
2: Ja, ja, of de directeur is, dat durf ik niet te zeggen. Ja. Dus, maar dat, in ieder geval het Grammofoonmuseum. Ik ben al zo vrij om te gaan zeggen platenmuseum, dat was later. Maar het Nationaal Grammofoonmuseum moet ik zeggen, dat is heel belangrijk. En ja, ik kwam binnen en toen hoorde ik dit geluidje.

0: Radio Oranje.
1: Die goede oude tijd. Ja.
0: U bent verbonden.
2: Ja, het was even een korte impressie. Dat klinkt echt heel mooi. Het is ook heel mooi om te zien, hè, dat, wat er allemaal staat. Het zijn eigenlijk nog gewoon een grote, ja, logge machines eigenlijk allemaal met een... ik noem het een toeter, maar de mensen daar noemen het een hoorn. En ik sprak eventjes met een van de mensen die daar rondleidt. Want dat is nog steeds mogelijk vandaag en ook andere dagen. We gaan er eventjes naar luisteren. Ondertussen aanbeland hier bij het Grammofoonmuseum. Nationaal Grammofoonmuseum moet ik zeggen. Nationaal hoort er ook voor. En ik sta naast Jan van den Berg. Jan, goedemorgen. Middag zal het ongetwijfeld zijn. We staan hier bij de oorsprong van het ontstaan van de grammofoon.
3: Ja, het ontstaan dat de mensen voor het eerst geluiden konden nemen en konden weergeven, zodat ze hun eigen stem terug konden horen. Dat was daarvoor nog nooit eerder gebeurd. Dus men was ook heel erg verondersteld dat kon. En, ja.
2: De uitvinder van die fonograaf, van toen heette het nog de fonograaf, 1877 die staan, de uitvinder is?
3: Thomas Alva Edison. Die is daar mee begonnen in 1847.
2: En, 77.
3: 1877. Ja, ik zie daar staan.
2: Ja, toen is hij geboren. Ja, nee, ik zit even te kijken. Dus 1877 zie ik staan de uitvinding van de fonograaf. En dat was een eenmalig iets. Het werd niet verspreid. Je kon hem ook maar één keer afspelen. En niet zoals bijvoorbeeld later met dat je grammofoons, dat je die in duizendtal, dat je die overal kan kopen. Maar dat was gewoon eenmalig.
3: Ja, nee, het was niet commercieel bedoeld nog. Het was gewoon het bewijs dat je geluid kon opnemen en kon weergeven. En dat was al heel wat in die tijd, omdat het nog nooit eerder bewezen was.
2: Dat was zeker, denk ik, heel indrukwekkend voor die tijd, voor die mensen die toen leefden. Dit ziet er allemaal ook heel indrukwekkend uit. We staan hier op de eerste verdieping van het Grammofoonmuseum. Hier is het allemaal ontstaan, of hier niet, maar dit is het ontstaan. We gaan dan steeds verder. Ik zie 1877, 1886, de grammofoon is het toen gaan heten, 9 jaar later. En dan gaan we steeds verder uitvinding, grammofoon verbeteren en dergelijke. Maar wat je hier ook ziet, dat zijn echt indrukwekkende machines. Machines zijn, want zo groot zijn ze eigenlijk wel. En dan zit er ook nog een hoorn zit eraan. En wanneer kwam eigenlijk de echte, zeg maar, nou, we noemen het bakkeliet, maar zo heet het niet. Het heeft een andere naam volgens mij. Hè? Het bakkeliet noemen wij het algemeen, maar het heet anders.
3: In de volksmond wordt het vaak bakkeliet genoemd, maar het is schellak. Dat is het materiaal waar het van gemaakt is. En, het begin is eigenlijk geweest bij Emil Berliner, de uitvinding van de grammofoon. En dat ze het op een platte plaat in een groef, dat daar ook geluid en muziek opgenomen kon worden. En, dat was dus in 1887, dus 10 jaar later. En het is iedere keer verbeterd. En er zijn nog andere mensen geweest, ook in Parijs, de Lorette-fonograaf. Dat was eigenlijk een klokkenmaker van oorsprong. Die ook dacht van, ik kan ook wel iets maken waar geluid opgenomen kan worden. En dat is die driepoot. Ja, ik wijs maar je ziet niks voor de radio. En het enige wat je nog wat overeenkomt met een klok, want hij was klokkenmaker van oorsprong, dat zijn de gewichten die je bij een klok ook hebt om het geheel aan te drijven. Dus het gewicht van moest de motor eigenlijk aandrijven, zodat dat het rond kon draaien. Dus, ja.
2: Dat klopt, ja. En toen het na 1886 uitvinding van de grammofoon, dat je die platen met die groeven had, van die schellak, en toen was er ook de distributie. En toen werd die ook, dat mensen ook dat exemplaar konden kopen.
3: Ja, toen begon eigenlijk de commerciële markt om ook muziek van artiesten op te nemen en te verspreiden en geld aan te verdienen. Dat was de opzet uiteindelijk, ja.
2: Dat is later zeker de opzet geweest. Het is eigenlijk nog niet helemaal zo lang geleden. En als ik een beetje snel reken, dan zit je al zo'n beetje 150, 160 jaar geleden dat het ontstond. En dan, we staan hier gewoon te kijken. Er staan allemaal vitrines met platenspelers. Soms heel groot, soms heel klein, wat kleiner. En dan lopen we even door. En dan daar zijn we zelfs, u had het over jukeboxen. Daar lopen we eventjes naartoe, want dat vond ik best wel heel interessant. Moeten we even een klein wandelingetje maken. En dat is een hele grote kast. En daar moest je ook een muntje in doen. Want dat was toen al niet gratis, maar je kon hem. Je moest hem eerst opwinden en je mag het even vertellen hoe dat dan verder gaat.
3: Ja, dat zijn nog de ronde spoelen eigenlijk. Nog geen platte plaat. En er zaten er 24 in en er zit een index voorop met een nummer ervoor. En dan kon je met een slingertje kiezen welke spoel je af wil draaien. En je moest de veer opwinden en dan moest er een muntje in. Want het was natuurlijk ook al commercieel toen. En dan hoorde je muziek. En dat was wel uniek toen de tijd, ja.
2: Is zeker uniek, ja. Nu kun je het helemaal niet meer voorstellen dat zoiets ergens staat. Iedereen heeft tegenwoordig Spotify. En het blijft heel mooi om te zien. En dan staan we naast ergens met zo'n hele grote hoorn erop. Een kast, een platenspeler. En vanuit daar wordt met een grote hoorn wordt het muziek ten gehore gebracht. Blik nog eventjes naar links toe. We hebben net al even rondgelopen. En dan...
3: dit is wel een leuke grammofoon. Hè. Dit is ook een speciale plaat van Pathé. Die normaal een plaat begint aan de buitenkant de muziek, de groef. En loopt naar binnen. Maar deze loopt van binnen naar buiten. Je moet een naald aan de buitenkant opzetten. En deze werden gebruikt voor de doofstomme films. Die vroeger in bioscopen gedraaid werden. Zonder muziek of zonder geluid. En dan was dit als achtergrondgeluid werd dit gedraaid. Ja.
2: Je ziet het allemaal niet. Ik zeg, het is nog gewoon de hele dag. En het is normaal gesproken kun je hier ook gewoon naartoe gaan. We lopen nog even een stukje naar rechts. En dit vond ik ook wel... dat wist ik eigenlijk ook niet. We staan hier voor een US Army koffergrammofoon.
3: Ja, klopt. Deze grammofoons die werden in de Tweede Wereldoorlog gedropt aan een parachute. Voor de Duitse soldaten of de Amerikaanse soldaten die in Duitsland en in Europa gelegerd waren. En gewoon ter vermaak. En er zonder platen, er zal ook muziek meegedropt worden, neem ik aan. En wat er dan heel beleefd, dat is een tweede. Maar...
2: ja, dat is natuurlijk ook afwachten. Maar het is wel heel bijzonder als je dan... er zit een echte flight case omheen, zoals we dat tegenwoordig eens kennen. Bij de muzikant en dergelijke. Het zit allemaal stevig in elkaar. En het is toch wel bijzonder om dat weer te zien. Dus ik sta nog steeds naar Jan van den Berg, die meneer die er heel veel van weet. Maar ik kan nog wel een uur met hem doorpraten. Maar ik zou zeggen, als je zelf wat meer informatie wilt en ook zelf met je ogen wilt zien wat er allemaal ontstaan is na 1877, de fonograaf, kom gewoon langs hier het Tolde Gemeente, hoe heet het, en het Nationaal Grammofoonmuseum, want het Nationaal hoort er dan wel vooraan. En eigenlijk de hele verzameling, of bijna de hele verzameling, die hebben ze niet bij elkaar gekocht, maar die had een nieuw leuzenaar, had hij al.
3: Ja, dat was Jelle Bos. Die heeft eigenlijk vanaf zijn jeugd is hij aan het verzamelen geweest. En hij is op vrij hoge leeftijd en nu is het museum gevestigd. En het is in een stichting ondergebracht, het Nationaal Grammofoonmuseum. En gevestigd in het oude gemeentehuis van de gemeente Nieuw-Leuzen. Ja.
2: Goed, Jan van den Berg, hartelijk dank voor je informatie.
3: Graag gedaan.
2: Ja, dat was hem eventjes. Jan van den Berg sprak ik daar in het Nationaal Grammofoonmuseum in het Oude Gemeentehuis. En daar kun je nog de hele dag kijken. En volgende week en dan die week. Zal gewoon eens even kijken op de site. En daar staan de openingstijden wel. Dus het is heel interessant om te zien. Kijk, het is radio, dus je ziet niet wat er gebeurt. Je kunt een klein beetje overbrengen wat er te horen is en te zien. Nou, heel in het begin hoorde je dat plaatje dat ergens de jaren 20, 30 was. En dat klinkt dan best wel verrassend goed van voor die tijd, om het zo te zeggen. Het is nu allemaal steeds beter, maar dat was even een korte impressie van mij. Ik ga even zometeen richting de Balk in. Dat is een boerderij hier aan iets verderop. Ik ga even kijken waar het is. Ik heb het programmaboekje bij me. En dan meld ik me straks wel even weer. Dus tot zover hier vanaf het Nationaal Grammofoonmuseum. Van mijn kant.
1: Ja, Gert, dankjewel. Proefdalsen editie 2026. Heel boeiend verhaal in het Grammofoonmuseum. Ik heb daar sowieso wel een zwak voor platenspelers en dat soort dingen. Dus,
4: kom aan de oren dat die vanaf halen.
1: Nee, ik ook niet. Heel vet. Het is het weekend van RTV 4, Wessel en Jari. Tot ook 4 uur met zometeen de Jonas Brothers onderweg. Only Human en dit is de Staal Council.

0: altijd goed. De decennium waar de beste muziek uitkomt, als je het mij vraagt. De jaren 80, de Style Council in het weekend van RTV 4. Shout to the top. En ik hoop niet dat hij dat doet. Onze Douwe Smits, shout to the top. Moet ik zeggen, hij kwam net wel luid binnen. Maar in de uitzending merk je daar voor de rest heel erg weinig van. Douwe, waar bevind jij je op het moment, jongen?
1: Nou ja, misschien nog wel naar de hoogtepunt gaan. Het kan ook wel zo, hè? Want ik zei bij de brandweer. Dus als je het over hoogtepunten hebt, dan... Je kan natuurlijk hoog klimmen, je moet het net als een ladder, je moet in je leven omhoog klimmen. Maar alle brandweermensen zijn hier ook, van de gemeente Dalfsen zag ik. Limmerveld is ook aanwezig met een grote, die hebben iets ruigere wagen om het zo maar te zien. Iets groter en speciale banden erop, om echt speciale terrein over te gaan. Ik heb nog nooit zo van dichtbij gezien trouwens. Maar dat is een best grote slangen die ze bij zich hebben. Groot en dan groot en dik en veel. Ik ga niet proberen om zo'n slang op te tillen. Want dat is het leven. Dat breekt op mijn rug, denk ik. Dat ga ik mijn leven niet aan wagen. Defensie is er ook, zie ik. De mannen en de vrouwen van Defensie en de Koninklijke Marseillais. Die hebben allemaal uitrusting hier liggen. Die zijn er ook aanwezig. En natuurlijk de handhaving en de toezicht. Die zien natuurlijk het meeste van Dalfsen. En... die zien ook natuurlijk wat er speelt hier in de regio. Mag ik even jullie iets vragen? Wat, we zijn natuurlijk bij Proef Dalfsen vandaag. Ja. Jullie zien natuurlijk het meeste van de regio, van het dorp. Wat attenderen jullie de mensen op vandaag?
2: Vandaag?
1: Nou, is er eigenlijk iets wat bijvoorbeeld de diefstal of de inbraken die...
2: Nou, ik denk niet dat dat vandaag geldt.
1: Nee, maar dat is natuurlijk wel, het gebeurt natuurlijk wel vaak. Ja. Zijn er wel dingen dat je denkt van nou, moeten mensen echt op attenderen van...
2: Ja, wees je bewust van je omgeving. Dat is denk ik het meest belangrijke. Als jij dingen ziet die, niet, die anders lijken dan normaal, dan kun je dat altijd melden.
1: Ja, maar er is ook natuurlijk actie nu van de mensen die aan de deur komen. Die dan bij ouderen, zeker natuurlijk in het dorp hier, wonen veel oudere mensen. Dat was natuurlijk wel echt in het nieuws hier.
2: Ja, nou ja, geef nooit in ieder geval direct je persoonlijke gegevens door. Precies, en als je het niet vertrouwt, gewoon altijd gelijk met de politie bellen.
1: Ja, dan komen jullie of de politie komt waarschijnlijk. Ik zou zeggen heel veel succes. En rij voorzichtig in de handhaving, zou ik zeggen. Het is ook mensen van een drugslab zijn hier. Dat is natuurlijk ook hier vast wel aan de orde ergens hier, een drugslab. Ik zal me niet durven te zeggen waar, Dofs, maar... En de mensen van de politie zijn natuurlijk ook aanwezig.
0: Dat is beroepsgeheim, hè? Dat is beroepsgeheim.
1: Dat is ook zo. Het is de politie is natuurlijk ook aanwezig. Hoe is het nog een beetje druk vandaag?
3: Het loopt mooi door.
1: Het loopt lekker door?
3: Ja, zeker.
1: Geen meldingen tussendoor gehad?
3: Wij zijn uitgepland voor meldingen.
1: Oh.
3: Maar wat is, dan zijn we zeker van de partij.
1: Oh, nou ja. Ik zou zeggen, succes. De mensen zijn uitgepland voor meldingen. Nou, dat is... dus als je de politie nodig hebt... ze kunnen me niet allemaal tegelijk, want... ze zijn niet allemaal ingepland. we hebben ook een scooter zie ik hier staan. Dus ze komen ook op de scooter op, komen ze hier achterna. Nou, dat is ook apart. Maar ik ga zo richting de molen. Want de molen is natuurlijk heel dichtbij het gemeentehuis.
0: Ja.
1: Die kan je ook beklimmen.
0: Ja, want
1: dus ik dacht misschien is het even leuk om zo even...
0: Even de conditie de molen te testen. Even de conditie van Douwe Smits aanhoren en testen.
1: Dat niet per se. Maar dat is wel leuk gewoon voor het uitzicht natuurlijk.
0: Nee, ja, hè? Uiteraard, zeker. En dat is ook wel een leuke, want het is dus naast die Proef Dalfsen is het dus ook gewoon Landelijke Monumentendag. En die molen die kun je dus nu ook op zo'n monumentendag dus echt betreden, wat normaal gesproken dus niet kan. Hè? Dus leuk. Douwe, wij komen zo meteen weer bij je terug als jij je daar hebt bevonden.
1: Ja, helemaal goed. En ik ga natuurlijk ook even langs de plek van de normaal.
0: Ja, precies. Leuk, gezellig. Wij spreken jou zo meteen weer. Ja, de heukentent. Nou, moet goed komen. Douwe Smits.
1: De heukentent.
0: Op locatie bij Proef Dalfsen. Met nu dus Only Human. Dit zijn de Jonas Brothers.

0: mag je ook best weten. De hemel is ook gewoon een plek op de aarde.
1: En het heet RTV4.
0: Ja, precies. Ja, fantastisch zeg. Belinda Kale al bij RTV4. Dus inderdaad in het weekend. Het aangepaste weekend van vandaag. Want wij zijn druk met Proefdalse editie 2026. De 13e editie alweer. En de eerste editie die ik meemaak. Want ik kom hier niet uit de regio. Dus het is voor mij ook allemaal een verrassing. En het is voor mij ook een mooie eye-opener om eens even de regio te ontdekken. Waar ik nou eigenlijk iedere keer moet werken.
1: Ja. Ja. Ja, voor mij ook, want ik ben een beetje van de Hardenbergen kant en dan kijk ik hier ook een beetje mee.
0: Dus ja, precies.
1: Ja, Vechtel is natuurlijk sowieso een mooie plek om te zijn.
0: Absoluut.
1: Dus, maar dan leer ik natuurlijk een klein ander deeltje te kennen. En dan,
0: exact.
1: Ik ben wel eens geïnteresseerd in die natuurboerderij Balkin.
0: Ja, ik ook wel, want daar hebben wij onze Gert even op afgestuurd inderdaad. Die loopt tussen de diertjes en die zit daar ergens om ons wat te vertellen. Zo simpel is het ook. Gert, hallo, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Ik ben, zoals je het zegt, Balkin ben ik aangekomen samen met mijn chauffeur Rick. Die heeft mij... Ja, dat
0: ik hoor ze al, ja.
2: Nee, dat is een andere Rick.
0: Oh, oké. Rick Maligheid.
2: Ja, zoiets, ja. Denk
0: sorry, oké. Okay, ja, gaat uw gang.
2: En we zitten hier bij de natuurboerderij Balkin. En Harry-Jan die zit naast mij en die is van het bestuur, natuurboerderij. Voor de luisteraars, die hebben er geen beeld bij eigenlijk, maar hoe moeten we dat voorstellen? Je hoort op de achtergrond hoor je al wat geluiden van de dieren, maar dat is heel mooi. Maar als ik om me heen kijk, dit is toch een heel groot oppervlak.
3: Ja, noem het maar een paradijsje. Een natuurboerderij is eigenlijk ooit ontstaan als zijnde een kinderboerderij. Maar toen we bij de ontwikkeling bezig waren, kwamen we er wel achter dat de kinderboerderij de naam lang niet meer dekt. Het is echt een natuurboerderij geworden. Het is veel meer dan een kinderboerderij alleen. Het is een ontmoetingsplek voor oud en jong. Het is voornamelijk gericht op de natuur. We hebben heel veel mooie dieren, allemaal kindvriendelijke dieren hier op het terrein staan. Maar wat je nog veel meer ziet is de natuur. Het is echt een paradijsje als je ziet aan de hoeveelheid boomstammen, boomvruchten, hoogboomstamboomvruchten die op het terrein staan. We hebben ontzettend veel planten en bloemen hier staan. We hebben heel veel plekken om educatie te geven aan jongeren. Maar ook de Jeu de Boule Club zit op dit terrein. En het wordt helemaal gerund door ongeveer 140 vrijwilligers. Het is van en voor ons dorp. We zijn ook ontzettend blij mee dat het ontzettend gedragen wordt door het dorp, ook financieel. We hebben een hele grote groep met sponsoren achter ons staan, waardoor we ook hele mooie materialen en attributen neer kunnen zetten. En, dat doen we met heel veel plezier.
2: Dat hoor ik, dat u het met heel veel plezier doet. En als je hier op het terrein al binnenkomt lopen, ziet het er al goed uit met een stal hier aan de rechterkant. Ik zie hier tegenover ons...
3: Het paviljoen.
2: Het paviljoen.
3: En een werkschuur waar heel veel lessen worden gegeven. Of educatie en kinderfeestjes worden gegeven in de werkschuur. En die ook gebruikt wordt, wat de naam al zegt, werkschuur. Onze gereedschap en onderhoudsafdeling. Ja.
2: U vertelt al dat u dat veelal doet met sponsoren en dergelijke. Ja. Is de gemeente, krijgt u daar ook nog een soort subsidie van? Of?
3: De gemeente, we hebben geen subsidie. De gemeente heeft ons wel een financiële bijdrage gegeven bij de opstart. En die steunt ons ook aan alle kanten. Maar we zijn een onafhankelijke stichting die ook zelf bijdraagt in de financiële middelen. En daar benaderen we dan sponsoren voor die ons een warm hart toedragen. Ja.
2: Ja, die sponsoren die ben je ook wel nodig van als ik het zie. Want hoe groot, want ik heb natuurlijk het einde van het land nog niet gezien. Maar hoe groot is het, hoe zo'n oppervlak is dit?
3: Het oppervlakte is 250 meter lang en 60 meter breed.
2: Oké, okay, dus dat is echt heel groot. Ja. Hier in het begin heb je dan de dieren, het dierenverblijf. Hier overdekt, daarnaast is het een weiland waar de biggetjes zie ik al wat lopen en dergelijke. De geiten en dergelijke. Maar hier verderop, achter ons, dat is puur alleen bossen, groenten en...
3: Nee, dat is jammer genoeg zie je nu niet genoeg. Je moet zomaar eens even rondlopen, zodat je ervan kunt genieten. Ja. Nee, achter mij zie je inderdaad de speeltoestellen, allemaal natuurgericht. En ook gericht op kinderen met een beperking. En die ook bewust harde paden gemaakt. We hebben daar zo een hele gedeelte met allemaal moestuintjes. Waar ook scholieren van de lagere school hier komen. En eigen vruchten mogen telen. Onder leiding van een van de vrijwilligers. we hebben daarnaast natuurlijk ook de Schöreboelbaan, die je vanaf hier niet kunt zien, maar die ontzettend veel bedrukt gebruikt wordt door wat oudere mensen. En de bijenvereniging heeft een eigen bijenstal bij ons gekregen. We hebben daarnaast nog een ezelstal. Dus er is hier heel veel...
2: En ik zie allemaal mooie bloemen hier vooraan nog.
3: Bloemen zijn we heel gek op. Zoals je ziet, heel veel wilde bloemen. Maar we hebben ook allerlei soorten bij elkaar gezocht. We hebben daar ook weer vrijwilligers die daar hun kennis in hebben. En ook in steken, zeg maar. Ook het onderhoud daarvan. Allemaal vrijwilligerswerk. Maar bewust gekozen op de hoeveelheid kleur het hele jaar door.
2: Dat is ook heel mooi. 140 vrijwilligers, dat is heel veel. Maar die ben je denk ik ook nodig, hè? Die 140 vrijwilligers.
3: Ja, zeker. We hadden ook echt niet vanaf het begin niet verwacht dat we zoveel vrijwilligers hadden. En ook nu constant blijft. Het is een geweldige club mensen. En allemaal verschillende werkgroepen. Je hebt mensen die bijvoorbeeld vrijwilliger hier komen en die veel van dieren weten. Maar we hebben ook mensen die vrijwilliger zijn en die educatie leuk vinden. Vragen vanuit het onderwijs. En anderen voor het beheer en onderhoud. Heb je ook handige mensen nodig. Of mensen in de paviljoen die achter de bar een koffie en een thee kunnen verkopen. Ja.
2: Allemaal heel belangrijk. Het geeft ook wel weer aan de saamhorigheid hier in Nieuw-Leuzen. Dat het toch heel mooi is. En dat mensen op verschillende fronten, de een met dieren en de ander met, wat je zegt, met de bijen. Buiten met de geiten en dergelijke. Of met de bloemen. Het ziet er allemaal heel mooi uit. En eigenlijk te veel om te vertellen. We zijn radio, dus eigenlijk de mensen die kunnen hier vandaag sowieso. Bent u geopend tot?
3: We zijn hier vandaag tot 5 uur. We zijn eigenlijk elke dag geopend van 2 tot 5. Dan is het vrij toegankelijk voor iedereen. Er is geen entree. We willen graag hebben dat iedereen hier naartoe mag gaan. En in de paviljoen zijn consumpties te verkrijgen tegen bijna inkoopprijs. Want puur gericht naar de natuurboerderij en toegankelijkheid voor iedereen. Dat vinden we heel belangrijk. We voelen ons één met het dorp en...
2: Ja, absoluut. Daar mag je zeker trots op zijn. En nou ja, goed. Gewoon komen kijken hier. Juist. Is het vandaag niet, dan kom je gewoon een andere keer even kijken. En ook vooral met die 140 vrijwilligers. En nou ja, goed. De donaties van bedrijven of mensen gewoon zelf. Dus dat is allemaal heel mooi. Ja. Nog eventjes, wat is het adres hier?
3: Het is hier in Westerveen 32 in Nieuw-Leusden.
2: Dus voor de Nieuw-Leusenaren hier in de buurt of mensen die uit Ommen komen of uit Zwolle van mij paard. Westerveen 32 en daar kun je dan van alles zien. Ik heb alles nog niet gezien, maar we gaan zo meteen nog even een stukje naar achteren.
3: Heel interessant. Dat lijkt me heel leuk om even te laten zien wat we hier allemaal wel niet hebben. En, ik zal zien dat je wegloopt en je ook enthousiast wordt en als vrijwilliger aan de slag zou kunnen.
2: Ja, dat kan ja. Nee. We gaan het zien. Tot zover even hier vanaf de balk in de natuurboerderij aan het Westerveen 32 te Nieuw-Leusden. Daar kun je gaan kijken.
0: Nou Henk, en dankjewel. En we hoorden ze al her en der op de achtergrond ook. Die geiten, die baten erover. Maar ik weet niet of jij het ook hebt meegekregen. Maar er zijn afgelopen week ook bij deze kinderboerderij twee dwerggeitjes geboren.
1: Ja, 4 dwerggeitjes.
0: Vier zelfs.
2: 4 dwerggeitjes geboren, hoor ik. Ja, dat kan. Ik zal even vragen, want dwerggeitjes geboren. Hij zit nog na, hè? Hij zegt ja. Dus. En waar zijn die te bezichten? Ook direct
3: binnen of buiten? Moet even kijken waar ze lopen hier in de dierenweide, zeg maar, of ze lopen binnen. Ja. Maar ze zijn hier aanwezig inderdaad. En ook aan het Hultskampen hebben we ook een dierenweide die wij gebruiken hebben als balkin. Ook daar zijn de afgelopen week 4 kleine geitjes geboren. Dus,
2: ook nog aan de Hultskampen, dat is daar bij het bejaardencentrum?
3: Bij het bejaardencentrum, ja. Daar hebben we ook een dierenweide die geen... onderhoud mee kreeg. En daar hebben ze ons gevraagd, we willen jullie dat ook als balkin onderhouden. Ook die weide, die onderhouden wij nu met onze vrijwilligers.
2: Ja. Nou, kijk eens aan, dat is die balkin, dat is helemaal geweldig mooi. Ik laat me eventjes rondleiden hier, we gaan eventjes kijken en ik denk dat het journaal er zo aankomt. Dus,
0: ja, dat denk ik ook inderdaad. Als ik die erbij kan pakken, dan moet dat helemaal goed komen, denk ik.
2: Komt helemaal goed, joh.
0: Wij spreken elkaar zo meteen wel weer.
2: Ja.
0: Oké,
2: okay. Dankjewel. Goed zo, doei.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
5: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat. We hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie. Of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel. Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde, was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Caen raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

0: met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
3: Ja, daar zijn we weer.
4: Ja,
3: gaat goeie. Sneller dan het licht, hè? Ook ongelooflijk, zeg. Hey, nog een uurtje van de Proefdalfse editie 2026.
5: RTV 4.
6: Met Jari en Wessel.
3: En dat zijn wij. Tot 4 uur zijn we bij je. En we schakelen zo meteen even naar Douwe Smit. Want die is inmiddels in de molen beland. Hoe dat zit, blijf lekker hangen dan.

0: motto van ons in ieder geval vanmiddag, Wessel. Wij komen deze studio niet uit, want wij zijn hard aan het werk.
1: Hard aan de bak.
0: Mick Jagger en Let's Work op de zaterdagmiddag van RTV 4. Welkom, welkom. Ja, het is de speciale uitzending op deze zaterdagmiddag van het weekend van RTV 4. Dat trekken wij nog even extra door. Want normaal gesproken hoor je natuurlijk het weekend gewoon van... het zal zijn 10 tot 2 geloof ik uit mijn hoofd. En dan gaat Bob non-stop eerst weer verder. En dan heb je s'avonds weer de lekkerste muziek. De lekkerste, stevigste country en rock en metal en weet ik het allemaal.
1: Ja, ben ik altijd weer een spottribune.
0: Zeker, ook weer op de zaterdag. Ook weer helemaal terug van vakantie. Dus ook op dit tijdstip ben je weer helemaal op de hoogte van... alle randen en standen.
1: Van de sport van de rondom Twenterand en Vertal.
0: Ik bedoel dat maar zo. Ja, dat gaan wij ook onder andere weer doen met z'n
1: maar
0: tweeën.
1: Maar vandaag gaan we niet sporten. Vandaag zijn we bezig met molens en Gamfomusea.
0: Op zich, we gaan niet sporten. Tenminste, wij niet. Maar ik kan mij goed voorstellen, degene die wij inderdaad nu op de knop hebben hangen, onze eigen Douwe Smit. Ik kan mij goed voorstellen dat die misschien wel een beetje met sport bezig is. Want ik weet niet hoe groot die molen is, Douwe. Maar moest je veel trappen op?
2: Behoorlijk.
0: Jawel, hè? Je moest wel aardig trappen op.
2: Twee trapjes op en dan ben je boven. En het waait behoorlijk en gaat lekker hard door. Hij draait lekker, maar beneden is ook wel gezellig. Het is een soort marktje waar je allemaal leuke stenen en kleding kan kopen. En je kan pannenkoeken eten. Dan kan je kopen, pannenkoekjes kan je kopen. Er zijn jongetjes en meisjes met cupcakejes. Maar de molen, het waait lekker hier. En hij draait echt nog. En hij draait niet alleen vandaag. Door de week draait hij, of in het weekend draait hij altijd wel. En je kan altijd langskomen bij de molen. Ze leggen ook echt helemaal uit hoe het precies werkt, hè, zo'n molen. Met zo'n grote steen en dan dat over elkaar heen gaat. En dan krijg je dus ook mail. Het is ook een leuk winkeltje hiernaast. Waar je de producten kan kopen. Die zie je dus maken. Ook veel lokale producten. Dat is ook echt heel leuk. De trappen op zich. Het zijn steile trappen die je op moet.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Zo'n molen is wel eventjes doorstappen, zeg maar.
2: Ja. Ja, en het is buiten waait het behoorlijk. Dus ik ga lekker snel weer naar binnen en de trappetjes af.
0: Ja.
2: Ik ga zo even, dat is wel leuk. Ik ga weer op zoek zo meteen naar. Zo meteen, om 2 uur is het bierfestival hier in het dorp. En dan hebben ze vanavond een leuke bingo. Een muziekbingo. Daar kan je nog tickets voor kopen.
0: Oh, leuk.
2: Je kan nog bingo-kaarten kopen. Dus dat is ook wel heel leuk. En ze hebben dus een Mitra bier- en bingo-avond.
0: Ja.
2: Dan heb je dus verschillende soorten bierbrouwerijen die komen. En dan natuurlijk het waar ik vanmorgen was. Ambachtelijke Vechtelbrouwerij is er. Brouwerij De Snor uit Arnhem. Maar ook het Dalse Berghoef Brouwerij Den Ham. Om een beetje, een beetje in de regio te blijven. De Mop van Dalsen, de brouwerij. Dus van alles is er qua bier. Dus je kan er nog heen. Brouwerij Alma, ook heel goed. Komt uit Zwolle, zit in de klooster. Die is ook erg lekker qua bier. Dus bij een hapje en een sapje kan je dus nemen vanmiddag. En vanavond is natuurlijk het hoogtepunt in Dalsen. Dat is natuurlijk Heukem. Ik ga zo even kijken op het terrein hoe het daarbij ligt. Of de partytent al helemaal goed staat en of er al misschien al mensen staan te wachten voor vanavond. Het zal me niks verbazen namelijk.
0: Voor een goed plekje inderdaad. Ja, dat gebeurt wel vaak.
2: Ik denk dat ze vooraan willen staan sommigen.
0: Ja, ze zeggen wel het is de laatste keer. Het is altijd bij normaal lastig en überhaupt met bands die afscheid gaan nemen. Ja, dan heb je in één keer weer dat ze volgend jaar weer terugkomen. Nou, denk ik dat het bij normaal echt wel een beetje het einde is genaderd. En dat ze dit keer echt wel voor de laatste keer er zijn. Dus ja, daar wil je gewoon vooraan staan uiteraard.
2: Ja, het is niet zomaar iets in Dalfsen. Het is natuurlijk ook een groot iets. Ze gaan namelijk met hele grote trekkers en platte wagens gaan ze hier de hele straat allemaal bekleden met allemaal hooi en alles.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: En dan gaan ze allemaal richting die tent dus. En het hele dorp ligt er zo meteen onder het hooi. dus je moet maken dat je wegkomt als je het niet mee wil maken. Maar de meeste mensen gaan allemaal richting die grote partytent waar normaal vanavond optreedt.
0: Heel erg.
2: Wat het leuke is, morgen gaan ze dan alles opruimen. Dus dan gaat zelfs de burgemeester helpt er meestal bij. Die gaat alles zorgen dat al het hooi wat op de weg komt. Want dat is een traditie, dus alles onder het hooi neerleggen, alles zit eronder. Dus alles ook weer netjes opruimen. En dan zie je alsof er niks gebeurd is.
0: Nee, precies. Dan is het gewoon weer helemaal een spookstad. En dan wachten we weer op de proef van 2027. Douwe, dankjewel voor nu. En we spreken jou
2: ongetwijfeld. Ik ga de fiets stappen en ik... Precies. Ik ga zo even kijken waar, hoe het terrein erbij ligt.
0: Stap jij maar eens even op de fiets. En dan zeggen wij Call Me Maybe. Ja, hoe toepasselijk ook in principe. Carly Rae Jepsen in het weekend.

0: ik was ook niet zo van plan om ze uit te doen vandaag, als ik heel eerlijk ben. We don't take our clothes off, of have to take our clothes off. Jermaine Stewart hoor je in het weekend van RTV4. Het is de Proefdalfse, de 13e editie alweer van dit toch wel stadsfestival. Van alles en nog wat is er doen rondom Nieuw-Leusen en in Dalfsen. En volgens mij het stukje Westeinde en zo ook allemaal en zo. Zeg ik dat goed?
1: Ja, ik zie
0: Nieuw-Leusen-Dalfsen sowieso. Ja, dat is één ding wat zeker is. Daar zijn wel de meeste dingen te doen. Zo weet ik dat er bijvoorbeeld een pendeldienst rijdt. Gebo Tours, die doet dat. Dan kun je tussen Dalfsen en Nieuw-Leusen makkelijk met de pendeldienst rijden. Mocht jij niet een auto hebben of mocht je net te ver weg wonen of wat dan ook, dan gaat er dus zo'n bus. En dan kun je gewoon lekker naar elke locatie toe waar jij graag naartoe wil gaan.
1: Ja, ik denk dat het makkelijker is. Stel, er is natuurlijk heel veel volk. Dus als je dan eenmaal parkeerplek hebt, wil je liever die parkeerplek houden.
0: Nee,
1: als je dan
0: precies.
1: Toch even de grammofoonmachine hebt gezien en je wilt naar de Riezenbos, dan kan je het makkelijk in de pildiertje pakken.
0: Precies, kun je van Nieuw-Leusen naar dingen toe. En in de tussentijd gaat mijn monitor trouwens bijna uit. Zo, ja, is weer geregeld. Technisch vernuf. Dan is het computerscherm te lang aan of zo. En dan denkt hij, nou weet je, ik heb er even geen zin meer in. Ik ga gewoon even uit en dan zoek je het voor de rest zelf maar uit.
1: Ja, maar wij hebben er wel zin in. Dus
0: wij hebben er zeker zin in. Ja, wij zijn nog tot 4 uur bij jou als luisteraar van RTV4. En mocht jij nou zelf nog ook daar staan en misschien in de oortjes gewoon RTV4 op hebben om nog even te horen wat er allemaal nog verder gebeurt, stuur even een fotootje in. Hè. Dat kan gewoon via onze app. Doe dat via rtv4.nl/app. En dan zijn we heel erg benieuwd waar jij uithangt op het moment. Of mocht je nog heen gaan, want het is niet alleen vandaag volgens mij, is het ook het is het hele weekend geloof ik, toch? Of is het alleen specifiek vandaag?
1: Nou, ik zie eigenlijk alleen dingen van vandaag staan.
0: Dan is het alleen vandaag, denk ik. Ja, nou ja, er zijn nog avondactiviteiten uiteraard.
1: Ja.
0: Het is nou 1:30 bijna, dus er is nog voldoende te doen. Dus mocht je nu nog ergens naartoe willen, dan kan dat ook absoluut. Dan kun je gewoon nog heen gaan, want het is nog geruime tijd bezig in onze fantastische gemeente.
1: Ja, dus, zie je wel dat de laatste ritten van die peddeldienst, die zijn om 2:30 vanuit vanuit Dalfsen en van 3 uur vanuit Nieuw-Leusen.
0: Ja, ik zie het, ja, inderdaad. Dat is wel even een goeie om te weten. Er staat van 10:00 tot 4:00 bij, maar de laatste bus die rijdt dus om 3 uur. Dus houd daar rekening mee als je daar nog naartoe wil. Nou, Gert en Douwe die houden ons ook volledig op de hoogte van wat er allemaal gebeurt. En voor de rest zijn wij erbij om lekkere muziek te draaien. Wake Me Up When September Ends. Hoe toepasselijk is het? Komt eraan naar Madcon

0: stevige gitaren van Green Day in het weekend van RTV 4. Wake me up when September ends. Nou, dat zal ik beloven. Dat is, wat is het? Nog 20 dagen? Nee, iets minder. 18 dagen.
1: Ja,
0: ja,
1: maar
0: volgens mij wel.
1: Als je dan mis je gewoon heel profdalsend.
0: Ja, als je dan slaapt in september, dan mis je dit gewoon. Dat moet je niet hebben natuurlijk.
1: Nee, zonde.
0: Nee, precies. Zometeen gaan we nog even weer schakelen naar Gert of naar Douwe. Kijken wat er allemaal gebeurd is. Eerst nog even kijken of het een beetje droog blijft bij de proefs. Vanmiddag wolken en af en toe wat zon. 20 graden daarbij. En vanavond dan neemt de bewolking verder toe. En kan er ook wat meer regen gaan vallen. Het blijft dan ook wisselvallig vannacht. Morgen opnieuw kans op regen. Temperatuur rond de 20 graden wederom. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Met af en toe een buitje en een graadje of 19. Nou, dat is op zich volgens mij wel prima weer om nog even naar de Dalfse proef toe te komen.
1: Als het erop leeft, toch?
0: Ja, dat hoop ik wel. Dat hoop ik wel.
1: Als het bewolkt is, je kan een keer een jas aan onder de vest staan. En dan red je je wel.
0: Dat denk ik ook wel. Dat moet wel goed komen. Ah, deze had ik al lang niet meer gehoord, zeg. Katie Tunstall, wat is er van hem, van haar voortgekomen eigenlijk? Nou ja, de grote hits van haar. Suddenly I See is er een voorbeeld van. Ja,

0: On.
1: Nou, zullen we doen. Rond 6 uur wordt het donker, dus dan gaat het licht... Ja, daar heb ik zo'n hekel aan. Hè, als artiesten nog op het laatste moment nog wat gaan zeggen. Rond het nummer gewoon af. Stop met praten, stop met zingen. Kijk, weet je, je hebt het nummer gewoon goed afgerond. Dan kunnen wij DJ's het ook gewoon afkondigen.
2: Dan wil je lekker aan afkondigen. Ik laat nog een lichtje aan.
1: Ja, precies. Dat is, waarom doe je dat? Nou ja, Tom Walker hoorde je bij RTV 4 in het weekend van diezelfde zender. Mijn naam is Jari de Jonge en tegenover mij Wessel. Hallo. Wij zijn tot 2 uur vanmiddag bij je. Dat is een lang verhaal, maar dat is... op de radio heb je daar vrij weinig aan.
2: Je kan er een lang verhaal van maken, maar onze verslaggevers die zijn ook gewoon een beetje op.
1: Het komt er een beetje op neer. De fundering van onze programma valt een beetje weg. En we zouden tot 4 uur gaan doen, maar ja, het is een beetje lastig om dan nog aan te houden. Maar lang verhaal, hoeft helemaal niet op de radio verteld te worden. Het komt erop neer, tot 2 uur nog de proef. En Gert die is zometeen ook nog even voor ons weer in de uitzending, want die heeft ook nog wat leuks gevonden. En ik geloof dat onze Douwe Smits ook nog onderweg is naar die tent, die heukentent. Ja.
2: Met al de speciaal bieren en heuken en...
1: En ik moet zeggen...
2: Wijn, zag ik...
1: Het is zaterdag. Ik ben wel toe aan een biertje, hoor.
2: Ja.
1: Ja. Dus ik moet even...
2: Als straks nog even iemand langs gekomen.
1: Kunnen we misschien even losprikken of we nog Douwe even hier naartoe kunnen laten komen met wat lekkers of zo.
2: Het is niet een normale supermarktbier, het is echt lokaal gebrand.
1: Ja, het is echt wel heel goed bier. Dus ja, hij zit daar lekker van te genieten. En wij staan hier een beetje in de studio met een lege keel. Nou ja, koffie en ik heb hier een of ander energy drankje staan. Maar,
2: wat een lekker broodje.
1: Ja, dankjewel nog trouwens. Ja, was lekker. Ja. Ik krijg een duimpje, geloof ik. Nou ja, het is het weekend van de RTV 4 dus. Tot 2 uur de proefdalsen. Dat is de rode draad van dit programma. En wij spreken dus zometeen Gert nog even weer. En Douwe. Nou, moet helemaal goed komen. Lonely Boy zou je dan denken. Nou, dat zijn we echt niet. De Black Keys, die staan voor je klaar in het weekend van de RTV 4. Na die fantastische nieuwe van Temper City. Dit is

0: Klapper! Self-aware, Temper City in het weekend van RTV4. Proefdansen is in volle gang. En we hebben verslaggevers van heine en ver overal en ergens naartoe gestuurd. Zo ook onze eigen Douwe Smits. En die spraken wij net, die was even de molen beklommen. En hij had het er al over dat hij die gigantische tent even zou gaan bezoeken. Waar vanavond toch wel het klapstuk van deze editie van 2026 gaat plaatsvinden.
1: Ja, en ik denk dat je van de molen beklimmen ook wel dos krijgt.
0: Ja! Dat denk ik ook wel, ja. We gaan eens even inchecken. Douwe Smits, hallo, hallo.
2: Hallo, hallo. Ik sta hier midden op een groot grasveld. met allemaal linten die gespannen zijn en rijplaten die liggen. Het is helemaal hufterproof gemaakt voor de parkeerplaatsen. Een grote tent. Nou, ik denk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punten. En dat keer 2 staat al helemaal klaar. Er staat ook een meneer al in de auto hier. Die staat denk ik te wachten al. Ik ga er even heen. Waarschijnlijk zijn je al te wachten voordat je naar binnen mag. Je bent de eerste die wacht.
3: Ik was er al 10 uur al.
2: 10 uur was je er al?
3: Ja.
2: En je hebt ook, ik zie al je petje van normaal in de... in liggen.
3: Lager, Drenthe.
2: Helemaal in Drenthe. En dat komt helemaal speciaal alleen voor normaal?
3: Ja.
2: Ik kom hier speciaal voor alleen voor normaal de klompen aan. Kijk, klompen heeft hij aan met kiekuut. En dan 51 jaar normaal erop met het logo van de band. Wat maakt het nou zo mooi, normaal?
3: Ja, de hele sfeer en de kippenvel die me elke keer op de koers verschuift. Als ik erin had gegeven. Dat is een geduifeld.
0: Oh, Douwe. Douwe. We horen de gast, ja? niet zo goed. Ik weet niet of je de microfoon heel dicht bij de gast hebt staan, maar we
4: zet hem even iets harder.
0: Ja,
4: oh. Is zo
0: oh, Douwe, dit is wel zeg maar.
4: Ja.
0: Douwe, ho. Stop, dit is zeg maar weer een beetje heel hard. Nee, ja, we hoorden
4: ja,
0: de gast
4: spreken. Ja, het is iets of niets, hè?
0: Ja, we hoorden de gast spreken bijna niet. Dus probeer het nu nog een keer.
2: Nee, ik sta hier dus bij meneer die al vanaf 10 uur hier staat. En hij heeft dus ook klompen aan en alles heeft hij bij zich van normaal. En wat is jouw favoriete nummer van normaal?
3: Achterhoek, Deurdonderen.
2: Deurdonderen, ja.
3: GVD.
2: GVD?
3: Ja.
2: Oh, is ook een nummer van ze?
3: Ja.
2: En ben je vorig jaar ook geweest?
3: Ja.
2: En je is
3: ook nog met helemaal vaste dag.
2: Oh, dan ga je er weer heen?
3: Ja, Lochem, hè.
2: Lochem ben je ook geweest? Ja, ze gaan stoppen, hè?
3: Ja.
2: Vind je het heel jammer?
3: Wanneer weten we niet.
2: Nee, wanneer weten we? Dus dit speciale act komt ook nog. Dus misschien ga je het wel door.
3: Ja, dat zal mooi zijn. Dan staan we gewoon weer.
2: En jij staat als eerste hier te wachten. Ja. Vanaf 10 uur al. Heb je eten en drinken, bammetjes bij je of zo?
3: Ja, ik heb krentenbolletjes, een fles Fanta, een paar sigaretten.
2: En je auto staat ook al helemaal geparkeerd. Heb je geen lege accu zo meteen?
3: Nee hoor.
2: Nee. Gewoon accu, er moet eruit. En, ja. Nog een paar uur wachten. Vanaf hoe laat mag je binnen?
3: Ik meen 6 uur.
2: Nou, dus nog een kleine 4 uur moet je wachten.
3: 9 uur treden ze af.
2: Nou, ik zou zeggen, heel veel succes. En probeer anders nog even een beetje te slapen in de auto.
3: Nou, nee hoor, we blijven gewoon wakker.
2: Ja, je moet wakker blijven, want voor je het weet is je plekje kwijt.
3: Ja.
2: Nou, op de auto zelfs is ook wel mooi. Heeft hij ook het logo van normaal staan. En kun jij het goed uitspreken?
3: Bugen of Basten.
2: En wat betekent dat?
3: Ja, ik buig nog liever dat ik op de knieën val.
2: Oké, nou, ik zou zeggen...
3: Dat is ook een nummer van hun.
2: Oh, dat is ook een nummer van hun. Ah, kijk, helemaal... Ik ben echt een van de grote fans van normaal.
3: Hier op de achterklep staat ook nog een stuk.
2: Op de achterklep... Wacht, geef mijn fiets neer. Ik ben op de fiets hierheen gegaan. En ik ga even mijn fiets op het standaard neerzetten. Want anders is het allemaal niet te doen in het dorp. Als je niets op de fiets doet. Oké, op de achterkant staat ook nog normaal een sticker met deurdonderen. Hukers uit het Zuid-Laren.
3: Hukers uit het Zuid-Laren.
2: Kijk, je kan beter plat praten dan ik hoor ik al. Is echt een grote fan heb ik hier naast me.
3: Eigenlijk Zuid-Laren, maar goed.
2: Kleinigheidje hou je altijd. Ik sprak... En aan de andere kant ook nog... Bugel of Barsten. Dat is echt een van de grotere fans heb ik hier naast me. Ik zou zeggen...
3: Mijn naam is Norman Fink.
2: Zeker. Ik zou zeggen, succes nog even met een paar uur wachten.
3: Ja, dankjewel.
2: Ik sprak net ook mevrouw, want het is aan de grote weg en heb je een huis. En daar woont een oudere mevrouw, Joke heette ze. Hele aardige dame en die zat buiten op een bankje. Dus ik sprak haar aan en die zei van, nou ja, ik heb het nu een paar jaar meegemaakt en het is elk jaar weer een leuk evenement.
4: Ik heb allemaal hekken om mijn huis laten heen zetten, want ik wil ze niet in mijn tuin hebben. Dat hebben ze vorig jaar gehad. Dus allemaal in haar tuin stonden te plassen en te doen, te feesten. En dus boeren de fik stonden te zetten. Maar ze vonden het wel erg leuk dat ze een leuk in de achtertuin, leuke party had. Zij liever dan ik, maar ik ga even kijken of ik die tent in kan.
0: Hey,
4: dat is heel leuk.
0: Lopen daar bij die tent waar jij nu naartoe huppelt ook nog mensen van de organisatie, weet jij dat?
4: Nou, het is er vrij stil, moet ik zeggen.
0: Ik vroeg mij, ja, misschien dat jij de ruwe schatting ook wat durft te maken, maar ik wil dat toch iedere keer vragen. Hoeveel bier zou er nou doorheen gaan en bij zo'n concert van normaal? Want ik heb echt het idee...
4: Werkelijk geen idee.
0: Dat zijn echt gigantische getallen, heb ik het idee.
4: Ik ga even kijken, ik ga gewoon het terrein op.
0: Ja.
4: Illegaal.
0: Zo.
4: Ik zie hier ook mensen lopen.
0: Spannende radio.
4: Ik zie hier nu de grote tent. Ja, heel spannend. Heel spannende radio. Ik zie hier nu, ik ga nu echt in de tent kijken. Het is helemaal open. Het is helemaal klaar wordt het gemaakt voor het evenement. Het is een groot podium zie ik ook. Het is een open tent en het podium staat er klaar voor. De duizenden mensen kunnen komen. De friettent staat klaar, de snackbar staat klaar, de tap staat open. Alles staat klaar om vanavond helemaal te hurken hier in Dalfsen. Ben je normaal? De laatste keer normaal.
0: Ja, het is toch wel een momentje hoor. Dan gaan we afscheid nemen van ja, toch wel een van de grotere rockbands, boerenrockbands van ons kikkerlandje.
4: Ja, het is echt wel een van de laatste keren. Dat ze normaal hier op gaat treden.
0: Precies.
4: En misschien ook niet, hè?
0: Nee,
4: misschien
0: komt een
4: special act. Een special act.
0: Ja, exact.
4: Wie weet, ja.
0: Of een of andere hele...
4: geld gaat ze zeggen van, we komen nog een keer.
0: Ja, en wat je misschien soms ook wel eens ziet, zoals bij de Dijk is gebeurd, dat de zanger ermee op is gehouden, maar de band, ja, die spelen nog wel, maar niet meer met dijkliedjes. Misschien dat de band nog wel door wil gaan, maar dat Benny zoiets heeft van, nou weet je, ik vind het wel best, maar ik weet dat ze wel allemaal 70 plus zijn, dus volgens mij... Lijkt het einde langzaam wel een beetje in zicht, hoor.
4: Ja, dat denk ik ook. Ze hebben ook grote palen van die de tent omhoog houden. Hebben ze een grote houten plaat omheen gezet. Dat ze niet omhoog kunnen klimmen in de palen, de mensen. En ze hebben ook overal nummertjes neergezet. Dus kan je elkaar terugvinden. Kan je zeggen, ik sta bij pijl op 11. Dus dat is wel handig om te weten. Mocht je nou nog niet kaartjes hebben... Pas op, want er worden dus kaartjes ook doorverkocht op online sites. Pas op dat je nu wordt opgelicht... En ben je nou deze keer niet aanwezig, dan kan je nog kaartjes kopen voor 31 oktober. Dan komt Ronnie Ruisdaal, Fransje Bauer en Orgel Joken. En dat is niet Joken van de overbuurvrouw Joken, maar Orgel Joken.
0: Nee, precies. Douwe, volgens mij moet dat helemaal goed komen. En volgens mij ben jij ook wel toe aan een lekker drankje daar, hoor. Dus ga eens even kijken of jij wat kan nuttigen.
4: Ik ga kijken of de tappen doet alvast.
0: Ja,
4: ik zou zeggen, jongens... Heel veel plezier nog.
0: Dat komt goed. Jij ook.
4: Ik ga lekker hurken hier.
0: Oh, ik ben best wel jaloers.
4: En ik zou zeggen, God gewoon.
0: Ja, God, precies. Dank
1: God gewoon tot hen gaan, hè?
0: Ja.
4: Yo, Callum.
0: Onze andere verslaggever Gert, die is ook nog voor ons op pad zo aan het einde van de show. Gert, wat heb jij nog voor ons in petto staan? Ah, ja. Gert, ja, was je daar? Ja, daar was je. Hallo,
5: ja,
0: hallo.
5: Ja. Ik heb nog weer wat.
0: Ja, vertel. Ik ben heel erg benieuwd wat jij...
5: Geen iets verder als de balk. Ja, ik heb hem. Ja, ik heb hem opgenomen. Want binnen is het... Is vaak in gebouwen zo. Dan is het lastig en dan valt die verbinding weg. En dan is KPN is wat lastiger. Dus ik heb zo nog... 6 minuutjes heb ik zo nog weer.
0: Oké, nou, helemaal goed. Dan komen we zo nog even bij jou terug, Gert.
5: Ja, heel mooi hoor. Ja. En daarna ben ik weg.
0: Ja, daarna ben je er vandoor. Nou ja, kijk aan. Het moet helemaal goed komen. Wij spreken jou zo nog wel eventjes.
5: Is prima, jongen. Dankjewel.
0: Oké. Ik had het idee dat Gert per ongeluk dacht dat wij al uit de uitzending waren. Het zou goed kunnen. Ja. Nou ja, ik miste deze wel hoor. Ik weet niet of Erik al iets van normaal heeft gedraaid vanmorgen. Maar als we het dan over normaal hebben, dan moeten we wel een plaat draaien. En er is één plaat die komt beter uit zijn recht live dan in de studio.
1: Kan er maar één zijn.
0: Dat moet toch wel deurdonderen zijn. Niet op Spotify te vinden, echt alleen radio-exclusive. Luister je naar de radio, dan is dit de enige versie die je hoort op de radio. En ik stel voor dat we hem gewoon even lekker gaan draaien. De live versie van deurdonderen in het weekend van RTV4.

0: De live versie van Deur Donderen. Het was de band die vanavond toch zijn grote afscheid gaat vieren. Het is toch een bijzonder moment hoor. Ik vind het toch raar om te zeggen bijna als degene die bij RTV4 zit. Want ja, wij ontarmen de band normaal uiteraard wel gewoon best wel.
1: Je bent ook gewoon gewend dat ze er zijn.
0: Ja! Je weet het niet beter. Hoe lang hebben ze nou bestaan? 50 jaar?
2: Minimaal.
0: Geloof ik. Ja, minimaal wel. Hè. Volgens mij was begin jaren 70 de eerste succesjes van Normaal. En zo spelen ze nog steeds. En zo gaan zij ten onder in de stad waar hun carrière is begonnen. Dat is toch wel mooi. Je begint ergens en je eindigt ook ergens. Ja, 1974 zijn ze dus begonnen. Moet je nagaan zeggen. Hey. Henk, wij spraken jou net ook al. Maar jij hebt volgens mij nog wat... Nee, Henk. Oh, zei ik verkeerd? Nee, Gert. Zo.
1: Wow.
0: Gert is het. Hoe kom ik nou weer bij
3: Sorry
0: Henk?
3: Sorry dat ik even laag. Ik denk Henk is Henk.
0: Hoe kom ik nou
3: is
0: weer bij Henk?
3: Is Henk ook aanwezig? Ja. Henk Wijngaard.
0: Ja, Henk. Ja, misschien.
3: Maar die zit ook al lang in het vak. Ja, normaal. Ja, die vanavond is dat in Dalfsen natuurlijk 13.000 toeschouwers.
0: Zo,
3: en de burgemeester is er één van. Dus ja, dat is...
0: Bizar.
3: En je weet het bij Normaal nooit, hè, wanneer de laatste keer is. Dus het kan ook zijn dat ze volgend jaar ook zo nog weer komen.
0: Dat zeiden wij dus ook al tegen Douwe net in de uitzending inderdaad. Van, je weet maar nooit wanneer het definitieve einde is van een band. Nee. Wat heb jij nog voor ons in petto staan?
3: Ja, ik heb zojuist eventjes een gesprekje gehad met Marlinde. Zij is van Vrolijk met Verf.
0: Uh-huh.
3: En dat heeft ook nog iets te maken met de stichting ORA. Dus daar gaan we even naar luisteren.
0: Leuk!
3: We zijn weer iets verder als de balk in. En we zitten nu niet...
4: RTV 4.
3: Maar die zijn dan geschilderd. Maar dit heet Vrolijk met Verf. En het heeft ook nog iets te maken met de stichting ORA. En Marlinde weet er alles van.
5: Ja, ik heb hier een atelier in het gebouw van stichting ORA. Dat klopt. En de tweede verbinding met Stichting ORA is dat de helft van de opbrengst van de dingen die ik maak, gaat ook naar Stichting ORA, naar de projecten van Stichting ORA. En wat ik hier doe is, ik maak schilderijen en ik hou van uitbundige vormen en kleuren en beweging. Dus als je hier bent en je kijkt naar mijn schilderijen, dan zou je dat denk ik herkennen, toch? Interviewer?
3: Dat herken ik heel goed, ja. Als ik er zo om me heen kijk. In de hoek hangt een zeemeeuw. Echt met de kleuren. Met goed oranje, blauw, wit. Ik zie hier vrolijke koeien vlak voor mij. Ik zie vlaggetjes. Een soort vlaggetjes waar verschillende diersoorten op staan. Maar het is allemaal wel vrolijk, dat klopt. Maar ook heel divers qua kleuren. Het is wel uitbundig.
5: Ja, uitbundig. Daar hou ik van. Van kleur. Ja, klopt.
3: En bent u degene die hier alleen schildert? Of zijn er nog meerdere mensen die u helpen? Of die ook een schilderij maakt? Ik zie daar de vlaggetjes. Maar heeft u medewerking van iemand anders? Meerdere mensen?
5: Nou, ik maak deze schilderijen allemaal zelf. Maar als je van schilderen houdt, dan kun je wel met mij een afspraak maken om met een groepje mensen hier een workshop te komen doen.
3: Dus dat kan ook nog zijn mensen die denken van, hey, ik vind dat schilderen eigenlijk wel leuk, maar ik weet niet precies hoe dat werkt, wat ik moet doen, hoe ik het moet doen. Dan is daar de mogelijkheid dus.
5: Ja, die is er. Het is wel de bedoeling dat je dan met een groepje jezelf aanmeldt. Een beetje vanaf 4 personen tot ongeveer 8 personen. Dus met een vriendenclubje of met je zussen of met collega's. Als je dan een leuke activiteit zoekt, dan kunnen we een afspraak maken voor een moment om dat te doen. Dan ben je 2 of 3 uur onder de pannen en dan ga je weg met een vrolijk schilderij, maar dan helemaal zelf gemaakt.
3: Waar kunnen ze dat doen? Want u zegt ze kunnen ze aanmelden, maar is daar een speciale website voor of wat anders? Ze kunnen bellen of...
5: Ja, ik heb een website die heet gewoon vrolijkmetverf.nl. En daar gelijk op de homepage zie je al de mogelijkheid van workshop volgen. En dan kun je contact opnemen ook via de website.
3: Dat klinkt allemaal goed. Als ik het zo rondkijk, lijkt me dat ook best wel heel interessant om met een groep te gaan verven, dingetjes te maken. Als ik mee zou doen, weet ik niet of ik dat zo goed kan zoals wat u dat doet. Zoals ik dat zie die volgende. Ja, daar moet je toch wel een jaar of wat voor geschilderd hebben, denk ik. Dan kijk ik naar de hoek, naar de zeemeeuw met het oranje visje, de oranje snavel. Dat is niet voor iedereen weggelegd.
5: Ja, dat denk je dan, hè? Maar kom het maar eens uitproberen. Ik heb een aantal leuke patronen waaruit gekozen kan worden. En dan kun je op je eigen manier dat patroon gaan gebruiken en invullen. En weet je, de ene houdt veel meer van natuurlijke kleuren of zachte kleuren. Dat kan ook, hè. Die kan je ook je eigen stijl daarin doen. Of mensen vinden het fijn om juist met een heel klein penseeltje, heel fijn, heel gedetailleerd te werken. Zoals je ziet doe ik dat niet. Mijn kwasten die ik gebruik, dat zijn gewoon lekkere, stevige, brede, platte kwasten. Maar je kunt gewoon je eigen stijl, en als je denkt, ik heb helemaal geen stijl, maar je eigen, wat je zelf mooi vindt, kan je proberen te doen.
3: En is dat beperkt geopend hier? Of is het ook, mensen kunnen ook alleen komen kijken, die denken van, ik wil wel eens zien hoe er geschilderd wordt. Dat kan natuurlijk ook, neem ik aan, maar zijn beperkte openingstijden, neem ik.
5: Ja, ik ben vaak hier aanwezig op donderdag en dinsdag, maar soms ook niet. Dus het is altijd handig om eventjes contact op te nemen. En echt komen kijken naar mijn schilderen, dan moet je wel precies op het moment zijn dat ik hier toevallig een schilderij aan het maken ben. Dus daar zou ik maar niet op wachten.
3: Nee, zo bedoel ik het niet helemaal. Een schilder is natuurlijk leuk om te zien hoe je schildert. Maar ik bedoel, als mensen die uw ontwerpen producten willen zien en denken van ja, want ze zijn te koop, hè?
5: Ja, zeker. Ze zijn te koop. Ja. En ik heb ook allerlei afdrukken. Of hoe noem je dat dan? Afdrukken van schilderijen van mij in de vorm van wenskaarten, in de vorm van tuinschilderijen, in de vorm van placemats, van tuinslingertjes. Je kunt van alles

0: naar de projecten daarvan. En Stichting ORA heeft projecten wereldwijd in allerlei verschillende landen. En ORA is nu ook open voor proefdalfsen. Dus daar kun je ook een kijkje nemen naar verschillende projecten. Een van de projecten is bijvoorbeeld een groentezadenproject. Die groentezaden worden hier in Nieuw-Leusen in pakketjes gemaakt. En dan gaan er 10.000 groentezadenpakketten naar Oekraïne. Naar arme gezinnen daar die nog wel een tuintje of een grondje hebben waar ze zelf die zaden kunnen gebruiken. En ook nog een stuk of 2.000 pakketjes naar andere landen waar wij ook projecten hebben. Nou, dat is één van de projecten dus, dat groentezadenproject. Maar er zijn nog allerlei andere dingen die wij, initiatieven die wij ondersteunen. Altijd op christelijke grondslag. ORA is een interkerkelijke organisatie met projecten dus wereldwijd.
1: Dat klinkt allemaal goed. De initiatieven zijn natuurlijk ook goed voor armere gezinnen en dergelijke, om die nog een klein beetje behulpzaam te zijn in hun armoede, om het zo maar te noemen. Dus dat is een heel goed streven wat u doet. Het is radio, dus je ziet alles niet. Ik heb al een klein beetje verteld wat hier te zien is. Maar het is voor vandaag kunnen ze nog komen kijken. Tot hoe laat?
0: Tot 4:00.
1: En dat is het Westeinde?
0: 102.
1: Westeinde 102, vrolijk met verf. Daar kun je nog eventjes gaan kijken. Nog, en dan komt het voor me helemaal goed. Ik zal gewoon even kijken, denk ik. Ik kijk even naar rechts. Knikt ook al van ja, dus dat moet je gewoon even doen. Marlinde, hartelijk dank eventjes voor jouw informatie. En ik hoop dat nog wat mensen komen kijken.
0: Nou, dankjewel. Ook bedankt voor jullie komst. Leuk.
1: Graag gedaan. Dat was Marlinde van Vrolijk met Verf hier aan het Westeinde 102. Het zonnetje is gaan schijnen, het waait een klein beetje, is helemaal niet verkeerd, maar ze zijn nog tot 4:00 zijn ze hier aanwezig. Maar nog op veel meer plekken hier in Dalfsen en Nieuw-Leusen, waar nog van alles te beleven is en gaat gebeuren. De week alle kunsten is nog, open een monumentendag en dan natuurlijk vanavond een slap op de vuurpijl, maar dan moet je wel kaartjes hebben, maar die zijn al uitverkocht. Normaal in Dalfsen met 13.000 toeschouwers, dus dat gaat ook een hele happening worden. Dus heren in de studio.
2: Ja!
1: Hartelijk dank dat ik eventjes in mocht breken weer een paar keer.
2: Insgelijks.
1: Even een klein beetje een sfeer proeven. Wat er, nou ja, goed, dat is proefdalsen en sfeerproeven.
2: Sfeerproeven, dus, juist.
1: En ik hoop dat de mensen een klein beetje wat aan gehad hebben. En de dingetjes waar we geweest zijn. Het Platenmuseum, Grammofoonmuseum. Balkin. Ja, ik zeg... Hij blijft moeilijk. En het is ook nog het Nationaal Grammofoonmuseum.
2: Dus juist.
1: Mogen we ook niet vergeten, dus dat gaat helemaal goed komen. Ik ga de boel weer inpakken. En
2: wij ook.
1: Ik ga weer richting het mooie om en dan spreken we elkaar binnenkort nog wel een keer weer, denk ik.
2: Dat denk ik ook wel. Gert, dankjewel voor de gezelligheid en voor de fijne bijdrages. En ook Douwe Smits. Ook Douwe Smits uiteraard voor de bijdrage. Rick Maripaard heeft meegeholpen aan de uitzending. Erik van den Berg, die was er vanmorgen bij. Die heeft een fantastische uitzending gemaakt. Wessel, dankjewel. Ik vond het ontzettend gezellig om weer programma te maken.
3: Ik vond het ook hartstikke vermakelijk. Dus,
2: wij spreken elkaar met de Sporttribune ongetwijfeld denk ik wel weer heel gauw een keertje.
3: Jij bedankt voor de presentatie en techniek natuurlijk.
2: Geen enkel probleem. En jij als luisteraar, dank voor het luisteren naar RTV4, de speciale uitzending van Proefdalfsen 2026, de 13e editie. En ga lekker genieten van wat er nog allemaal te doen is. Er is nog heel veel te doen. Een goed weekend gewenst. En ik ben er maandag weer met de avondshow. Sst, mag je niet doorvertellen.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media...

0: Ja, was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
2: Dit is RTV 4.
3: Het weekend van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
10: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
11: Dit is RTV 4.
0: Het weekend van RTV 4.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tolano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Dit is RTV 4.
1: De middag van RTV 4.

0: weer.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Hetzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Het gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
13: Dit is RTV 4.
14: Route 728.
13: RTV 4.
15: The Rock Agency is open. Here's Agent Rock in Route 728.

Ja, welkom bij Route 728, de heart and soul of rock and roll, hier op jouw Vechtal FM. En mooi dat je erbij bent aan de andere kant van de antenne. En met ons mee op reis gaat naar de beste blues, classics, alternatives en hard rocking songs. Wij zijn te ontvangen in heel het Vechtal en zelfs daarbuiten op je radio via 105.9 FM of 106.3 FM. Maar natuurlijk neem je Route 728 ook mee op je smartphone of laptop. En overal kan je dan meegenieten via www.vechtalfm.nl. De Rock Agency is open en my name is Agent Rock. Achter de knoppies zit Vechtal FM's Arnold, die zojuist zijn nieuwe haarshampoo heeft mogen uitproberen. En wij begonnen deze Route 728 met de Ghost Hounds in de song Last Train Nowhere. Verder in deze uitzending aandacht voor het Delta Kaluna Cigarbox Gitaar Festival dat op zaterdag 21 september 2024 gaat plaatsvinden. En natuurlijk nog veel, veel meer. Dus, reden genoeg om te blijven luisteren naar Route 728. En we gaan volgens door met Hank William III in Running and Gunning.

En in de Blues Classic was dit een Ragtime Blues uit 1930 van Willie Walker met zijn song The Dupree Blues. Zoals eerder in deze uitzending al genoemd, is er 21 september weer het Delta Kaluna Cigarbox Gitaar Festival bij Café Kaluna in Ommen. En deze keer is het de 10th anniversary. En dat wordt een heel festival met veel internationale artiesten. En Your Asian Rock gaat een aantal van die artiesten draaien. We beginnen met Steve Harvey uit de USA, die samen met Captain Catfish, en die komt bij Duitsland, hier live in een Lynyrd Skynyrd cover aan het werk zijn.

0: Route 7 to 8, the live session.
1: Thank you very much.

was een andere band die ook op het Delta Kaluna Chicago's Guitar Festival gaat tegenkomen. En dat was Glock 45. Die hoorden we net live in Halle. En zij zullen zorgen voor volstrekt strak georganiseerde chaos. En ook al een bijzondere band op dit Delta Kaluna Festival is het Frans-Argentijnse La Durance. Die op zelfbouwgitaren van houten pallets spelen. Listen to Vie de Rêve. En dat betekent Dream Life van La Durance.

0: luisteren nog steeds naar Route 728. En dat is jouw weekend high voltage rock and roll programma. En met tonight, Agent Rock. And we will continue to boogie with Samantha Fish and Jesse Dayton in Shake Your Hips in a live uitvoering.
1: Everybody doing all right?

En met Total Control, een protest song van de New American Farmers hier uit het Vechtdal. Die het Delta Kaluna op festival op 21 september aanstaande om 14 uur zullen openen. Is deze Route 72 alweer bijna voorbij. Want we zijn aan het einde van deze uitzending van No Ancient Rock op Vechtdal FM. Maar klap je radioantenne nog niet in. Want na de reclame en het nieuws gaat je Vechtdal Rock Night gewoon door. En dat maar liefst 3 uur lang in Rock Tracks met jullie eigen Arnold Campagner. Samenstelling en productie van deze Route 728 door de Rock Agency. Techniek was in handen van Arnold en my name is Agent Rock. Voor vragen of opmerkingen is er het e-mailadres agentrock728@gmail.com. En wij gaan jullie vast allemaal tegenkomen op dat Delta Kaluna Chicago Festival, waar Vechtdals eigen rockchick Davy Mulder de band zal komen aankondigen. En we sluiten af met de Undertones in de song Teenage Kicks. Dank voor het luisteren en namens Arnold en mij tot de volgende keer. Same time, same frequency. And to those about to rock, we salute you with a howl.

0: FTP-dier.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: RTV 4 Nieuws.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
10: Dit is RTV 4.
11: RPM.

0: DAB+ en online.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
0: Dit is RTV 4.
1: RPM.

nog weggezult gaan. Dan zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel vliegen wil.

0: loudspeaker. FM, DAB+, en online.
1: RTP 4.
2: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhove is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhove is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhove vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhove was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
0: Dit is RTV 4.
1: Rocktracks.
0: RTV 4.
7: Leo Groei van Vengeance. 3 uurtjes gitaren wel zijn begonnen. Rocktracks.

classic van de Osmonds uit de 70s. Dat waren ze met Crazy Horses. Het nummer is later nog eens gecoverd trouwens door Vengeance. De band die we in het tweede uur nog voorbij horen komen. Fijn dat je er weer bij bent. En spint de nieuwe Rock Tracks uitzending heb ik voor je. De komende drie uren zijn weer lekker gevuld met onder andere natuurlijk een nieuwe cd van de week. Het is niet helemaal nieuw. Het is een album wat vorig jaar al is verschenen. Maar ze hebben daarna getekend bij Frontiers Music. En dan komt de cd in een deluxe editie opnieuw uit met nog wat extra's erbij. En dat gaat dan om de nieuwe van The Damn Truth. Het album heet ook The Damn Truth en daarvan gaan we twee nummers draaien in het eerste uur. Je hoort ook nog eens nieuw materiaal voorbij komen vanavond in het derde uur. Onder andere van Harlot, Heaven's Fall en Forbidden. Wat oudjes van onder andere Sinister en Vicious Rumors. Het tweede uur onder meer de nieuwste Striper, John Diva en The Rockets of Love. En natuurlijk ook de nieuwe Chakra die vorige week CD van de week was. Vengeance en Life of Agony komen dus voorbij. En in het eerste uur de nieuwste singles van onder andere Falling Into Few. Alice en Rabbit komt vanavond ook weer voorbij met korte maar krachtige track uit Spanje. En volgende uur trouwens ook nog een artiest uit Spanje. Pure Reason Revolution, een splinter nieuw nummer hoor je van hun. En ook een track van de aankomende live CD van Foghead. Maar dan een van de bonus tracks van Earl en die Agitators. Dat kun je verwachten. En nog wat oudjes zoals van Led Zeppelin, Skunk and Nancy en de band die bekend maakt dat ze een nieuwe zanger hebben. En dat is opvolger van Jesse Pearl.

nieuwe single van de band Falling Into View. Je hoorde ze zojuist met de nummer Solid Ground. Nieuwe single is dat dus van deze band. En zal ongetwijfeld de bekendheid van de band verder vergroten. De zangeres Alyssa Wind hoorde je op vocalen. Ze komen uit Herefordshire. En ze combineren een beetje country en Americana met invloeden uit pop en rock. En ze profiteren daarbij van de uiteenlopende muzikale achtergronden van de bandleden. Falling Into View werkt samen met de succesvolle producer Gavin Monaghan. En bouwt na een eerder goed ontvangen aantal singles en aandacht van de BBC Introducing ook weer verder aan een veelbelovende carrière. En natuurlijk hoorde je ze voorbij komen in Rock Tracks. Ik heb ook wat van Nederlandse bodem voor je. Een hele mooie classic is dat trouwens. Met onder andere Jan Akkerman in de gelederen. En natuurlijk Kaas Lux. Dan heb je het over Brainbox. Ooit eens live mogen zien in Hellendoorn. Dit zijn ze met Doomsday Train.

Skunk and Nancy, dat waren ze met de classic nummer Week. En dat is naam muziek van Brain Box. We gaan door met deze lokale classic. Uit Luttenberg komt deze formatie. Ze hebben vorig jaar nog een mooie reunie optreden gedaan in Nieuw-Leusen. Ik heb het over Livingstone. Dit zijn ze met I Can't Help Myself. En dan is het tijd voor de CD van de week van The Damn Truth.

Het eerste nummer van de twee tracks van vanavond van The Damned Truth. Je hoorde ze zojuist met het nummer All Night Long, afkomstig van het album The Damned Truth. Gisteren verscheen deze bij Frontiers Music. En dan is het de luxe editie, want vorig jaar kwam het album al eens uit. En ze hebben getekend bij Frontiers Music. En daar is dan ook dat album net verschenen, wat ook nog genomineerd was voor een Juno Award. Het album is geproduceerd door Bob Rock, ook zeker niet een van de minste. Bevat een bonus track en verschijnt op vier verschillende vinyluitvoeringen, waarmee de band een nieuw internationaal hoofdstuk inluidt. En ter ondersteuning volgt ook nog een aantal grote optredens, een Europese tournee, een Engelse tournee. En ze doen wat optredens als special guest van Europe. Ze zijn daarbij ook nog in Nederland aanschouwen trouwens, en dat is op 5 oktober. Dus al hier voor het voorprogramma zou ik al heen gaan. Dan speelt de Damned Truth met Europe in Arnhem in Muses.

0: Furies and Revolution. De nieuwe track hoorde je, nummer Black Arrow Acrobats. Een mooi voorproefje op de nieuwe CD die eraan zit te komen. Voordat we naar Spanje gaan, muziek van Alice and Rabbit. Hier staat nog voor nog wat concertinformatie.
1: Hi, I'm Doro Pesh and you're listening to Rock Tracks with the Concertagenda. Rock on, see you soon.
0: Vanavond speelt bij MC De Zweef in Nieuw-Leuzen de formatie Oldieser. Met Willy Kamerman natuurlijk op zang. Dus vanavond bij MC De Zweef aan de Bouwhuisweg. Volgende week zaterdag is het Cigarbox Guitar Festival bij Caluna. Met ook tal van optredens en een speciaal verrassingsoptreden van een oud-presentatrice van Roots 728. Of nou, nog altijd wel presentatrice natuurlijk. Dan heb ik het over Davy. Dus ze presenteert ook het hele festival. Dus volgende week zaterdag bij Caluna. 26 september Company X bij Café de Herberg te Ommen. 27 september dan hebben we de Amerikaanse dag bij Caluna. Met optredens van The Black Hills Bandits, Delirium of Five, Jurassic Park en Three Strings Down. 3 oktober, Take Them Force Metal Fest bij de Herberg te Ommen. Met de bands Allergy, Together, Scavenger, Silence, Ravenstein en Zespool. Present Danger, ze waren pas bij Luna. En op 10 oktober dan zijn ze bij de Herberg in Ommen. 17 oktober, Anvil met Killer bij Caluna te Ommen. 18 oktober, dan speelt bij de Herberg te Ommen de Marillion Tribute Formatie Mr. Punch uit Italië. Volgens mij. 7 november, Vengeance bij Caluna. En we draaien ze dus nog in het volgende uur met een mooie classic. 20 november hebben we bij MC De Zweef de band Sun King op het podium staan. Is een tribute to the cult. En Seekje Draaik speelt 29 november in het podium in Hogeveen. Zoals beloofd, we gaan naar Spanje voor een track. Gisteren verscheen de nieuwe single, maar die hebben we nog maar één keer gedraaid. Dus vanavond voor de tweede maal te horen in Rock Tracks. Boots for Walking, beetje Spaanstalig, is ook wel eens zalig. Dit is Alice and Rabbit.

0: Where's the rock and roll? Wel, dat is natuurlijk hier bij Rock Tracks. Je hoorde de formatie Earl and the Agitators. Het staat straks op de live, noemen dat de live album met de bonus track of een bonus disc van Foghat. En wel, dat heeft allemaal met elkaar te maken natuurlijk. 30 oktober dan komt Live and Loud Across the USA uit. En met de bonusplaat dus van Earl and the Agitators. En daar is dit nummer dan op te vinden. Dus het album wat ook heel lang niet verkeerbaar is, heeft allemaal met de huidige bezetting van Foghat te maken. Dus ja, vorige week draaiden we nog de nieuwste live single trouwens. En volgende week weer een live track. We gaan weer door met muziek van The Damn Truth. Ze zijn vanavond
1: de CD van de week.
0: En je hoort dit nummer, Love Out of Luck.

0: Tweede track vanavond van The Damn Few. Dat waren ze met Love Out of Luck. We gaan eruit met de vorige single van Dame Blanche. De nieuwe single is een mooie piano ballad. Dit nummer heet Psycho Love. Dat zo in het tweede uurtje rock tracks. Met onder meer Naughty Saints, Paul Lane, John Diva en The Rockets of Love.
1: Wij zijn Sima Ryan van Dame Blanche.
2: Je hoort een van onze songs hier in rock tracks. Zet de volume op luid.

0: Zometeen meer.
1: Rock Tracks.
0: RTP 4.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
5: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
6: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in De Rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Autori Werro en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
10: Dit is RTV 4.
1: Rock Tracks.
11: What's up? I'm Keith Caputo from Life of Agony. Check out the following song of us to be played for you on Rock Tracks.

Life of Agony, een van de vele classic tracks. Dat was een nummer Gently Sentimental. 19 november kun je de band nog aanschouwen trouwens in Nijmegen. Dan spelen ze daar met Hatebreed in Doornroosje. Tweede uur Rock Tracks dus, met in dit uur

0: is de volgende band over de nieuwe van de John Diva en de Rockets of Love. Het nieuwe album komt eraan van deze band. En dat is het album Your Favorite Drunk. Die komt op 16 oktober uit. En als voorproefje hebben ze weer een nieuwe single uitgebracht. En dat is het nummer Soundtrack of My Life. Dus het nieuwe van John Diva en de Rockets of Love.
1: Vette riffs, pakkende melodieën. Ga ook helemaal los. Iedere zaterdagavond met Rocktracks.

De nieuwe Paul Lane, je hoorde hem met het nummer Don't Let Me Go Tonight. Het nummer is straks te vinden op zijn nieuwe cd, The Long Road Back. Die komt op 25 september aanstaande uit bij Frontiers Music. En van de nummer is net ook een officiële videoclip verschenen. Het album wordt een ode aan de melodieuze rock en bevat krachtige refreinen, emotionele ballads en ook stadionwaardige anthems. Hij kijkt daarop terug op liefde, verlies, herinneringen en zijn lange muzikale carrière. Hij werkt onder andere samen met Bruno Ravel, Scotty Hooch Taylor en Andrew Ogier. En ook deed hij zelf de productie samen met Bruno Ravel. Dus ja, ademt een beetje de sfeer van de klassieke melodieuze rock uit de 80's. Dus dat was dus Paul Lane. En iemand die dat ook enigszins naast heeft en dat heel goed doet, dat is Fidel, muzikant van de band Naughty Saints uit Spanje. Hij heeft net het album The Pen Is Mightier Than The Sword op Spotify gezet. En daarop staan bijzondere lekkere tracks. Hij zingt het allemaal zelf en gebruikt allerlei productietools om zijn releases het beste resultaat te geven. En dat hoor je vanavond voor het eerst in Rock Tracks. Dit is de formatie Naughty Saints met Supporting Actor.

Nashville Pussy. En dat samen met Denko Jones, die heb je misschien ook nog wel herkend. Dat was de nummer I'm So High. 13 november, dan speelt Nashville Pussy bij Kaluna het Omme. En dat samen met de formatie Super Sockers. Dus dat wordt een bijzondere mooie vrijdag de 13e. En dat muziek van Striper. En Striper die komt ook met wat nieuws. Nieuwe cd zit eraan te komen. Het album Throne of Thorns. Die komt op 25 september uit. En ja, deze legendarische christelijke metal band heeft net een nieuwe single uitgebracht. En nummer Here in Your Heart, die hoorde je dus voor Nashville Pussy en na Naughty Saints. De band waar je alles van kunt horen trouwens op Spotify, dus check it out. We gaan door met Chakra. Chakra was vorige week CD van de week. Het album Just Live Loud, 4 september is de release datum. En vanavond hoor je daarvan het nummer When We Were Young. Mooi nostalgisch, de nieuwste van Chakra. MUZIEK

0: Ze waren als CD van de week in Rock Tracks, The Night Eternal. Dat waren ze met Dance on Crimson Ground. We gaan door met een oudje van Vengeance. Het nummer heet Hold on Tight. En ik heb nog heel een speciale aankondiging van Leon Gooey voor je.
1: Dit is Leon Gooey van de zinger van Prelan of Winter de Jaros, Monumento Lamento. Van de Rock Tracks

Voormalige CD van de week in Rock Tracks. Dat waren ze Spread Eagle met de nieuwste single. En nummer Pushed to the Limit. Wat ik toen nog in de clip heb gebruikt op TikTok. TikTok trouwens. Daar kun je Rock Tracks vinden op rocktracks_radio. Dus vergeet vooral niet te volgen. Gaat heel mooi daarmee. En iedere week komt weer wat nieuws op te staan. En af en toe wat extra's. Wat fragmenten van concerten bijvoorbeeld. Zoals laatst van Municipal Waste of Wolfmother. Dus check it out. Wel, we gaan weer naar een andere muzikant die we ook kennen van Vengeance. En dan Ian Perry. Hè. Toen Leon Groei een tijdje niet zong bij Vengeance, toen is Ian Perry zanger geweest. En van hem is onlangs een nieuwe CD verschenen onder de naam Ian Perry's Consortium Project 6. En daarvan hoor je het nummer Kingdom for Heroes. Dus dit is een nieuwste van Ian Perry.

Nieuwe Karen Breidler en Band. Dat waren ze met een track van de nieuwe CD Roots, die op 25 september uitkomt. Stuck in the Cold. We gaan eruit met nog een stukje van Hunter Omega. Deze band was eerst onder een andere naam bekend. Dat was de band Hunter. En tegenwoordig heet ze dus Hunter Omega. Van deze nieuwe EP die op 9 september is verschenen, hoor je nummer Lake of Death. Tot zo in het derde uurtje Rock Tracks.

0: Pitchfork Tracks.
1: RTP.
2: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl
4: voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Budapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
9: Dit is RTV 4.

0: Daar is ze dus met dat nummer en de Daddy Utah Rock Tracks is daarmee dus ook lekker aangevangen. Er komt veel luxe voorbij. De nieuwste van Seven Spires, Estador, Forbidden. Ja, deze legendarische metal band is ook weer terug met een nieuwe track na hele lange tijd. Je hoort King Kraken zometeen met de nieuwste single. En ja, we gaan eerst door met nieuwe muziek van de band Heaven's Edge. Straks nog een berichtje trouwens over King Diamond. Van Heaven's Edge komt er een nieuwe cd aan. Dat is het album Philadelphia. En 13 november is de release datum daarvan. En ze hebben net een nieuwe single uitgebracht. Het nummer Definite Maybe. En dat nummer is dus straks op dat nieuwe album te vinden. Dus je hoort hem hier in Rock Trash. De nieuwste van Heaven's Edge.
1: Meer dan metal. Dit is Rock Trash.

Muziek uit Engeland van King Kraken. Ze hebben nog een geweldige jingle ingesproken, zoals je hoorde. Dat waren ze met Shadows Fall. Nieuwe single is dat van deze band. Die komt op 18 september trouwens uit. En ja, je hoorde hem natuurlijk als eerste hier in Rock Tracks. Het nummer is geïnspireerd door het found footage horror genre. Met de name The Blair Witch Project. En wisselt ook melodieuze coupletten af met een rauw en agressief refrein. King Kraken nam het nummer op in de Longwave Studios in Cardiff. Met Romesh Goda als producer voor de mix en mastering. Volgend jaar dan gaan ze weer op tour. En ze stonden ook weer op festivals en zo. Dus gaat mooi vooruit. Onder andere speelden ze met Crowbot en Breed 77 op verschillende festivals. Wel, dat was King Kraken na muziek van Heaven's Edge. We gaan door met Bangalore Choir. Van hun deze nieuwe track, nummer Prisoner.

Nieuwste Green Lung, een splinter nieuwe release bij Nuclear Blast Records. Dat waren ze zojuist met het nummer Necropolitan. En dat is naar muziek van Bangalore Choir. Wel, de volgende is van Forbidden. Trouwens nog even een berichtje tussendoor over King Diamond, had ik nog beloofd. Van King Diamond komt er namelijk een documentaire aan over zijn leven. Dat is momenteel in de maak, geregisseerd door de Deense filmmaker Frederik Brun Madsen en ondersteund door het Danish National Film Institute. De film volgt zijn carrière vanaf zijn eerste bands, Brainstorm, Black Rose, en bevat ook zelfs oude livebeelden uit de jaren 70, waardoor het verhaal veel verder teruggaat dan een traditionele muziekdocumentaire. Volgens King Diamond vertelt de film vooral het verhaal van een Deense jongen met grote dromen die ondanks weinig kansen uiteindelijk uitgroeide tot een van de meest herkenbare figuren uit de heavy metal. En dus bekend als King Diamond en natuurlijk ook Mercyful Fate. Documentaire wordt momenteel na 3 jaar filmen afgerond en moet als volwaardige film langs internationale filmfestivals gaan. Terwijl King Diamond ondertussen verder werkt aan nieuwe muziek en zijn geplande horror trilogie. En natuurlijk er staan ook weer optredens met Mercyful Fate op de planning. Wel, van deze, dit nieuwtje gaan we naar de legendarische band Forbidden. 2010 was de laatste release verschenen en er komt op 23 oktober eindelijk een nieuwe cd aan. En dat album heet dan ook Forbidden. Dus ja, deze band komt weer terug. Deze thrash metal pioniers uit de Bay Area Fresh Sound. Opgericht in 1985 en bekend als van klassieken zoals Forbidden Evil en Twisted Into Form. Ze zijn weer actief Forbidden. Je hoort ze hier in Rock Tracks met Burning the Lungs of Earth.

Gisteren verscheen deze nieuwe cd van Harlot, jawel, het album Exequies. En daarvan zojuist het nummer Trial by Liar. Bijzonder lekker klinkt het weer. Een nieuwe release bij Metal Blade Records trouwens. We gaan met een oudje verder, een oude Nuclear Blast release is dit. Dit is Treatment of Pain van Pungent Stench.

Fortress Cold Home verscheen in 2024 en onlangs verscheen er een uitgebreide 3-cd-uitgave van Seven Spires van het album. Daar is dit van afkomstig. Je hoorde ze met Stained Tongues. Dus van Seven Spires dus. We gaan door met Estador van hun nieuwe single. Binnenkort komt er weer een volgende aan, maar we mogen deze in ieder geval al vastdraaien. Estador met het nummer, moet ik even kijken, Omen of Millennia. En de nieuwe cd die komt op 2 oktober uit.

Sinister, een oudje, dat was Putrefying Remains. We gaan eruit met Blood White, een nummer Don't Blame Me. Inderdaad, ik kan er niks aan doen, maar het zit weer op. Gelukkig zijn we de donderdag weer op KLTV5, dan kun je deze uitzending daar beluisteren. En volgende week zaterdag weer op RTV4. En natuurlijk vrijdagsnachts is de herhaling op KLTV5 van Rock Tracks. Blood White dus met Don't Blame Me. Een fijne voortzetting van dit weekend en tot volgende week.

FTP. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.

0: Dutch Blues Radio.
1: RTP 4.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

0: TV 4 Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. De tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: RTV 4 Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar.